tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Studio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: de nacht bij Oost.
1: Radio Oost.
0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1:00 vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1:00 geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
5: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Radio Oost.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woehoe! Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Hey, Remol!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Jackson's en ABC, het is 8 over 8. Goedemorgen.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Bert. Zijn we er helemaal weer? We hebben alle knoppen ingedrukt.
0: Het is echt puinzooi, hoor. Niet te geloven.
2: We zitten echt in de oudste studio, denk ik, hier van het pand altijd, hè?
0: Ja.
2: En het, je mag...
0: Van de duidelijkheid, dit is het enige programma waar we met z'n tweeën zitten.
2: Ja, dat klopt, want andere programma's hebben natuurlijk allemaal redacties. En we zitten altijd met z'n tweeën. Ik mag nooit met mijn knieën te veel onder tafel bewegen, want dan raak ik draden aan en vallen we ook uit. En nu hebben we weer iets. Maar werkt het nu?
0: Ja, ik hoop dat het werkt, ja.
2: Oké, het werkt nu. Ja, ja, want dit is ook, we zijn natuurlijk ook niet echt... Ja, we zijn al wel wakker. Jij was gisteravond ook nog op pad, zag ik laat, of niet?
0: Gisteren stond ik bij Leo. Leo, die zegt, die echt een vaste luisteraar van radio's. En die is gisteren in het huwelijk getreden. En ik heb gisteravond liedjes gedraaid.
2: Oh, gezellig.
0: Bruiloft.
2: Doen ze daar nog een
0: Annemarie. Ja,
2: openingsdans?
0: Ja, ja, ja, ze hadden de, even kijken, The Police, Every Breath You Take. Oh, ja. Ja. En Benner, die heeft daar een Nederlandstalige versie van gemaakt. Oh. Ooit een keer voor Q
2: Iets
0: Music. Nee, die is niet sneller, maar gewoon even een... Maar Leo ging flink los.
2: Fokstrotje.
0: Fokstrotje, alles. Alles erbij. Gisteravond. Nee, dat was echt hartstikke... Ik heb een leuke avond gehad. Hij had samen met zijn vrouw een grote, mooie tent. Een partytent. Achter zijn boerderij. Ja, dat was echt hartstikke leuk.
2: En dan tot in de late uurtjes.
0: Tot in de late uurtjes. En ik vond het wel leuk van Leo. Leo zegt van, joh, eigenlijk moet jij weer naar 6 uur. Dan kan ik om 10 uur naar een andere zender luisteren. Ja. Ik zeg, nou, ik zal het doorgeven.
2: Ja, nou, ja. Dat is wel weer...
0: Nee, maar jij zegt hier, ik luister al 20 jaar naar je... en jij moet even de Oostmuziek draaien, ook op de bruiloft.
2: Op de bruiloft.
0: Dat is niet helemaal goed gekomen, want ik heb ook David Guetta ingestart... en Charlie Lona en Samantha Theo. Dat is muziek wat ik niet altijd draai bij Oost natuurlijk.
2: Hè? Ja, maar het is wel mooi, toch? We vinden die gasten toch ook leuk?
0: Ja, nee, ik heb een hartstikke leuke avond gehad met alle mensen... uit Langeveen en omstreken. En jij, volgens mij ben jij ook een rondje Nederland geweest, hè, gisteren.
2: Ik moest gistermorgen op 10 uur in Huis te Duin zijn. Nou, dan denk je nog meteen aan Noordwijk. Dus ik vul gewoon die gegevens in die ik door had gekregen van waar ik naartoe moest. En ik ben aan het rijden. Ik denk, waar rij ik toch naartoe? Maar op een gegeven moment kwam ik in Zeeland uit. Maar toen zat ik in Burghaamsteden. Daar zit ook een Huis te Duin, wist ik veel. Dus daar ben ik eerst geweest. Toen ben ik doorgereden naar Leidendorp. Daar heb ik een bruidspaar mogen trouwen in een of andere kas. Dat was ook heel mooi.
0: Oh ja, je hebt ze nog dat spuitding gegeven. Ja, want, ja, dat zag ik. Nou, ik zag nog een mooi filmpje van je.
2: Ja, want het was echt een Feyenoord supporter met Ajax. En dat was echt zo fanatiek. Zo zie je ze zelden.
0: Maar hoe hebben ze elkaar dan leren kennen?
2: Ja, ook via het werk. Zij werkte op de HR-afdeling en hij op finance. En zij moesten de inschrijvingen doen. Ik zei, oh, die kun je meteen scannen. Ja, ik wist meteen wat die verdiende en alles. Dus ik denk, kassa wil.
0: Het werk is toch wel een goede plek, hè? Om de liefde van je leven tegen te komen.
2: Ja, dat is wel zo,
0: hè?
2: Ja, dat is wel
0: zouden
2: zo.
0: Zouden meer mensen moeten doen.
2: Oh, oh, oh. Ja, gisteravond was er nog in Bokstel. Maar ik was van de week trouwens... zat ik ook nog in Ter Apel.
0: Ter Apel?
2: Ja, maar dan heb je toch een beeld. Je gaat naar Ter Apel en dan denk je van... nou, iedereen zegt, oh, je moet naar Ter Apel. Oh, de COA en oh, wat een gedoe daar. Maar als je naar binnen rijdt, joh, dat is een mooie plaats, hoor, Ter Apel. Echt fantastisch, mooie huizen, noem maar op. En als je daar dan praat met de ondernemers en zo... die zeggen ook van, niemand wil zich hier ook meer vestigen, hè? Dat wil gewoon niet meer. Want als je zegt dat je Ter Apel is nu in het buitenland misschien wel bekender... dan dat je zegt, ik kom uit Volendam. Dat is echt ongelooflijk.
0: Nou, ik had nog iemand uit Ter Apel in het amateurpotje. Niels Grevink, want zijn ouders die wonen ook nog in Ter Apel.
2: Ja. Ja, maar hij zegt, het is echt... En wat heel erg is, zeggen ze daar ook. Hij zegt, er zitten 2000 mensen daar in de COA, zegt hij. En het zorgt ook voor veel werkgelegenheid. Want veel mensen werken er ook vanuit Ter Apel. En dat is ook goed verdiend daar zo. Hij zegt, het is alleen een groepje van 40, 50 die het echt verstieren voor de rest, zegt hij. En dat is echt elke keer zo, zegt hij.
0: Ja.
2: Nou, het is wel sneu, hoor. Als je dat ziet, zo'n mooi plaatsje, dat zo negatieve lading krijgt door dat.
0: Maar jij kon veilig uit Ter Apel?
2: Ik kon veilig uit Ter Apel. En,
0: Ter Apel 96, zo heet die voetbalclub.
2: Oh ja, is dat zo?
0: Ja, ja.
2: Apel 96. En ik was maandag was ook leuk, want ik was maandag natuurlijk niet bij vandaag gezet, omdat ik in Sittard was. Ik zat bij de carnavalsvereniging, waar die carnavalswagens worden gemaakt in Sittard. In al die grote loodsen. En daar kwamen ze nog iets geld tekort en zo. Dus hebben ze 190 ondernemers uitgenomen. Die moesten daar wat geld bij elkaar doen, omdat ze er ook warm konden zitten. Maar dat is ook mooi, hè. En daar zitten gewoon onderstellen van auto's al van de jaren 60. En dan bouwen ze elke keer weer af. Wel mooi om te zien, hoor.
0: En daar heb je de spray ook gebruikt, zag ik op je filmpje.
2: Ja, moest ik even de spray gebruiken, ja. Maar jij hebt ook wel een druk week, want ik zag jou van de week nog even lekker lopen door de... Met die koeien weer, hè?
0: Ja, ja, met de koeien. Heerlijk. Ja. Dat heb ik nog gedaan. Ik heb nog een redactieraadvergadering gehad.
2: Oh, hoe is dat dan hier zo? Ben je daar wel geschikt voor, Bert?
0: Ik ben daar heel erg geschikt voor, alleen ik ben pragmatisch.
2: Oh ja. Oh ja.
0: Kijk, en als je radiomaker, tv-maker bent, dan ben je vaak pragmatisch. Ja. En dat, ja,
2: Dat schuurt,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, dat schuurt wel eens, ja.
2: Ja. Ik vond wel, je had wel een mooi interview in de Volkskrant. Dat het radioverslag...
0: Een trouw was het, maar...
2: In de trouw, ja. Dat het radioverslag moet wel blijven bij het voetbal. Ik vind dat lekker. Als je in de auto zit...
0: Ja, ik heb reacties gekregen daarop, zeg.
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
2: Want heel veel publieke omroepen die schrappen dat steeds meer. Oost heeft dat nog niet gedaan. Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen, toch, denk ik. Want het is echt lekker om te luisteren.
0: Ja, daar ga ik voor. Heel goed, Ben.
2: Dat is Bert van Lossen, de volgende. Dames en heren, er komt er niks meer in. Dat gaat gebeuren. Hand tot de grip. Ja.
0: Nee, maar
2: dat is mooi, hoor.
0: Nee, maar zelfs Tom Egbers kreeg nog een appje.
2: Oh, echt?
0: Ja. En ook heel veel politici ook van, heel goed. Jij weet tenminste waar de regionale omroep voor staat of voor zou moeten staan.
2: Ja, maar dat is het eigenlijk
0: wel. Ja.
2: Nee, het is gewoon moet ook gewoon kneuterige, simpel gewoon het nieuws brengen. Ja, maar ook,
0: het is radio, tv en online, dat geloof ik. En heel veel mensen die in de top zitten, die gaan alleen maar voor online. Nou, dat geloof ik. Hartstikke goed. Vind ik ook mooi. Doe jij en ik ook.
2: Jawel.
0: Ja, ik denk dat jij de meeste volgers hebt binnen radio's.
2: Nee, maar het gaat er meer om... Je moet ook een programma maken, toch? Waar je hebt, luister, radio is dan nog steeds de baas, neem ik aan. Toch?
0: Nou, voor heel veel regionale omroepen niet.
2: Niet meer?
0: Nee, die gaan alleen volop
2: TV.
0: Online. Nee, volop online. Ja.
2: Ja, maar online. Dat is toch allemaal hetzelfde? Het nieuws staat toch overal... Of nou hier staat of hier staat of NPO.
0: Ja, radio en tv, dat is een unique selling point. Want heel veel, een commerciële zender moet namelijk betalen voor de zendmachtiging.
2: Klopt.
0: Nou, dat hoeven wij dus niet.
2: Nee.
0: Dus ja, waarom laat je het dan... Het is...
2: Ja, je hebt de middelen, toch?
0: Ja, je hebt het. Je hebt het te staan, maak er gebruik van.
2: Ja. En je merkt toch wel dat TV wat steeds minder...
0: DPG wil graag radio en tv maken. Want die hebben al tv-stations gekocht, ze hebben al radiostations gekocht. Ja, dat is ook niet voor niets.
2: Ja.
0: En heel veel influencers die willen graag op de Nederlandse tv. Want dan worden ze echt bekend.
2: Ja, je merkt overal dat tv loopt toch af. Steeds minder mensen
0: kijken tv. Ja, maar toch het lineaire tv kijken. Ik las laatst een rapport. Mensen snakken weer om samen iets te doen 's avonds.
2: Ja.
0: Dus samen tv kijken. Daar snakken heel veel mensen naar. Ja.
2: Nou.
0: Maar goed, maar ik vond het wel grappig. Want ik werd een keer gebeld. Ik denk, moet ik het nu wel of moet ik het nu niet doen?
2: Ja, dat is goed. En ik dacht van,
0: Volgens mij heb ik er niemand pijn mee gedaan.
2: Je bent normaal best wel... De vorige artikel wat jij schreef was best wel uitgesproken. Ik ga er
0: even voor zitten. Ja, nee, maar...
2: Kijk,
0: als je in de media werkt, moet je één ding niet doen. En met mail... Dat doen er al zoveel in de media. Klopt. Met mail in de mond praten. Dat heb je ook in het voetballerij.
2: Heel mee eens. Ja.
0: En altijd maar... Kijk, ik ben onafhankelijk, hè. Geestelijk onafhankelijk. Als ik morgen hier de deur uit ga...
2: Ja, klopt.
0: Dan geef ik iedereen een hand. En dan zeg ik van, joh, tot nooit weerziens.
2: Ja.
0: Ga lekker wat anders doen.
2: En dat vind ik wel mooi, want dat heb jij. Maar dat heb bijvoorbeeld een Tijmen heeft het ook.
0: Ja.
2: Van vinden wat je vindt, die kunt het mee eens zijn. Mijn vader is er vaak niet mee eens. Maar je zegt gewoon wat ik denk. En daar hou ik ook van.
0: Ja, nee,
2: gewoon
0: maar
2: zeggen zoals het is.
0: Ja, nee, zo hoort het.
2: Nou.

0: Radio Oost. De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdagochtend van 8 tot 12 op Radio Oost.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.

0: binnen.
1: Elke dag is als eenzelfde dag. Daar ben je gewoon vrolijk aan toe, zat je de wekker luidt de morgen in.
2: Gedateerd.
1: Je luistert naar de radio, een vage ochtendshow doet je ontwaken.
0: En nu.
3: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Waar ik nog heel veel jaren mee gelukkig kan worden.

0: Ik heb zondags allemaal nog meegezongen, alle hits van Guus Meeuwis.
1: Oh, echt?
0: Hij begon met Het is een nacht en deze heeft hij ook gedaan. Dat was Concert at Sea niet, maar was wel Live on the Beach in Scheveningen was dat.
1: Heerlijk.
0: Een paar weken geleden.
1: Ik weet vorig jaar nog, voor mijn Zwarte Cross stond hij ook. En het is ongekend, daar stond ik volgens mij nog met Fleming. En die zei ik van, als je toch een artiest bent, die hebt zoveel nummers. Echt, want heel vaak hebben artiesten 2, 3 nummers. Met geluk die iedereen meezingt, maar hij... Met hem zingen ze allemaal mee. Ja. Echt, de een na de ander. Het zijn allemaal knijters, hè?
0: En hij stopte met het dondert en het bliksem.
1: Ja, mooi.
0: Een uur en een kwartier. Het is 7:30, de Bas en Bert ochtendshow voor deze zaterdag. De 19e september. We hebben wel wat te vieren, Bas. Want Nile Rodgers is 74.
1: Oh.
0: Dat is de voorman van Cheek. En Nile Rodgers treedt nog steeds op. En heeft ook veel liedjes geschreven. Onder andere ook voor David Bowie.
1: Oh.
0: Ja. Nou. En... ja, het is precies 44 jaar geleden verscheen online voor het eerst zo'n dingetje. Zo'n knipoogje.
1: Oh, echt?
0: Ja. Gebruik je nog steeds die emoji?
1: Ja, is dat een beetje boomerachtig of dat die dingen dan gebruikt worden?
0: Ja, ik denk wel dat het een beetje boomerachtig is.
1: Maar die dingen gebruiken ook nog steeds.
0: Vandaag, precies 44 jaar geleden, verscheen hij dus voor het eerst.
1: Daar werk jij veel met van die... Ik had mijn assistent erop van de fan. Die stuurde altijd berichtjes. Ja jongens, het wordt appeltje, eitje. En dan stuurt hij van die foto's met een appeltje. En die doet alles met dat soort plaatjes. Ja. Dan moet je echt ontcijferen wat er staat.
0: Jij ook?
1: Ja, nee, alleen een knipoog of misschien een smiley of zo. Maar jij wel? Jij ook niet, wel?
0: Nee, ook niet, nee. Het is vandaag ook Batman-dag.
1: Wat zeg je maar ook?
0: Batman-dag is het vandaag. Ja.
1: Zie ons al open, Batman en Robin. Daar komen ze aan, hoor.
0: Het is ook eet een appeldag vandaag.
1: Ach, eet een appeldag.
0: En deze vind ik ook wel mooi. Vind een oude vriendendag.
1: Vind een... Ik vraag me werkelijk waar elke week af waar jij aan deze onzin allemaal vandaan komt. Ja, vind een oude vriendendag. Wie verzint zoiets?
0: Ja, nee. Maar deze dan. Deze hebben we vorig jaar hebben we daar ook echt om gelachen. Internationale praat als een piraatdag.
1: Het is werkelijk waar. Nee, dit is bijzondere dagen.
0: Ja, zeker. Hele bijzondere dagen. Ja.
1: Praat als een piraat, dag.
0: Ja. Nou, Piet Piraat, hè?
1: Piet Piraat, ja. Piet Piraat. Oh.
0: Hey, de Bas en Bert ochtendshow. Leuk dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. Het is 9:55. Dit is Tom Petty, Learning to Fly op Radio Oost.

0: Liedjes uit de jaren 80, die duurden gemiddeld 4 minuten.
1: Is het zo?
0: Ja, nee, let maar op. Nu duurt een liedje 2:15.
1: Ja.
0: Dit is er ook weer een voorbeeld van Paul Young en Every Time You Go Away, hoe die voorbij
1: trekt. Is het veranderd? Dat moet dat nu voor de radio? Wat
0: ja, twee refreintjes zijn klaar.
1: Jo, echt, ja?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
0: De meeste dansliedjes zijn ook 2 minuten.
1: Maar zoals Paradise bij de Dashboard Light?
0: 8 minuten kun je nog steeds opzetten op feestjes. Ja, ik heb ze nog wel even gedraaid, hè?
1: Ja, en zeker. Maar dat is voor jou het moment dat je even naar het toilet kan of zo?
2: Ja, dat zou ik dus net zeggen. Dat ja. kan je wel nee. makkelijker. Vroeger kon je makkelijker naar de toilet.
0: Maar, ja. Na een minuut of 4 ben ik er al klaar mee dan.
1: Dan ga je weer.
0: Spanningsboog is kort. Ik denk dat jouw spanningsboog nog korter is,
1: Ik denk als ik DJ zou zeggen, om de 25 seconden zo'n ander plaatje. Tjing, tjing, tjing,
0: ik heb gisteren wel wat van Clouseau nog even ingestort. Anne heb ik nog even gedraaid natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Ja,
1: goed. Die andere is ook leuk trouwens, hè? Van Digi. Of nee, van Ronnie.
0: Busy.
1: Van Busy, ja.
0: Ja, Anne. Ja, die kunnen we wel even draaien vanochtend.
1: Met schuren of zo,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Gaan we schuren? Wat zijn er? Ja.
0: Ja, een leuk liedje. Ja. Ja, als rappers het zingen, dan maakt het niemand iets uit. Maar als jij en ik het zingen, dan denken ze van, nou, wat is dit?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Het is 8:45. We gaan praten over het regionale nieuws. Ja. Ja, is bij ons aangeschoven hier.
3: Klopt, goedemorgen. De politie start volgende maand in Overijssel met een proef met een mobiel politiebureau. Vanaf 1 oktober kunnen inwoners onder meer in Zwolle, Genemuiden en Zwartsluis op verschillende plekken zonder afspraak binnenlopen voor vragen, meldingen of aangiftes. Het mobiele bureau wordt ook ingezet op markten, bij winkelcentra en evenementen. De landelijke pilot duurt 3 maanden en moet uitwijzen hoe de politie beter zichtbaar en toegankelijk kan zijn. Het mobiele bureau is een aanvulling op de bestaande politiebureaus. En in Zwolle zijn gisteravond en vannacht 2 mensen gewond geraakt bij verkeersongevallen. Op de Brink botsten een fietser en een scooterrijder op elkaar en beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Even na 1 uur vannacht viel een fietser op de Oosterlaan. Omstanders begonnen met reanimeren, waarna de politie dat overnam. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In beide gevallen doet de politie onderzoek naar de oorzaak. En het Twentekanaal kan in de toekomst veel vaker worden afgesloten door lage waterstanden. Rond 2050 zou dat gemiddeld 1 in de 2 jaar kunnen gebeuren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De afsluiting deze zomer kost de bedrijven in Twente tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit bij het gemaal bij Eefde, dat water vanuit de IJssel het kanaal inpompt. Rijkswaterstaat onderzoekt de bouw van een nieuw gemaal, maar dat zou op zijn vroegst in 2033 klaar kunnen zijn. En nog wat sportnieuws, want ja, PEC Zwolle heeft opnieuw een flinke nederlaag geleden. De ploeg van Henry van der Vecht verloor gisteravond met 3-0 bij FC Groningen. De Zwolse supporters keerden zich na afloop tegen de trainer. In het uitvak klonk onder meer Henry rot op. Van der Vecht begrijpt de kritiek van de fans wel.
4: Soms heb je heel veel expected goals tegen en soms er bijna niks. En vandaag is bijna niks. Ze schieten 6 keer op doel waarvan er 3 binnen gaan. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt in voetbal. En maar ik vind het meer kwalijk dat wij goals tegen krijgen waar we zelf heel veel aandeel in hebben. En dat moet echt heel snel uit. Want dat maakt dat je, nou ja, dan als je 3 tegen goals krijgt hier, dan weet je dat het al heel moeilijk wordt om resultaten uit te halen. Maar als je dan zelf ook nog niet goed genoeg gaat aan de bal, dan wordt het helemaal moeilijk.
3: Ja, je hoort zijn twijfel, hè?
1: Dit is altijd zo, hè? Altijd rond de speelronde 6, 7, 8 begint het gezeur, hè? Dan staan clubs niet op de plekken waar ze moeten staan.
0: Maar ik denk
1: je kunt toch ook bij, weet je, we hadden vanmorgen over, je kunt er bij Groningen verliezen als Zwolle.
0: Ja, ja, je kunt ook thuis van Feyenoord verliezen. Ja, alleen de manier waarop. En ja, Henry van der Vecht ken ik door en door. Is ook algemeen directeur geweest bij PEC Zwolle. Heeft een hele jeugdopleiding doorlopen ook. Maar heeft op dit moment ook geen goede selectie. Mits Namli, Thomas en Krastev, als die 100% fit zijn, dan heeft hij echt een goede elftal, daar kun je me overal op afrekenen. Maar waar hij nu over kan beschikken, dat is niet goed genoeg om hem daarop af te rekenen. En dan zegt hij van ja, hij moet meer naar voren voetballen. Nou, dan krijgt hij er veel tegen, dan moet je weer naar achteren voetballen.
1: Het is allemaal zo.
3: En wat vinden jullie ervan dan dat die spelersbus dan opgewacht wordt daarna?
1: Ja, ik vind het dan
0: niet kunnen.
1: Nee, joh, natuurlijk niet. Nee. Wat een poppenkast is dat, zeg.
0: Nee,
3: ja,
0: dat.
1: Dus, dan moet je voorstellen, jij uit je werk komt elke dag. Je hebt een keer een foutje gemaakt in het nieuws lezen. Dat je denkt van, nou, je komt thuis en dan krijg je een eten of zo. Nou, dat slaat er helemaal nergens op.
3: Staat er ook een bus?
1: Staat er een bus? Maar. Nee, maar of niet?
3: Ik vind dat ook altijd een
1: beetje. Ik vind dat zo'n onzin.
3: Vind echt na de maaltijd.
1: Maar ik snap ook niet dat die mensen wel. Er staan allemaal volwassen mensen die staan daar voor zo'n bus. Ik denk als die mensen zich terugzien, wat zullen ze dan zien?
0: Ja, ik vind het ook buiten alle proporties. Ik ben het helemaal met jullie eens.
1: Zo slecht altijd.
3: Gelukkig dat de technisch
2: directeur Gerry Hamstra nog wel het vertrouwen Tuurlijk. Heeft in Van der Vecht. Dus dat is fijn.
0: Ja, Hamstra heeft zelf de selectie samengesteld. Dus ja, die wist ook dat Tonnes altijd een twijfelgevalletje is. Namli niet altijd fit is. Nou, en Krastev heeft die... dat is echt een speler met een krasje. Maar mits in vorm en mits fit.
1: Is goed hoor.
0: Ja, maar ja, hij heeft een zware Achillespeesblessure. Ik ben benieuwd of hij nog wel...
1: of hij terugkomt.
0: Ja, dus... Maar goed.
2: Jeetje, en Heracles dan ook nog verloren. Daarover straks meer.
0: Nou, 1-0 bij Almere, de topper.
1: Ja. Ja. Kan gebeuren, toch?
0: Kan gebeuren, ja.
1: Kan gebeuren.
0: Ja. Ja, dat
1: wat
0: is het
1: ook
0: leven.
1: Kan gebeuren, is dat we de man hebben die ons weekend in een fijne stemming gaat brengen. Of weer, zoals gebruikelijk, toch wat omlaag brengt. Gert Voermalden.
5: Nou, als ik jou eens gewoon naar buiten kijk, dan is het grijs bij jullie en volgens mij ook een beetje regen. Dus ik heb geen goed nieuws voor je.
0: Maar,
5: dus de toon voor het weekend is alweer gezet. Ja,
0: maar de Indian Summer Long Dog of ga je roet in het eten gooien, Gert?
5: Nee, dat komt wel goed. Momenteel zitten we in de vochtige lucht. Het is afgelopen nacht een warmtefront gepasseerd. Kun je mooi de temperaturen zien. Normaal zitten we rond 11, 12 graden op dit tijdstip van zo'n septemberdag als vandaag. Maar Enschede West staat net op 15,7, Nijverdal 15,8, Zwolle 16 graden. Kortom, we zitten in zachte lucht. Maar deze tijd van het jaar ook vaak vochtige lucht. En dat betekent vandaag vrij veel wolken. Soms een streepje zon, maar dat is echt zoek hoor. De wolken overheersen en het is wel een zwak front wat over ons heen ligt. Dus het is maar sporadisch dat er een beetje regen of motregen valt. Ik denk dat die regenbeters niet echt gevuld gaan worden. En zachte lucht, dat betekent dus vanmiddag toch 20, 21 graden. Normaal is het er rond de 18, 19. Maar die bewolking, ja, een beetje klammig gevoel vanmiddag. Want die lucht is erg vochtig. Dat zal toch wel de hoofdmoot zijn. En die wind gaat aanwakkeren. Er komt een matige winterstuin naar de zuidwestelijke richting. In de open gebieden in West-Overijssel, bijvoorbeeld in de buurt van het Zwarte Water, een vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht ligt de front nog steeds over ons heen. Vrij veel bewolking, soms een beetje regen. Opnieuw een zachte nacht, 15, 16 graden. Opnieuw dat vochtige atmosfeer, een beetje klamme atmosfeer. Dat gaat morgen veranderen, want morgen trekt het front naar het zuiden toe. De wind draait naar het noordwesten toe. En dat betekent dus dat er drogere lucht binnenkomt. Misschien in de ochtend en de ochtend nog vrij veel bewolking in de vroege ochtend. Maar al vrij snel van het noordwesten uit komt de zon erbij. Dan krijg je weer dat open weertype. Met af en toe zon, wat stapelwolken. Plaatselijk een licht buitje, 19 tot 20 graden. En dan is dat vochtige, klamme gevoel in zekere zin van vandaag, die is dan morgenmiddag weer voorbij.
0: Oké. En dan naar die Indian Summer. Want Margo heeft ons lekker gemaakt. Grita heeft ons lekker gemaakt. Je had nog een beetje slag om de arm afgelopen woensdag. Maar ja. Krijgen we echt een nazomer volgende week?
5: Ja, dat ziet er best goed uit.
1: Maar...
5: Ja, de temperatuur is het dingetje natuurlijk altijd. We zitten eind september. Maar kijk je naar het draaiboek zoals je nu ligt, dan bouwt zich een hoog drukgebied op. Maandag en dinsdag rustig weer, droog weer, zon. In de nacht, in de ochtend zou dat dinsdagochtend wat misgevormd kunnen worden. Dat soort weer krijg je dan wat even opgeruimd moet worden. Dat is niet vanzelfsprekend meer, maar in de middag komt die zon erbij. En dan zit je elke dag toch wel ergens tussen de 19 en 21 graden. De maag, woensdag komt er een storkje dichterbij met een enkele bui. En dan donderdag, vrijdag en zaterdag een nieuw hoogdrukgebied. En als alles mee zit, dan zou die dan boven Oost-Europa een beetje stationair worden. En dan krijg je die zuidelijke stromingen. En bijvoorbeeld het zuiden van Nederland maakt 60-70% kans donderdag en vrijdag op temperaturen van 25 graden. Nou, dan krijgen we zeker wat mee dat je dan in de buurt van de 22, 23 graden gaat zitten. Maar dan moet die zuidenwind er wel in blijven staan natuurlijk. Maar het ziet er gewoon heel redelijk uit, heel goed uit voor de tijd van het jaar.
0: Oké, dankjewel Gert. Heb je nog een leuk liedje voor ons?
5: Jazeker. Ik denk dat die minuut of 4 duurt trouwens.
0: 5 minuten heb ik gezien.
5: 80 jaar nummer. Sade Smooth Operator.
0: Hartstikke goed. Ja, even lekkere afterparty voor wat betreft Back to the 80s week. Die we gisteren hebben afgerond met de 80 van 80.
1: Lekker hoor.
0: Dankjewel, Gert.

0: De zaterdagochtendshow met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Ja, dit is een goed stel.
2: Ja, gezelligheid.
3: Gezelligheid.
2: Magnifiek.
3: Grandioos.

0: directeurtje van de sport loopt binnen, hè?
1: Ja, Tijmen van Wissing zie ik in één keer met zo'n petje op. Wat André Pronk ook altijd op heeft met zo'n propelletje erop. Zo liep hij langs. De directeur van de sport, ja. Hij keek een beetje naar binnen en denkt van ja. Ja, en van die jongens is er natuurlijk maar, een fan, hè. Kijk, hij loopt hij weer, hè. Kijk.
0: We moeten hem nog wel even spreken over Pek Zwolle. Ja, want Tijmen, goedemorgen. Nu je toch bent. Wat vind je van het feit dat de supporters van Pek Zwolle de bus van Pek Zwolle hebben opgewacht?
2: Ja, het is wat ongezond natuurlijk, maar het hoort erbij. Ik stuurde gisteren in de groepsapp in de rust. Nou, jongens, zit maar vast klaar. Tik maar vast een bericht dat supporters de bus gaan opwachten. Kon je uittekenen.
0: Ja, maar vorige week. Maar Pek Zwolle kan toch verliezen bij Groningen? Of?
2: Ja, nee, zeker. Maar de laatste twee wedstrijden, de wijze waarop. Ja, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat Henry van der Vecht onder druk komt te staan. Doen wij ook aan mee met ons programma.
0: Maar de Oosterbund, jij. Ik ben fan van Henry van der Vecht. Ja,
2: je kunt wel fan van Henry van der Vecht zijn, maar je weet hoe de mechanismen werken in het voetbal.
0: Ik weet het.
2: En daar stonden ze vannacht, Henry rot op. En daar staat Gerry Hamstra daar. En die legt het dan allemaal uit. Maar dit gaat gewoon een hele vervelende interlandperiode worden in Zwolle.
0: Maar Krast heeft niet fit. Namli, het hele seizoen nog niet meegedaan. Thomas, ene week wel, andere week wel. Kijk, iedereen denkt van ja, Pek Zwolle heeft een hele goede selectie. Ja, mits ze allemaal fit zijn. Maar dit is toch gewoon onderkant Eredivisie waar hij nu mee speelt.
2: Ja, je kunt het inderdaad wel enigszins nuanceren. En als je er gewoon rationeel naar kijkt, dan is er ook nog niet heel veel aan de hand. Want ik vind het al verrassend dat zo'n 4 punten staan. Nou. Ik had de eerste overwinning pas in oktober verwacht. Maar hetzelfde sentiment had je vorig jaar bij Heracles. Nou, en als supporters zich dan gaan roeren, dat zag je ook in Almelo. Die waren ook wat ongezond. Ja, dan kom je in een negatieve spiraal. Je merkt, ik word er ook niet echt vrolijk van op de ochtend. En,
1: het is zo mooi, want jij komt langs erop. Hey, hallo, zwaait. Hey, Bert vraagt iets over Zwolle en je ziet het gezicht vertrekken, joh. Dan gaat meteen in zijn oosterbuur.
2: Vorige week heb ik me daar echt werkelijk zo over verbaasd. En dan weet je hoe dat sentiment zich gaat keren. En Henry van der Vecht is nou niet iemand die de afgelopen anderhalf jaar. Ik vind het ook een wereldfan. Hartstikke aardige man. Maar ik vind het een beetje. Ik vind het ook de saaiste trainer van Nederland.
0: Ja.
2: En dat straalt hij nu ook een beetje uit. En dan werkt hij toch ook een beetje op het gemoed van de supporters. En op dit moment merk je gewoon dat zijn positie nog niet wankel is. Maar intern nog niet. Maar je merkt gewoon wel dat het omveld zich gaat roeren. En dan weet je wat de uitkomst gaat zijn. Als het niet snel keert.
0: Morgen speelt Twente tegen PSV. Je had gisteren een interview met Wout Weghorst. Wat door iedereen is opgepikt, volgens mij. In heel Nederland.
2: Ja.
0: Ja, goed gedaan, directeurtje. Ja, directeurtje van de sport noemen we
1: je. Directeurtje van de sport, ja, dat klopt, zo noem je wel.
2: Ja, nee,
1: maar je hebt er wel over gehad.
2: Nu zijn er wel wat wendingen hier binnen het bedrijf, maar
0: dit vind ik wel de mooiste.
1: Kun je een beetje wennen met Tijmen zo aan alle wendingen in het bedrijf hier?
2: Ah, ik...
0: Nee, maar even naar Wout Weghorst.
2: Nee, Wout Weghorst. Maar ik vond namelijk dat hij dat geweldig verwoordde.
0: Ja, hartstikke leuk interview.
2: Die intensiteit die hij erin heeft gelegd. 53 interlands. De trots waarmee hij heeft gespeeld voor dit land. Ja, dat kunnen heel veel jonge gasten, maar misschien jullie ook wel, zo appreciëren. Dat je zo vol passie voor je land vecht. En dat hebben we toch wel een beetje gemist de laatste jaren. En dat heeft hij zelf ook gemist bij de huidige selectie tijdens het WK.
0: Dat vond ik wel echt opmerkelijk dat hij dat toch even naar buiten bracht.
1: Maar is het niet opmerkelijk dat hij toch niet geselecteerd? Want Wim Kieft heeft ook in zijn column in de Telegraaf vandaag over dat Savi speelt natuurlijk, hij wil veel over grond spelen, veel manier. Maar je hebt misschien ook wel iemand nodig die dat spel iets kunt veranderen.
2: Ja,
1: toch?
2: Ja, dat ben ik ook met je eens. Maar ik geef hem wel. Ik denk nog niet dat dit een definitief afscheid is. Hij zal zelf nooit
0: bedanken.
2: De handdoek werpen, nooit. Dat zit niet in zijn. Dat komt niet in zijn vocabulaire voor. Maar ja, ik zal hem nog meenemen naar de eindronde. Want je hebt een plan. Zelfs Spanje had een plan B. Nou, die zijn helemaal.
1: Maar kijk naar die wedstrijd tegen Marokko. Dat werd ook aangehaald. Maar dat is ook wel zo. Je kunt hem inbrengen en er verandert wel iets.
0: Ja, in Frankrijk hebben ze ook jarenlang een spits gehad die ze alleen maar meenamen.
2: Giroud.
0: Ja, die lange.
2: Die werd zelfs wereldkampioen. Stond in de basis, maakte geen doelpunten. En Weghorst kun je meenemen. Maar ik vind het ook wel logisch dat je nu tijdens zo'n Nations League periode. En ik denk dat Weghorst, diep van binnen, hij zal het niet zeggen, hartstikke blij is dat hij met zijn 4 dochters en zijn vrouw, aanstaande vrouw, op vakantie kan. Hij verwoordde het fantastisch, vond ik.
0: Nog één ding. Xavi heeft geen contact gehad met Weghorst. Dat vind ik wel een beetje apart, of?
2: Dat vind ik gewoon onfatsoenlijk.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ik bedoel, We nemen hier niet de afscheid van de interlandcarrière van Dennis Bergkamp of...
0: Nee, maar één belletje is al zo gepleegd.
2: 53 interlands. Ja, dan ben je toch gewoon even netjes. Van, hey Wout, ik ga je niet selecteren. Maar ik blijf je volgen. Misschien nog bij een eindronde. Ja. Maar weet je, je hebt het geweldig gedaan. Je hebt Argentinië, heb je nog bijna over de knieën gelegd met die geweldige invalbeurt. Ja, dat is een kleine moeite.
0: Oké, nog één ding. Heracles voor de eerste keer verloren. Almere uit. Ja, nou, daar kun je verliezen.
2: Ja, maar ook wel onterecht hoor.
0: Ze hebben wel de beste kansen gehad tegen Heracles. Dus.
2: Ja, het kan gebeuren, Bert. Ja,
0: ja dat heb je soms, hè.
1: Kan gebeuren,
0: ja.
1: Dat zeggen onze directeur. Ja,
0: de cap staat je goed, Tijmen. Echt. Maak je echt iets jonger ook, hè?
1: Ik dacht eerst, André Pronk komt langs. Die hebben wel zijn propelletje er nog op, Tijmen.
0: Dankjewel, Tijmen, voor je analyse.

0: Tom Jones, It's Not Unusual hier op radio's. Hij komt er zo meteen aan, Jopie. Jopie heeft natuurlijk ook wel zijn mening over Pek Zwolle, denk ik.
1: Ja.
0: En morgen Twente PSV, want hij is natuurlijk ook PSV-fan.
1: Maar heb jij morgen vrij of zo? Hoezo? Jij zit toch ook altijd wel op de tribune voor verslag?
0: Ik heb morgen een vrije dag.
1: Wat zeg je me nou?
0: Ja, ik zit morgen bij Diepenheim.
1: Gooi er even een Diepenheim?
0: Diepenheim. Oh. Morgen Diepenheim.
1: Oké. Okay.
0: In allerlei opzichten morgen in Diepenheim. Nee, ik ben niet ingedeeld. Dus,
1: hoe kan dat dan?
0: Ja, ik weet niet wat
1: je stelt toch is. Altijd je beste spelers op?
0: Ja, vaak wel, ja.
2: Hey, Remo!
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
19: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
20: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
19: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
29: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
30: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
29: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
30: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
29: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
30: Oké, ga ik op letten.
29: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
30: Doe ik.
29: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Radio Oost. De

0: Casey and the Sunshine Band hoorde jij de jaren 80 en Give It Up op radio's.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Altijd mooi om even timen zo in de ochtend even erbij. Is s'avonds net zoals 's morgens, hè? Gewoon scherp, hè?
0: Ja, heerlijk toch?
2: Erin, zo.
0: Nou, maar even leuk. Maar ja, dat was ook aanleiding toe. Wout Weghorst niet geselecteerd voor Oranje. Pek Zwolle verloor weer. Heracles eerste nederlaag. En morgen natuurlijk de topper. En Go Ahead Eagles speelt natuurlijk dit weekend ook.
2: Dit weekend ook, ja.
0: Tegen NEC. Thuiskomen in je lichaam gaan we het over hebben. Dat vindt komende vrijdag plaats in Heten. Want dat, is, dat hoor je zo meteen hier op radio. Dus je zit maar aan te kijken.
2: Thuiskomen in je lichaam. Ja. Wat is dat dan?
0: Ja, zo meteen gaan we even bellen met Carine, die daar echt alles over weet.
2: En dan gaan ze ons meenemen daarin.
0: Ja, ja.
2: Oh, daar gaan we er even voor zitten.
0: We gaan er even voor zitten. We moeten wel even wat vragen stellen natuurlijk.
2: Thuiskomen in je lichaam.
0: Ja.
2: Wat moet je daar weer voorstellen dan?
0: Ja, nou, blijf luisteren zou ik zeggen. Ik denk een soort van hypnose.
2: Oh, dan gaan we in de hypnose. Dat is leuk. Ja. Ja,
0: jij vindt dat wel leuk.
2: Ja, dat vind ik leuk. Hypnose. Ja, ja. Dan gaan we Rasta Rostelli.
0: Ja, en zo meteen gaan we natuurlijk... Heb jij nog een vraag voor onze dierenarts? Rianne Harbrink gaan we zo meteen bellen. Zij staat op een voetbalveld en staat ons zo meteen te woord. Maar ja, door Tijmen hebben we Joopie even iets verplaatst van vlak voor negenen...
2: Naar negenen.
3: De tuin in met groene Joopie.
2: Joop!
4: Yo, goedemorgen.
2: Oh, struikrover, waar zit je?
4: Gewoon thuis. Op mijn groene stoel van het raam te koekeloeren.
2: Oh echt? Wat is dat dan? Heb je een vrije dag vandaag, Joop?
4: Nee. Ik ben met de administratie een beetje bezig. Dus jongens apart gestuurd. Ik heb naar klantbeunis aan de wagen, maar die moet me even geduld hebben. Dus,
2: Nou, mocht u luisteren, hij is nog niet onderweg. Hoor.
0: Hij wil even geduld hebben.
4: Nee, maar Pek Zwolle, ik vind zo'n drama, hè. Pek Zwolle heeft, tijdens Cambuur, Eagles, Utrecht, ADO, Willem II, Telstar, gaan ze gewoon 14 punten pakken, hebben ze straks 18 punten, staan ze in de middenmoot.
2: Ja,
0: jij zegt het. Maar ik vind het ook zwaar overtrokken. Ja, mits Namli natuurlijk wel fit is zometeen, hè, bij die belangrijke wedstrijden, want die hebben ze wel
4: nodig. Ja, maar goed, het komt wel goed zo.
0: Ja, het komt wel goed. Nou, gelukkig. Maar je hebt onze andere Oost-Tribune-panellid Gert-Jan Verbeek ook nog gespot, hè, vorige week.
4: Ja, ik heb... Zaterdagavond is hieraan bij de VIP in een uitgang gestaan. Er komen allemaal belangrijke mensen binnen. En ook mensen die dus daar werken.
0: Burgemeestertje ook? Was burgemeestertje het ook?
4: Burgemeester heb ik ook, ja. Ik heb wie ik niet gezien. Maar op een gegeven moment stond er een Gertje van Week met twee vrienden voor mijn neus. Maar ik was een stevig aangekleed. Dus zei, die kennen mij helemaal niet.
0: Ah.
4: En liep langs me heen. En ook dat, ik heb hem ook uitzien gaan. Dus hij liep ik aardig rechteruit, mag ik wel zeggen. Dus hij was ook aardig droog. Dus heel veel lui die daar heen gaan, die komen zeiknat eruit.
0: Hebben ze lekker achterin
4: maar
0: gestaan
4: natuurlijk. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel gewonden waren. Mensen met snijwonden. Het begon om 11 uur een beetje te regenen. En toen zijn er toch heel veel mensen uitgegleden. Er ligt natuurlijk allemaal rommel op de grond.
0: Ja.
4: Maar ik was wel een drama. En ik heb s'nachts, op een gegeven moment, er waren dus een heleboel gewonden. En er waren een paar bij die naar ziekenhuis moesten. En die werden dus door de familieleden naar ziekenhuis gebracht. Maar er was één jongen bij. Die kon zijn vader en moeder niet bereiken.
0: Ja.
4: En toen ben ik s'nachts van 2:30 tot 3:15 ben ik in ziekenhuis geweest van die jongen.
0: Oh. Wat ben jij een goed mens ook, Joop.
4: Ja, soms.
0: Ik vind het wel knap ook.
4: Moet je die jongen laten zwemmen dan?
0: Nee. Ik zou het ook gedaan hebben. Maar ik vind het wel knap dat je dat gewoon doet.
4: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Geen punt. Maar
0: Maar was het wel een mooi optreden? Heb je nog iets meegekregen van allemaal?
4: Nou, je mag mooi luisteren. Ik had het gevoel dat ik... In Spanje heeft zo'n tomaten. Gaan ze met tomaten gooien, hè?
0: Ja.
4: Nou, dat gevoel had ik nou ook. Ik ben dus van gemeentehuis. Ik had dienst in de gemeentehuis overdag. En toen ben ik naar het trein gegaan. En toen ben ik over de rondweg en over de rotondes gereden. Ben eigenlijk extra over de rotonde gereden. Er zaten echt duizenden mensen langs de kant van de weg. Met tafeltjes, met flesjes bier erop. En het was heen en weer gooien met stro. Ik had echt gevoel dat ik zit in Spanje met een tomatengevecht. Maar dit was een strogevecht.
0: Nou, leuk toch.
4: Moet je die filmpjes maar zien, hè? Die gaan de hele wereld door. Het is een promotie geweest waar u tegen zegt.
0: Nou, mooi.
2: Geweldig.
4: Ja.
0: Joop, we gaan nog...
4: Super.
0: Maar stoppen we met de tijd of wat gaan we doen?
4: We gaan in Mondeuren zijn.
0: Oeh, oh, wat is dat voor
4: ja. Ja. Op dit moment bloeien overal van die, stokroos nu overal staan, hè?
0: Ja.
4: En die, er zijn allemaal bloempjesbomen in nog. En onderin heb je al heel vaak zaadjes zitten. Zo van die dozen met van die ronde doosjes met zaadjes in. Nou, die moet je een paar afplukken. En dan ga je even naar een straatje waar allemaal straten zijn en grinden en geen bloempjes en weet ik wat staan. Loop je daar even mee in, bijvoorbeeld de hoofdstraat in je dorpje, zeg maar. En dan ga je die zaadjes, ga je dus een beetje tinnen huizen aan de rand van de straat ga je gooien. Dan heb je volgende jaar allemaal bloemen samen. Want een stokroos is een plant die met zijn wortels heel ver weg gaat. Maar overal zijn voeding en zijn vocht zich pikt. Maar op zich geen plekje nodig heeft. Die groeit dus allemaal tussen steen, zeg maar.
2: Dus gewoon bij buren en zo, allemaal in die tuin gooien.
4: Ja, als je nou een buurman hebt die allemaal grinden heeft staan, dan ga je daar even mee in een stiekem met een paar van die zaadjes gooien. Klaar.
2: Heeft je buurman even allemaal anti-worteldoek en grind gedaan en zegt, ik wil geen plant in mijn huis hebben.
4: Precies,
2: en dan komt Joop langs lopen.
4: Ja, en dan kan je en over een jaar een prachtig mooie stokroos. En dan is hij nou blij met jou ook.
2: Ik vind wel mooi, Joop, dat je dat heb je wel eens een keer, vorig jaar ook een keer gezegd, dat je gewoon zaden gewoon door je dorp overal moet verspreiden. Ik vind het wel mooi dat je dat doet. Het is wel mooi als je dat overal ziet.
4: Ja, precies. Als je nou het voorbeeldje van Kampen. Hè. Kampen is een stadje in de binnenstad. Overal van stokrozen in de gevels staan. Dat is zo'n leuk gezicht, hè?
2: Maar dat komt door jou.
4: Nee.
2: Daar ben jij geweest.
4: Nee. Ik ben nooit door mij, maar dat is al die jaren zo. En dat vind ik een mooi voorbeeld. En ik heb wel veel in Kampen geweest. Ja. Ik heb nog een paar jaar relatie gehad daar. Dus ik
2: ken Kampen.
4: Waar niet? Door al die relaties. De geografische kennis wordt al een heel stuk groter.
2: Kun je nog herinneren en vertellen, was het echt, reed je vol spanning ook in de Kampen?
4: Nee, van de kamp. Van die rocket die
2: Van haar.
4: Hem toegemaakt.
2: Zat er genoeg spanning in?
4: Ja. Ik heb een hele leuke relatie gehad daar, ja.
2: Ja. Maar ze was
4: echt een meisje die midden in de stad woonde. Ik woon op platteland. En dan, als ik bij haar was, had ik het gevoel dat ik al die vakantie was. En bij mij was het gevoel dat het mijn vakantie was.
0: Oh, dat is wel een ideale relatie ook.
4: Het contrast, hè, van een stad. Midden in de stad. Ik had een aardbeien verkopen. Ze waren trouwens als wakker was. Aardbeien! Van de wacht op markt voor dat duur.
2: Ja.
4: Echt uniek was dat.
0: En hoe is het in de politiek, Joop?
4: Ja supergoed. Ja. Ik heb heel veel plezier op Tonnek daar. Ja. Ik vind het hartstikke leuk en geniet er echt van.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, Joop is ook gemeenteraadslid.
4: Ja, ik vind echt. Heel veel mensen vragen gisteren ook. Gisteren ben ik geweest. Oh, mensen, dit, hoe moet dat, hoe moet zus? Ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Je moet het zien als je een soort schakel tussen de gemeente en tussen de mensen.
0: Ja.
4: En ik kan mensen een beetje wijzen van, zo kun je het aanpakken, zo kun je het aanpakken. Dan gaan even bij die informeren hoe het moet.
2: Maar ik zie je ook al als burgemeester nog een keer.
4: Nee, dan moet je echt wel IQ hebben, hoor. We hebben die burgemeester van ons ook, dat is een slim man, joh. Foei.
0: Ja.
4: En je moet heel joviaal zijn en... Ja, nu dat... een supergoeie burgemeester. Echt een heerlijke kerel.
0: Ja, dat joviale kun je toch wel spelen? Je bent ook joviaal.
4: Ja, dat ben ik ook. Maar ik heb toch heel aantal dingen. Ik heb soms geen zin aan praten. Als ik iemand heb.
0: Nou, Joop, leuk om je gesproken te hebben. Tot volgende week. Hè. Doeg. Dag, ja. Joop. Dus thuiskomen in je lichaam, hè?
2: Thuiskomen.

0: Zometeen gaan we bellen met Rianne. Heb je nog een vraag voor haar? Laat het ons even weten.
1: Dan, de Bas en Bert ochtendshow.
2: I love you. Come on, join the joy. Joyride. Rockset, hè?
0: Jouw eerste liedje, toch?
2: Mijn eerste singeltje, ja.

0: zitten nu al nog even de film te kijken. Hè?
1: Nou, we hebben hier van die tv's hangen. En in één tv kun je onszelf wel zien. Maar in de andere zit Star Channel, Disney zit. Ik zit even een actiefilm te kijken ondertussen. Ja. Leuk, even een beetje zo tussendoor. Ja. Tussen de plaatjes door. En er wordt nu iemand net door midden geschoten. Dus, ja.
0: Oh, lekker leuke film kijken op de vroege zaterdagochtend. Ja, goedemorgen, heren. Ik heb niet alles gehoord, maar hebben jullie de grote advertentie over onze melkprijs gelezen? Oh. Heb jij die ergens gelezen? Ik heb hem niet gelezen.
1: Niet
0: dat vraagt zo even jullie aandacht. Dankjewel. Groetjes, Gerda. Dankjewel voor het doorgeven, Gerda.
1: Oké. Okay.
0: Er heeft nog iemand een vraag over de bloemen.
1: Ja.
0: Ja, we hebben een vraag gekregen. Goedemorgen, even een vraag. Wanneer snoe je heesters? Je weet wel, die bloemen. Dan vraagt Theo. Theo, ik heb je vraag voorgelegd aan...
1: Theo Tap?
0: Nee. Theo Koerkamp. Mooi. Ik heb je vraag even doorgegeven aan Joop. Dus als Joop, de tuinnemer Joop, als Joop reageert... ga ik dat antwoord even aan jou doorgeven. Leuk dat je luistert trouwens. Ja. En ja...
1: Heesters bloeien op jonge takken hetzelfde jaar. Je kunt ze kort boven de grond terugknippen in het vroege voorjaar, maart.
0: Ah.
1: Als de strenge vorst voorbij is. Ah.
0: En,
1: de rest weet ik er ook bijna vanaf. Ik lees het even snel voor.
0: En Willem Bastianet die vraagt, die mag morgen verslag doen van Twente tegen PSV.
1: Oh,
0: vanaf de blinde tribune, die heeft nog wat tips. Nou, gewoon het balletje volgen. En gewoon verslag geven zoals je het altijd doet. En dan gaan we nu even naar onze Rianne. Hè?
2: Dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: En Janne, ja, jij doet me denken nu even aan mijn moeder. Want mijn moeder stond ook altijd langs de lijn toen ik heel erg jong was. En toen ik ook voetbalde. Nou, toen had je nog de F-pupillen, de E-pupillen en de D-pupillen. En jij staat nu ook langs de lijn om de verrichtingen van je zoon te bekijken, hè?
3: Hoi, ja, goedemorgen. Ja, ik sta langs de lijn inderdaad. Ja. In Hengevelde.
0: In Hengevelde, bij de plaatselijke voetbalclub WVV. Ja. En voor alle duidelijkheid, jouw zoon speelt bij Sportclub Markelo, hè?
3: Ja, bij Markelo, ja, klopt. Ja, net vroeg al iemand, voor wie ben je nou? Ja, dat is wel een beetje geweten vraag. Nee, maar natuurlijk ben ik van mijn zoontje.
0: Heel goed, mama. Heel goed. Hey, hoe was het de afgelopen week?
3: Ja, goed. Drukke week gehad. Weer van alles te zien en te doen gehad natuurlijk. Ook minder leuke dingen en om met een gebroken poot na een aanrijding. Heel sneu. Die heb ik doorgestuurd naar een collega dierenarts. En die heeft er een plaat en pin in gezet. Dat is allemaal goed gegaan. Maar we kunnen tegenwoordig veel. Dat is heel fijn. Maar natuurlijk wel sneu dat dat gebeurt.
0: Ja, zeker.
3: Ja. En voor de rest ook een hond die eikels had gegeten.
0: Ah.
3: Dus dat is wel iets om nu deze tijd even goed op te letten. Want
0: ja, kan het kwaad
3: zijn,
0: eigenlijk? Want ik loop ook de laatste maanden vaak in het bos. En ze vallen weer als rijpe appelen, de eikels.
3: Ja, dat kan zeker wel kwaad. Het kan, ten eerste kan het vastlopen in de darmen. Zeker als je een hond niet zo heel groot is, kan het vastlopen. En je hebt nu ook best wel veel van die hele groene eikels. En die bevatten tannine. Dat is een giftige stof. En hoe groener de eikel, zeg maar, hoe meer van die tannine dat erin zit. En dat geeft echt braakklachten en diarree. Daar kunnen ze echt heel ziek van worden. En dat geldt overigens ook voor paarden, hoor. Die kunnen er ook echt koliek van krijgen. Het is niet zozeer dat ze het vastloopt bij paarden, maar wel dat ze er echt heel erg buikpijn van kunnen krijgen.
0: En varkens
3: dus echt
0: dan?
3: Voorkomen.
0: En varkens?
1: Die eten ze wel, toch?
0: Ja,
3: vaak eten ze wel, maar het is ook niet heel gezond, hoor. Niet zo, vroeger was het nog wel dat je eikels ging rapen, hè? Ook voor de varkens. Maar het is niet zo gezond als... het kan minder kwaad als bij andere dieren, maar het is niet, ook niet heel gezond voor ze.
0: Ah, oké. Okay. Nou, wat kan er dan bijvoorbeeld gebeuren met het dier als je te veel eikels eet?
3: Nou, hij krijgt dan echt braken en diarree. En daar kan hij echt heel ziek van worden. Dus dan soms zelfs moeten ze opnemen en aan het infuus doen. Dan krijg je een soort bloedvergiftiging. En dan moeten we eigenlijk zorgen dat we zoveel mogelijk ondersteunen met vocht. En dan nemen we zo'n dier op en dan krijgt hij een infuus in zijn voorpoot. En dan dienen we daardoor vocht toe, zodat dat als het ware wat uitspoelt. En dan ondersteunen we medicatie, zodat hij zo goed mogelijk doorheen komt.
0: Nou, ik ben weer helemaal bij.
1: Ja, ik ben helemaal op de hoogte. Het is toch wel, want je denkt altijd, oh, geef hem maar even een paar eikels. Doe dat maar even. Dat is toch wel. Maar kennelijk moet je er toch wel mee oppassen.
3: Ja, ja, echt. En als het vastloopt, dat is, komt ook nog wel eens voor. Dat dieren iets opeten wat niet moet. En ook met een eikel kan het echt wel vastlopen in de darm. Maar ja, dan moeten we echt opereren en het eruit halen. En dat is ook nog wel een risico, want... ja, zo'n operatie, daarmee moet je de darm of de maag openhalen. En dat kan altijd gaan lekken. In die zin, als je die hechting niet goed houdt of het heelt niet goed in die darm, dan kan het gaan lekken en dan krijg je een buikvliesontsteking. En dat wil je ook echt niet. Dan wordt zo'n diertje ook echt superziek.
0: Heeft je zoontje al gescoord ondertussen?
3: Ja, ja. Hij heeft net al een doelpunt gemaakt. Dus ze staan helaas nog wel achter. Dus.
0: Ah, dat maakt niet uit. Ja. Het belangrijkste doel, een doelpunt maken, dat heeft hij bereikt.
3: Ja,
0: vandaag,
3: ja,
0: toch?
3: Precies. Want zaterdag is weer goed, hè?
0: Oké, nou, tot volgende week, hè, Rianne.
3: Tot volgende week.
0: Doetjes, doeg. Zometeen, wat heb je voor ons, Tanja, in het nieuws?
4: Nou, we hebben een hennepkwekerij in Enschede. En Heracles Almelo natuurlijk. En we gaan het hebben over Paaltjesdag.
0: En Nederland wordt steeds meer een wijnland. Steeds meer boeren en ondernemers beginnen hun eigen wijngaard. Staat vandaag in de ochtendkranten. Okay. Zometeen meer erover. Teddy Swims nu.

0: We zijn wel een soort service salon ook, want Joop heeft gereageerd op Theo. Goedemorgen, even een vraag. Wanneer stoei je heesters die bloemen? In de winter, als alle blad eraf is, antwoordt onze Joop. Zodat je goed de takkenstructuur kunt zien. En dan is de plant in rust en kan hij inwendig knopjes ontwikkelen, zodat hij in maat uit kan lopen en weer nieuwe jonge scheutjes vormt.
1: Nou. Het is wel aardig van Joop dat hij toch even weer nog even reageert.
0: De vraagbaak hier. Heb je volgende week een vraag aan onze Joop, onze tuinman Joop? Laat het ons even weten, groene Joopie. En ook hetzelfde geldt voor onze dierenarts Rianne. Ook elke zaterdag hier in dit theater. 9:55. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow met het laatste regionale nieuws nu.
2: Ook in het theater, inderdaad. In een woning aan de Noorderkroonstraat in Enschede is een hennepkwekerij met ruim 300 planten ontdekt. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip. Een van de bewoners is aangehouden op verdenking van het vervaardigen van drugs. De politie onderzoekt de zaak. En over de politie gesproken, die start volgende maand in Overijssel met een proef met een mobiel politiebureau. Vanaf 1 oktober kunnen inwoners onder meer in Zwolle, Genemuiden en Zwartsluis op verschillende plekken zonder afspraak binnenlopen voor vragen, meldingen of aangiftes. Het mobiele bureau wordt ook ingezet op markten, bij winkelcentra en bij evenementen. De landelijke pilot duurt 3 maanden en moet uitwijzen hoe de politie beter zichtbaar en toegankelijk kan zijn. Het mobiele bureau is een aanvulling op de bestaande politiebureaus. Ja, en dan sport. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de keukenkampioendivisie. De ploeg verloor gisteravond met 1-0 bij Almere City. Heracles kreeg vooral voor rust meerdere kansen, maar wist niet te scoren. Martin Wasinski maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt. In blessuretijd raakte invaller Mario Engels nog de paal. Heracles blijft ondanks de nederlaag koploper, dankzij de 6 overwinningen in de eerste 6 wedstrijden. Ja, en hoe zijn jullie naar de studio gekomen, heren? Met de fiets? Met de auto?
1: Met de auto.
2: Nou, vandaag is het paaltjescheckdag. Ik zei het net al.
1: Paaltjescheckdag?
2: Ja, een initiatief van de Fietsersbond is dat. Deelnemers kunnen via een speciale website doorgeven waar ze een fietspaaltje tegenkomen en of dat paaltje nog wel op de plek staat waar het hoort. Want jaarlijks raken duizenden fietsers gewond doordat ze tegen een paaltje botsen. Ja, met die telling wil de Fietsersbond in kaart brengen dus waar ze staan en welke mogelijk voor gevaar zorgen. En iedereen kan meedoen, gewoon op de fiets, vanuit huis. Ja, dat is toch wel een keer wat anders, hè, dan wespen en vlinders checken.
1: Ja. Paaltjesdag, ja. Dus ik weet niet, Bert, kijk jij veel onderweg naar die paaltjes? Nee, paaltjes, ja. Kijk je er veel naar?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Ik let altijd wel op een paaltje, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat je er niet tegenaan fietst.
0: Ja, nee.
2: Ja, nee, dat is handig. Nee, dat is ook de bedoeling. Maar nu moet je ze gaan registreren. Dus iets anders dan wat binnenkwam, dit berichtje, dan in de app.
1: Ja, nee, mensen dachten echt dat je al ging paaldansen.
2: Ja, misschien wat teleurstellend.
0: Nee. Onderzoek laat zien trouwens dat de gelukkigste mensen op kantoor vaak degene zijn die met de fiets naar hun werk komen.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, nee, dat onderzoek was ik even aan het zoeken. En ergens snap ik ook dat wel. Je hebt je hoofd al even leeg, je bent in beweging. Je hoeft niet eerst een half uur naar rode achterlichten te staren.
1: Nee.
0: He?
1: Nee, dat
2: gewoon lekker even bij.
0: Want ik reed vanochtend achter Bas Nijhuis.
1: Oh.
0: Jij kon wel een vrouw zijn, Bas, want je geeft nooit richting aan.
1: Nee, dat doe ik altijd.
0: Ik zit ook wel eens bij iemand in de auto, die geeft ook echt nooit richting aan. Ik zo jullie dan.
1: Ik doe nooit. Nee.
0: Nee, want dat 3 keer over moet je richting aangeven.
1: Energiebesparend.
0: Ik denk, nou, die man die zal wel bij de IKEA die afrit nemen, rechtsaf. Ik denk, nou, dan zal hij nog wel een keer rechtsaf slaan.
1: En dan
0: hij moest gewoon gokken.
2: Energiebesparend.
1: Ja, de diesel is
2: duurder geworden. Dus dan,
1: alles is duurder geworden. Dus nee, ik doe echt. Nee, dat klopt. Ik ben niet zo van knipperen. Jij wel dit. Jij knippert veel.
0: Ja, ik geef wel richting aan.
1: Als je afslaat.
0: Ja.
1: Oh ja. Ja. Nou, ik zal straks even opletten dan.
0: Ja, let er even op, Bas, alsjeblieft. Het is 9:30. Dankjewel, Tanja.
3: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Ik vind dat Nijhuis de beste scheidsrechter is van Nederland. En de kop de schouder.

0: Luister jij goed naar je eigen lichaam, Bas?
1: Nou, ik denk dat iedereen het wel soms wat beter nog mag doen, denk ik.
0: Ja?
1: We gaan soms ook maar, tenminste, ja, wij zijn ook van die mensen, wij gaan altijd maar door. En soms denk ik van, eigenlijk moet je gewoon een dag even niks doen. Dan ben je daartoe, maar dan toch ga je weer...
0: Of even een week ontspannen, of twee weken.
1: Ja, maar vind je dat niet lastig? Want wij zijn ook wel iemand, die nemen weer van alles aan, toch?
0: Ja.
1: En je hebt ook geen rust in de kont. Maar eigenlijk is het soms wel lekker om dat wel even te hebben, volgens mij, hoor.
0: Ja, we zijn allemaal druk. Werk, telefoon, afspraken, altijd maar door. Maar hoe vaak sta je eigenlijk stil bij wat je lichaam je probeert te vertellen?
1: Ja.
0: Sta je daarbij stil?
1: Nee, te weinig.
0: Volgende week vrijdag wordt in Hete de Middag Thuiskomen in je lichaam georganiseerd. Een middag met lichaamswerk, ademwerk, hypnose, stilte en diepe ontspanning. Een groot deel van de middag wordt zelfs in stilte doorgebracht.
1: Oh, dat is lekker.
0: Ja, dat vind ik ook wel lekker. Maar wat gebeurt er dan precies? En hoe merk je eigenlijk dat je lichaam zegt, ho eens even, het is genoeg geweest. Ik merk het aan mijn stem altijd.
1: Oh ja?
0: Ja. Als ik een slechte stem heb, dan denk ik van, hey.
1: Of word je ook, prikkelbaar?
0: Nee, ik word niet prikkelbaar.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, maar dat je denkt van... Pff.
0: We gaan erover praten met Carine.
1: Ja.
0: Van Vivere. Goedemorgen, Carine.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben nu al een en al rust.
1: Het is nu al je neemt op. Het is nu al een en al rust. Ja.
0: Ja. Thuiskomen in je lichaam, wat bedoel je daar eigenlijk mee?
2: Ja, ik denk letterlijk even terug naar je lijf. Dus in plaats van naar je hoofd. Dus omdat we leven gewoon zo ontzettend vanuit ons hoofd. En we denken en we plannen de hele dag door. Nou, ik hoorde jullie net ook al zeggen. En dan voel je eigenlijk steeds minder wat er in je lichaam gebeurt. En die middag die ik organiseer, die is eigenlijk bedoeld om dat weer op te pakken. Omdat dat contact met je lijf juist vertelt wat er speelt. Dus waar je grens ligt, wat je nodig hebt. En als je dat contact kwijt bent, dan loop je dus ook sneller vast in spanning of vermoeidheid. Zonder dat je snapt waarom.
0: Ja, wanneer merk je dat iemand vooral in zijn hoofd leeft en nauwelijks meer voelt wat het lichaam aangeeft?
2: Ja, dat kan zich op verschillende manieren uiten. Dus het kan zijn dat het zich echt uit in lichamelijke klachten. Dus ik zie in mijn praktijk ook veel mensen met, dat noemen ze dan somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Dus bijvoorbeeld van die mensen die zeg maar elke twee weken naar de fysiotherapeut moeten omdat hun nek weer vastzit. Terwijl er eigenlijk in die nek verder niks medisch aan de hand is. Maar dat het gewoon spanning is. Maar ook veel mensen die bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom hebben of chronische rugpijn, chronische hoofdpijn, fibromyalgie, dat soort dingen. Dus het kan zich echt uiten in lichamelijke klachten. Dan zei jij net al van ik voel het bijvoorbeeld aan mijn stem.
0: Ja.
2: Anderen die krijgen weer ergens anders last van hoge ademhaling bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat het meer in emoties zit, dat je een beetje afgevlakt voelt of somber. Heel vaak zit dat allemaal met elkaar in verband. Dus je hebt, vroeger dachten we echt dat je lichaam en je geest twee verschillende dingen waren. En inmiddels weet hopelijk bijna iedereen wel dat dat helemaal met elkaar samenwerkt. Dus dat je heel zenuwachtig ergens voor bent, dat je dan zweethandjes kan krijgen bijvoorbeeld.

0: bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wat zijn signalen van je lichaam die mensen volgens jou vaak negeren?
0: Nou ja, inderdaad, bijvoorbeeld die spierspanning. Dus dat je ergens last van hebt. Dus van die nekpijn. Dat het bijvoorbeeld stijf aanvoelt. Hoofdpijn. Maar ook gewoon een beetje zo'n jachterig gevoel. Zeg ik het even.
1: Ja. Dat je achterna gezeten wordt. Zo'n gevoel.
0: Ja, ja, of juist een heel afgevlakt gevoel kan ook. Hè? Want we zitten natuurlijk tegenwoordig heel veel op onze telefoon. En we zijn echt maar... Wanneer zit je nou eigenlijk nog op de bank een beetje voor je uit te staren? Ja, dat deed je vroeger wel eens, maar dat komt nu eigenlijk nooit meer voor. Dat je echt een moment hebt dat je echt even helemaal niks... Dus die signalen die voelen we dus ook niet meer altijd zo goed. Waardoor we dus heel lang daarmee door kunnen lopen.
2: Okay. Maar hoe doe je dat? Want met mijn telefoon, vaak als je even zit... Oh, denk ik, ga even op de bank zitten. Nou, maar dan pak je heel snel weer je telefoon en dan begin je weer te scrollen.
0: Precies, ja. Dus eigenlijk krijg je dan nooit die rust om echt even te voelen wat er in je speelt. Je bent eigenlijk de hele dag in je hoofd. Dat is echt iets van deze tijd.
1: Ja. Maar jij doet aan lichaamswerk, of jullie doen aan lichaamswerk. Wat moeten we daar concreet bij voorstellen? Wat gebeurt er die middag?
0: Die middag, ja, dat wordt echt heerlijk. Ik heb het al helemaal zin in. Dus we gaan eigenlijk aan de slag met... alles wordt heel zacht en heel ontspannend. Dus de bedoeling is dat je echt, als je aan het einde van die middag... dat je gewoon een heerlijke reset hebt, zeg maar. Dat je helemaal geland bent in je lijf. En wat we gaan doen, we gaan aan het werk met dus zachte ademwerk. Dus adem is ook een hele mooie ingang om je lijf weer meer te voelen. We gaan aan de slag met hypnose.
1: Hypnose? Ja.
0: Ja. En hypnose, ja, mensen denken altijd aan hele spannende showy dingen. Maar in dit geval is hypnose een heerlijke staat van zijn... waarbij je kritische denken dus wat meer naar de achtergrond is... en je gevoelsdenken wat meer omhoog komt. Dus waarbij je ook dus wat meer weer in je lichaam zakt. Ah. En we gaan ook wat zachte oefeningen doen. Dus al met al en met muziek. Dus het wordt een heel fijn... ontspannend programma.
2: Ook van die klankschaal en zo.
0: Ik neem ook een klankschaal mee.
2: Ja, dat is mooi. Dat vind ik ook altijd lekker.
0: Ja, heb je daar ervaring mee?
2: Ja, ik heb ervaring mee. Dan moest ik er liggen en dan al verschillende klankschalen. En dan ben je zo weg. En dan ga je vaak naar... Of je gaat naar één gedachte, zeg maar. Dan kom je daar ook niet meer weg door die geluiden. Het is echt heel... dat vond ik wel lekker toen. Ja.
0: Ja, lekker. Dat gaat diep, hè?
2: Ja, echt.
1: Maar Carine, je schrijft ook... je lichaam vraagt om aandacht... hoe weet je wanneer gewoon de vermoeidheid overgaat in een serieus signaal dat je het rustiger aan moet doen?
0: Nou, heb je daar zelf wel eens mee te maken gehad?
2: Nou, gelukkig elke niet. Week.
1: Ja, elke zaterdagochtend kijken we elkaar. Ja. Waarom doen we dit? Maar...
2: Nee, maar het is wel zo, je plant heel snel. Je denkt, oh, plannen. En op een gegeven moment zit je echt in zo'n modus en je race maar door, hè?
0: Precies, ja, dat is het. En je race maar door. En weet je, je kan niet helemaal universeel zeggen van... nou, als dit gebeurt, dan weet je dat het te ver gaat. Ik denk dat het voor iedereen verschillend is. Dus wat ik al zei, de ene die komt binnen met klachten van hoofdpijn... de ander voelt zich heel jachtig weer. Een ander die heeft zo'n onbestemd, somber gevoel... maar kan eigenlijk niet de vinger erop leggen. Want ja, mijn leven loopt eigenlijk om rolletjes. Weet je, dus het hoeft niet... per se één ding te zijn waaraan je het merkt. Alleen het lastige is dus, doordat we dus zoveel in ons hoofd zitten... hebben we dus niet altijd die eerste signalen in de gaten... waardoor het dus steeds verder kan gaan. En dan kun je op een gegeven moment inderdaad echt wakker worden... dat je denkt, ja, het gaat gewoon niet meer. Ik merk dat ik, Bas, ik hoorde jou net al zeggen van... ben je dan prikkelbaar of dat je dus heel snel prikkelbaar of geïrriteerd bent. Maar het kan dus zijn dat je heel snel in huilen uitbarst, dat je gewoon... Ja, dat je gewoon voelt dat er nog weinig rek in zit, zeg maar. Ja.
1: Kan één zo'n middag daadwerkelijk iets veranderen... of moet je dit soort ontspanning regelmatig blijven doen?
0: Nou, ik denk dat deze middag kan een hele mooie start daarvan zijn. En kijk, als er echt iets onderliggend zit... dan zou ik eerder ook één op één sessie, zeg maar, adviseren. Waarbij je dus ook wat meer persoonlijk gaat kijken wat er onderliggend is... En dit is eigenlijk iets wat je regelmatig zou moeten doen... om even in te checken bij jezelf. Om daar even de ruimte voor te nemen. En weet je, iedereen doet dat ook weer op zijn eigen manier. Hè? De ene doet het door lekker te mountainbiken in het bos... en de ander die zit op yoga. Of die doen zo'n middag zoals deze middag.
1: Okay, is er nog plek voor Bas en Bert?
2: Ja.
0: Nou, ik zou het dus heel leuk vinden als jullie komen. Ja. Ik heb nog een paar plekjes vrij...
2: Ja. Ik zou zeggen van, dit is wel
1: vrijdagmiddag weer, Oosttribune.
2: Oosttribune.
1: Ja, nou, dan heb je het alweer.
2: Ja, maar dan ga je weer volgepland. Ja. Ja, je moet even soms een stapje terug.
1: Ja, ja. Maar waar kunnen mensen meer informatie vinden? Heb jij een website, Carine?
0: Ja, ze kunnen zich aanmelden via de website. Dat is www.praktijkfrieperre.nl.
1: Oké, nou...
0: En als jullie nou op vrijdag niet kunnen, dan geef ik gewoon even door. Dan plannen we de volgende vast.
1: Oh, dat is goed.
2: Dat gaan we doen.
1: Dat is goed. We gaan een keer. Dat lijkt me gewoon. Ik vind alles wat mentaal en lichamelijk vlak te maken heeft, vind ik heel erg
2: indrukwekkend. Ik denk dat ik zo in slaap val. Jij?
1: Ja, ik denk ook dat ik zo slaap. Hé, hey, Carine, dankjewel. Fijn weekend en succes komende vrijdag in het mooie heten.
2: Ja.
1: Zometeen. Ja, zie je wel.
2: Misschien, het is toch, misschien Bert, dat we dat toch even moeten doen.
1: Ja.
2: Dat is misschien, dat gaan we doen. Bas en Bert op locatie. En dit wordt onze eerste uitstapje.
1: Nou, dat ben ik met je eens, want ik heb er nog eentje.
2: Oh.
1: Het avontuurpark.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Elke dinsdag op TV Oost.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey, Raymond!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de mozzel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traube. 4 dagen met diner al voor €255.
16: Voordeeluitjes.nl. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
21: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
18: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
13: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
22: Hey Remo!
23: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
22: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
28: Ik ben flexibel.
27: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
28: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
27: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Radio Oost, de Baas en Bert ochtendshow. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
31: Nou ja, gaat lekker hè nu. Hey, gaat lekker man.
32: Het zit aan totale toeval aan elkaar.

0: You Can Do Magic, een van de leukste liedjes van America. En ook een uit de jaren 80 natuurlijk.
1: Ja.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: We mogen nog een Gameboy weggeven.
1: Oh, dat is leuk, want die heb ik vorige week al meegespeeld. Dat is echt superleuk. 99 spelletjes zitten erop, hè.
0: En dat kan via de Roepie-Roepie-vogel.
1: De Roepie-Roepie-vogel, dames en heren.
0: Ja, op vrijdag hadden ze dat bij Veronica. En gisteren hebben zoveel mensen meegedaan met de Roepie-Roepie-vogel. En ik heb nog wat extra Gameboys weten te...
1: Oh, dat is mooi. Ja, want ze liggen hier. Het is echt... het is weer verleidelijk om er weer mee te gaan spelen, Bert.
0: Weet je wie afgelopen week jarig was?
1: Nee.
0: Ja, vriendin van de show natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wie? Maria?
0: Ja, Maria, ja.
1: Maria was jarig?
0: Maria was jarig.
1: Oh, dat is zo... Je krijgt zoveel reacties als je Maria hebt gesproken. Als ik dan ergens ben of zo. Oh, leuk dat jullie Maria hebben gebeld. En wat leuk. En altijd weer verrassende onderwerpen altijd met Maria. Dus ik vind echt... Oh, ga maar bellen.
0: Ja, we gaan even kijken of we haar aan de telefoon krijgen natuurlijk.
1: Ja, Maria. Ja, Maria heeft altijd wel... Ja, natuurlijk bekend van haar poes, hè.
0: Kleindochter...
1: We vragen natuurlijk altijd even naar de poes van Maria. En dat is altijd ook standaard wat we doen.
0: Voetbal kijken.
1: Ja.
0: Ze kan ook vaak of op de fiets even naar jouw oud-collega, Björn Kuipers.
1: Björn Kuipers, kan ze ook even
0: zoveel
1: op de supermarkt, hè. Dat is waar. Dus ja, kijken of ze opneemt, hè, Maria, of ze niet onderweg is.
3: Ja, je bent Maria.
0: Maria, nog gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja.
3: Dankjewel, ik ben net wakker.
1: Wat zeg je me nou, Maria?
3: Ja.
1: Het is 10 over 10.
3: Ik was weer ingedut.
1: Het is nu 10 over 10 en 10 seconden.
0: Dat doet mijn vader ook altijd. Dan ben ik bij hem en dan loopt hij een beetje te knikkenbollen. En dan dat is wel even lekker.
1: Even liggen.
0: Even lekker even wegdutten, toch?
3: Ja. Het gaat vanzelf, hè.
0: Ja.
3: En leeftijd, hè?
0: Leeftijd. Zijn Cor en Marjolein...

0: nog geweest?
1: Nee, die komen een ander keertje.
0: Oh, die komen een ander keertje. Maar je hebt wel een leuke verjaardag gehad.
1: Ja, zeker. Ik heb een beetje rustig aangedaan.
2: Hoe oud ben je geworden, Maria?
1: 18.
2: 81 dus. Mooi, hè? Ja, hij is wel echt even, dat is hartstikke mooi. 81 jaar, Maria.
1: Ja, wat leeft hij of niet?
2: Wat leeft hij, ja. En wat heb je, vandaag dan lig je dan in bed, zeg maar, even voor de mensen.
1: Gewoon even op de bank
2: zitten. Oh, op bankje.
1: Een tegenover mij in BNNL, lekker
0: warm. Oh, een dikje.
1: Wat wil je nou meer?
0: Maar je houdt van shoppen en jij scoort dan wel eens goedkope dingetjes. Heb je de afgelopen week nog iets leuks gescoord in en rondom Oldenzaal?
1: Ja, ik heb nog een heel leuk een jasje.
0: Een jasje?
1: Een sportjasje, ja. Ja, ik kijk ook naar merken, hè.
0: Merk? Van welk merk?
1: Nee, van dat uit China. Nee, dat hoeft voor mij.
0: Oh, je wil geen troep. Nee, maar zo zie je er ook niet uit dat je troep aantrekt.
2: Maar jij is wel stijlvol, hoor.
0: Ja, zeker. Ja, er zit toch nog iets Oldenzaals in.
2: Iets Oldenzaals, ja. Heb je nog iets bijzonders meegemaakt, Maria? Dat ik van, nou, dit moet ik toch even kwijt.
1: Ja, ik heb...
0: Even wachten,
2: Maria. Oh, ja.
3: Maria weet raad.
2: Ja.
1: Als ik naar de Plus fiets, ik heb twee favoriete winkels. Dat is de Jumbo en de Plus.
2: Ja.
1: Ah. Nou, en dan fiets ik langs de Kwikveld en dan steek ik de straat over. Nou, en daar stond vorige of 14 dagen geleden een scooter.
0: Ah.
1: Een hele mooie grijze. En het ging onder een grote boom en het ging de boskages. Nou, en je stond er ongeveer een week. Ik dacht, daar moet ik toch wel een beetje wat mee doen.
0: Ja.
1: Oh. Nou, ik eerst naar het politiebureau en die hebben mij doorgestuurd naar...
0: Kun je druk mee zijn, hè, zo'n
1: gemeentehuis. Nou, en daar heb ik melding van gemaakt.
0: Nou, is de scooter weg?
1: En toen kwam ik daar en toen was er net iemand die had gebeld of er een scooter was gevonden.
0: Ja.
1: Op hetzelfde tijdstip als ik daar ook was. En nou is de scooter weg. Nou, ik blij en die meneer of mevrouw ook blij.
0: Heb je dan niet de neiging om zelf op die scooter te gaan zitten?
1: Ik ben blij dat ik nog op de fiets zit.
0: Ah, nou, met 81 vind ik wel erg knap, hoor, dat je nog steeds fiets, Maria.
1: Ja, nog zonder steun, hè.
0: Oh, oké, zonder zijwieltjes.
2: Zonder zijwieltjes,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, want de spieren moeten... moet een sterk blijven.
0: Ja. Maar heb je nog wel een lekker gebakje gehad op je verjaardag?
1: Ja, ik heb zelfs deze week twee gebakjes gehad.
0: Nou, heel
1: ik
0: goed.
1: Heb gisteren of 17e ook nog weer een verjaardag.
0: Nou.
1: Dus wat wil je nou meer, hè?
0: Nee. Nou, bij deze. Ik was afgelopen week even jouw verjaardag vergeten. Ik denk, nou, dat gaan we op zaterdag ruimschoots goed maken. Want Bas, het eerste wat Bas doet is vragen naar Maria, dan vragen naar Marjolein. Ja, alles met een M komt dan voorbij.
1: Ja, Maria, dat is een mooie naam, hè?
2: Ja, Maria is een mooie naam. Ja. En hoe lang blijf je nu nog op de bank liggen? Of ga je nog wat doen, Maria?
1: Nee, nooit stoflopen.
2: En wat ga je nu doen?
1: Nooit meer dagen we goed, maar ik met jullie gesproken.
2: Nou, dat is even leuk.
0: Nou, fijne dag, Maria. En blijf er nog even bij ons.
1: Jawel, ik blijf nog wel. Dus,
0: Oké, heel goed. Dag, Maria.
1: En goed al, hè? Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Maar leuk. Gewoon bekijken. En Thomas Harms uit het mooie Borne. Goedemorgen Bert en Bas. Goede muziek weer. Tijd vliegt voorbij. Wordt een mooi weekend. Voetbal, DSVD tegen Gilles 12. En niet vergeten de topper. Zondag een kraker. FC Twente tegen PSV. Fijne dag toegewenst. En veel plezier. Groetjes van Thomas Harms uit Borne.
1: Het is ook wel echt een beetje de eerste test een beetje voor Twente, toch?
0: Ja, ja. Morgen wel, ja. Dus hey, over een test gesproken. We moeten even bellen met Fred natuurlijk, hè?
1: Nou, er is wel... Nou, ik zeg me van de week toch weer zitten de Ja, nou, ik vind het ook wel mooi. Ik vind de oude Wilders zagen weer terug. Vind ik heerlijk als die even zo... Dat vind ik mooie tv om naar te kijken. Maar het is eigenlijk... Waar zitten we eigenlijk naar te kijken nu?
0: Ja, af en toe is het ook een kleuterklas, hè? Ah,
2: bellen met Fred.
1: We hebben gestemd, Bert, maar het maakt eigenlijk niet uit. Het gaat toch... Nederlands heeft recht gestemd, maar we gaan allemaal straks weer met Jetten naar links. Let maar op. Met, ik weet het niet. Maar we kunnen het Fred even vragen. Want Fred zit er natuurlijk middenin, hè?
0: En Jetten is iemand die niet boos kan worden, heb ik me laten vertellen. Tenminste, nee. Ik heb een heel profiel gelezen over Jetten. Dan denk ik van, ja, nou... Hij heeft een ander gezicht laten zien dan dat hij nu...
1: Ja, maar het is geen, laten we wel duidelijk zijn, het is geen Mark Rutte. Dat is, kunnen we nu al. Die capaciteit heeft hij niet, toch?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Toch, Fred, want jij zit meer in de politiek dan Bas en ondergetekende. Maar ja, wij kijken ernaar en wij mogen ook af en toe stemmen, hè?
3: Ja. Hey. Goedemorgen, Bert. Ja, je mag ook stemmen, je mag af en toe mij bellen. En dan, dat is ook een soort van stemmen, hè?
0: Ja, ja.
3: Ik denk dat ik jullie verbazing wel deel. Want ik denk, en ik niet alleen. Ik denk heel veel mensen in de BV, Nederland... die denken er net zo over als jullie. Dat is makkelijk zat. En ja, ik ben het ook met jullie eens. Behalve dat Jetten niet boos kan worden. Hij riep wel dat hij niet boos was gisteren. Maar als je zijn gezichtsuitdrukking bekeek... Ja. En dat voor een robot, nou dan moet ik zeggen dat hij toch wel redelijk boos zich uitzag. Ja. Boze robot deze keer. En waarom? Nou ja, dat is voor degene die niet de politiek zo goed volgen. Er was natuurlijk door Wilders een motie van wantrouwen ingediend. Dat doet hij overigens ieder jaar bij ieder kabinet. Dus dat is eigenlijk de grote Wilders-show waar Bas het net over had. Maar in dit geval ging ook de BBB mee. En weliswaar vanwege het feit, zegt Vermeer, vanwege het feit dat die stikstofdruk zo hoog is voor de boeren, dat hij daardoor nooit mee kan gaan met die kabinetsplannen. Maar onmiddellijk was Jetten enigszins geïrriteerd, laat ik het heel voorzichtig zeggen, want hij wordt niet boos, zeggen jullie. Enigszins geïrriteerd dat de BBB dat heeft gedaan. Nou, Vermeer heeft nog geprobeerd dat een klein beetje te nuanceren. Maar het eerstvolgende was onmiddellijk dat Jetten hem straf gaf. Hij moest in de hoek staan, want hij mocht voorlopig niet meer aan tafel voor gesprekken. Nee. Nou, vervolgens roept Vermeer dan van ja, dat is zo echt allemaal niet... Nou, weet je wat, ik wil helemaal niet meer met jullie in gesprek. Nou, kortom, links en rechtsom. Het is pauzeloos heen en weer kantelen. En ja, het probleem is, als de BBB niet mee mag praten... de enige kans voor het afslaan naar de rechterflank... is om te zorgen dat je meerderheid in de Eerste Kamer hebt die rechts is. En daar valt de BBB ook onder. Nou, als die al niet mee mag doen... dan kan je wel, wel nagaan welke kant het op gaat. Mogelijk. Dus
1: maar dat gaat de VVD toch nooit accepteren, Fred?
3: Nou, ik heb gisteren begrepen dat ze al enigszins begon in te dammen bij een praatprogramma. Dus ik laat me verrassen. Als ze het wel doet, als ze wel over links gaat... ben ik bang voor de VVD dat ze weer een paar zeteltjes kost. Zeg ik het heel voorzichtig. Ja, want dat is natuurlijk niet slim. Maar een andere mogelijkheid, en die is er natuurlijk ook nog... die heel veel mensen niet in de gaten hebben, nog niet... is dat ze gewoon dit gewoon gaan traineren en uitstellen tot na maart... waarbij de Provinciale Statenverkiezingen zijn geweest. En dan tekent zich ook een heel ander beeld af bij de Eerste Kamer. Want ja, de Provinciale Staten die kiezen de Eerste Kamer.
0: Precies.
3: En afhankelijk van wat er dan gebeurt... komen er heel veel nieuwe senatoren op rechts... of juist heel veel nieuwe senatoren op links... kan het best wel eens zijn dat ze daarop wachten.
0: Ja. Dus de statenverkiezingen die gaan heel erg belangrijk worden misschien wel. Voor het verder verloop.
3: Ze zijn altijd belangrijk.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ik begrijp wat je zegt. Hè. Heel veel mensen hebben geen flauw idee wat de Provinciale Staten allemaal doen. En dat roep ik al vaker. Hè. Dat is de fout van de Provinciale Staten. Want wij als statenleden zouden veel meer duidelijk moeten maken... over wat voor dossiers we gaan. Maar een van de dingen die de mensen wel weten... is dat de statenleden kiezen de Eerste Kamer. En hoe meer statenleden er op één flank zitten, of het nu links of rechts is, hoe meer er senatoren in de Eerste Kamer worden gekozen die ook op diezelfde flank zitten. Dus dat is best wel belangrijk. Dus des te meer belangrijk voor de stemmers op 17 maart zometeen, dat ze gaan stemmen op wie ze dan ook willen stemmen. Overigens, ik heb nog wel een opmerking, want ik hoorde Bas net zeggen van nou, het was wel, ik heb wel weer met plezier naar Wilders zitten kijken. Nou, ik weet niet of je opgelet hebt, maar Wilders had het helemaal niet naar zijn zin. Hij werd niet geïnterrumpeerd.

0: Er waren geen vragen over hetgene wat hij zei. Nee. En daar haalt hij zijn kracht uit. Kortom, de grote Wilders-show, zoals die andere jaren was, die werd nu eigenlijk een beetje ingedampt door de niet-reactie van de andere partijen.
1: Dat dus hebben ze al goed gedaan, de andere partijen. Dat hebben ze dus bewust afgesproken met z'n allen. Nou, we gaan geen vragen stellen.
0: Dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Ik ben er niet bij, hè, dus ik kan alleen maar zien wat ik zie. Ik observeer, maar ik weet dus niet wat de dippere achtergrond is. Want dan moet je erbij zitten en dan hoor je het. Maar ja, ik zit er niet bij natuurlijk.
1: Wat is je nog meer opgevallen deze week? Caroline was op hakken natuurlijk.
0: De hoedjesparade was natuurlijk wel weer standaard op Prinsjesdag. Het is eigenlijk opgelegd pandoer. Dat Extinction Rebellion weer een paar grote rode vlekken moet neerleggen. Daar word ik natuurlijk vreselijk nerveus van. Dan krijg ik rode vlekken van in mijn nek. Van al die onzin.
1: Maar de sabotage dan op het...
0: Sabotage, hetzelfde als Extinction Rebellion op de snelweg. Al dat soort ontwrichtingen van de maatschappij, dat is dit ook, die zijn onacceptabel.
1: Ja.
0: De vraag is wie het geweest is. Dat is niet hard. De geruchten gaan dat er mogelijk een paar boeren het gedaan zouden hebben. Ik zou dat niet slim vinden. Want als je een stukje goodwill kwijt wil raken, moet je dit soort dingen doen.
1: Ja.
0: En er zijn nog mensen die best wel goodwill hebben voor de acties van de boeren. Die zelfs nog wel accepteren dat ze een paar hooibalen in de fik steken. Hoe gevaarlijk dat ook kan zijn op de snelweg als het eroverheen hangt. Maar dit soort dingen, compleet ontwrichten van heel Noord-Nederland op spoorweggebied, dat is absoluut onaanvaardbaar.
2: Ja, denk je niet, Fred, dat kijk, je ziet steeds meer omgekeerde vlag hangen overal waar je rijdt. Ik meen het echt, door het hele land zie je het echt. Maar dit gaat toch niet goed? Kijk, en we mogen ook zeggen, nee, het is niet goed wat ze doen, dat ze op die snelwegen, noem maar op. Maar ja, als jij, moet je voorstellen, dat je hebt een familiebedrijf. Het gaat al zo lang zo en je weet gewoon niet waar je aan toe bent. Ik snap wel dat die mensen echt helemaal knettergek worden, toch?
0: Ik ook, dat snap ik ook. Maar ik vind ook wel eens, ik word ook wel eens knettergek. Maar dan is het niet de bedoeling dat ik mijn buurman overhoop schiet of wat anders doe. Of een of andere sabotageactie pleeg. Dat is het verschil. En we moeten het ook nuanceren. Hè? Want ook ik zie al die enorme hoeveelheid vlaggen langs de wegen. Ook in Overijssel. Maar we moeten het niet moeilijker maken als het is. Als je gaat kijken hoeveel procent van de Nederlandse bevolking boer is, is dat vrij laag.
2: Ja.
0: Dat is minder dan 1%. En dat is zoveel vlaggen hangen. Ja, dat is logisch. Want wie heeft het meeste grondbezit? Dat zijn die boeren. Dus je kan die dingen overal op je eigen land neerzetten. Dus we moeten het ook wel in de verhouding zien. Overigens ben ik het wel eens met die boeren dat ze bestaansrecht moeten hebben. Die voedselzekerheid is vreselijk belangrijk. Daar hebben onze boeren voor nodig. En al die verhalen van ja, maar het meeste is voor de uitvoer. Allemaal mooi. Maar op het moment dat wij ermee stoppen, dan wordt het alleen maar verplaatst naar een ander land.
2: Precies.
0: Dat schiet er niet mee op. En als jij inderdaad een familiebedrijf hebt, dat moet je kunnen doen. Er is nog meer gebeurd natuurlijk, hè. Politiek gezien, Lies ter Haar overleden.
1: Ja.
0: Een raadslid in Losser weliswaar. En goed, misschien dat me dat aantrekt. Maar omdat ik nu in Losser woon. Maar ik had voorheen redelijk veel contact met Lies. Als het ging over zaken die gemeenteoverschrijdend waren, dan belden ze mij. En dan vroeg ze van ja, kan je dat in de Staten inbrengen? Een vreselijk goed mens. Een lief mens, maar ook een vreselijk goed raadslid. Die gaan we echt missen. Dus dat is ook wel gebeurd. Nou ja, we hebben het over de begroting gehad. Brandstofprijzen, jongens.
1: Ja.
0: We gaan weer maximaal er tegenaan. En er is niks te doen aan die prijs, zegt mijn grote vriend Jette.
1: Wat ben ik blij dat ik een elektrische auto heb gekocht in april. Ja,
0: maar
1: nee.
0: Ook dan gaat je prijs omhoog. Want
1: ja,
0: die elektriciteit wordt ook opgewekt met fossiele brandstoffen. Dus dat maakt ook niet uit. Maar laten we eerlijk zijn. Als wij meer dan 50% accijns betalen op onze brandstof, dan is het toch heel makkelijk om aan die knop te draaien. Duitsland bewijst het maar weer. Vanaf 1 oktober gaan ze weer 17 cent accijns naar beneden halen. Dus dan gaan we weer massaal over de grens brandstof tanken daar. Dus ja, ik vind het nogal wat met die brandstofprijzen.
1: Oké, en heb je nog iets positiefs om af te sluiten? Waar je denkt van nou, het was mijn weekje wel, maar dit was wel echt leuk nieuws ook. Daar moest ik eigenlijk wel om lachen.
0: Nou, waar ik om moest lachen was met name de voorbereidingen voor de herdenking Market Garden die vandaag is. Hè, dus de grote operatie van de Slag om Arnhem in 1944. Waar ik om moest lachen was dat er in die voorbereiding een aantal vluchten geweest zijn met parachutisten. Waarbij er in een van die vluchten een aantal Amerikaanse en Belgische parachutisten in de bomen terechtkwamen in België. En gisteren was er ook nog eentje in een boom, een Engelsman, en die heeft er bijna 7 uur in gezeten. Dus ja, dat vind ik op zich wel aardig.
1: Ja, als het maar goed is afgelopen met hem.
0: Ja, de meeste is goed afgelopen, gelukkig.
1: Okay.
0: Maar dat is het zo'n beetje. Ja, er zijn een hele hoop dingen gebeurd. En het meeste heb je genoemd. De energierekening omhoog. Maar dat is allemaal geen leuk nieuws.
1: Nee, maar goed. Trump mag Amerikanen stationeren op Groenland, hè?
0: Ja. Hij zegt, maar deze keer wordt het ook een keer bevestigd door Denemarken, dat hij het alleen recht krijgt om basis, een militaire basis op Groenland te zetten. Ja. Nou, dat is prima. Daar is niks mis mee. Dat mag, zolang het maar niet Amerikaans wordt. Ja, en aan de andere kant dan dreigt hij ook weer om de handel met Europa en Canada te stoppen. Omdat wij mogelijk een verdrag gaan sluiten met Canada. Ja, jongens, hou eens lekker op. Het is, dat is niet presidentwaardig. Maar ja, hij doet wel meer dingen die ik niet presidentwaardig vind.
1: Nee, dat vinden we allemaal, denk ik. Maar goed.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ja. ik in ieder geval, ik weet niet wat iedereen vindt. Maar ik weet wel wat ik vind.
1: Hé, hey, Fred, dankjewel, hè. Groetjes. Hey,
0: fijne uitzending en tot de volgende week.
2: Doei, Fred.
1: Zometeen gaan we even bellen met de zoon van Jan Verhalst, Mick Verhalst. Die zit in één programma samen met zijn vader.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja, en Jan gaan we volgende week even bellen. Tanja, wat heb jij voor nieuws?
3: Nou, ik heb wat meer nieuws over dodelijke verkeersongeval. Dus ook niet echt heel heftig. Vrolijk. Ook heftig. En een Enschedeze uitvinding die nu echt bij patiënten terechtkomt.
1: Oh. En onze Edwin Evers, waarom vorige week vrijdag aan de telefoon... heeft een nieuwe single, die heet Vaste Grond.

0: Edwin Evers had gisteren een mooi emotioneel eerbetoon aan Bettina Koeman. Want vrienden van Edwin.
1: Ja, echt. Het was heel mooi. Ja. Ja.
0: En vorige week vrijdag hadden we hem aan de telefoon over deze single. De nieuwe single dus, die heet Vaste Grond. En hij is natuurlijk ook fan van de voetbalvereniging HSC. Misschien dat hij daar vanmiddag wel naar gaat kijken. Want HSC speelt een belangrijk wedstrijdje tegen Kozakken Boys.
2: Kozakken Boys, oh.
0: In de tweede divisie doen het heel goed, HSC. Dan gaan we praten over het nieuws. Trouwens, over een uurtje gaan we even schakelen met Michiel Fucking. Over een uur, want die is de hele dag bij de Hellendoorn Rally.
1: Hellendoorn Rally, ja. Ja.
0: Maar nu het weer. En natuurlijk het laatste nieuws.
3: Klopt, het laatste nieuws dan als eerste. Want de politie heeft meer bekendgemaakt over het dodelijke verkeersongeval van gisteren in Zwolle. Het slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit Zwolle. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats aan de Dokter van Heesweg toen ze werd aangereden door een auto. En die werd bestuurd door een 83-jarige vrouw uit de gemeente Raalte. Uit testen blijkt dat deze vrouw niet onder invloed was van middelen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Na 10 jaar ontwikkelen komt een Enschedese uitvinding nu echt bij patiënten terecht. Want biotechbedrijf Lipocoat, ontstaan uit onderzoek aan de Universiteit Twente, ontwikkelde een ultradun laagje voor katheters. Dat moet de kans op infecties verkleinen. Vanaf volgende maand wordt die coating voor het eerst gebruikt op de intensive care van Medisch Spectrum Twente. Lipocoat opent ook een nieuw productielab in Enschede en wil de technologie verder de wereld overbrengen. Bij de presentatie was prins Constantijn aanwezig. Hij noemt het bedrijf een mooi voorbeeld beeld van wat er in Twente allemaal mogelijk is. Ja, wie het gemist heeft, het was een wat mindere avond voor het Overijsselse voetbal, want PEC Zwolle verloor met 3-0 bij FC Groningen en kreeg daarmee opnieuw een flinke tik. En ook Heracles Almelo liep tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. In Almere werd het 1-0. Heracles blijft wel koploper in de keukenkampioendivisie. En dan, jij zei het net al even, Bert, is er ook nog volop spanning bij de Hellendoorn Rally. Want de strijd om de winst ligt nog helemaal open. De Luxemburger Grégoire Münster leidt na de eerste 6 proeven met slechts 1,6 seconden voorsprong op de titelverdediger Bernard ten Brinke. Thomas Martens uit België staat derde op ruim 40 seconden. Vandaag staan nog 10 klassementsproeven op het programma. En Radio Oost is daar natuurlijk bij en doet de hele dag verslag vanaf dat rallyparcours.
0: Ja, Michiel Fucking, gaan we zo nog even contact mee zien te krijgen. Bas, heb jij iets met rally? Want je hebt toch wel eens meegedaan met een soort van rally, toch?
1: Ja, maar dat was de Floddercross.
0: De Floddercross.
1: dat is door een IJsland.
0: En je bent nog naar...
1: In Zandvoort heb ik nog een keer gereden.
0: En naar Polen?
1: Ja, Polen, de Arctic Challenge. Maar ja, ook in Zandvoort met Jan Lammers in zijn auto racen. Was ook leuk. Ja.
0: Oh. En ik hoorde iets met Glenn Helder. Heb je ook in de auto gezeten? Want
1: ja,
0: Jaap de Boer, die sprak ik. Die zei, goh, ik heb Bas Nijhuis en Glenn Helder nog in de auto gehad. Ja, klopt dat?
1: Ja, dat is een nieuw programma, komt eraan.
0: En programma?
1: Ik moest uit handen blijven van iemand. En ik denk, ik ga even bij Jaap de Boer schuilen. Ja.
0: Ah, ja. En die zei, ik heb Bas nog uitvoerig gesproken.
1: Ja.
0: Ik heb mijn geheimagent. Want Bas zit me nu aan te kijken. Van, hey,
1: we moeten door.
0: Welk programma is het, Bas?
1: Nee, dat is een nieuw programma. Dat komt nog op SBS. Oh,
0: ja. Mag dat al bekend worden?
1: Nee, volgens mij nog niet.
0: Sorry. Heb je nu contractbreuk
1: gepleegd? Nee, ik heb heel neutraal opgesteld nu natuurlijk.
0: Nee, maar ik begon er zelf over.
1: Ja,
0: je hebt nog een fotootje ook gemaakt voor jullie beiden. Ja, maar heeft hij niet gepost, geloof ik. Die heeft zich wel aan de regels gehouden.
1: Ja, heel goed.
0: Vandaag wordt het 21 graden overigens. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow.
1: Zo, dames en heren.

0: De zaterdagochtendshow met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Ik zit even te kijken wat die boete
2: wat
1: is, Bert.
2: Wat heb ik ermee te maken, ja?
1: Wat is de boete? Ik zit even te kijken wat die boete is als ik er meer over vertel.
2: 7500 euro.
1: Goed, ander onderwerp nu.

0: maakt van het programma.
1: Nou, dus, ik zit even te kijken of ik wel ingedikt ben. Maar volgens mij heeft Jan Verstegen al gezegd dat Premiejagers vanaf 10 oktober op tv is. Dus eigenlijk
0: 10 oktober.
1: Een soort jachtseizoen, maar dan met nog meer jagers door het land die proberen te pakken.
0: Ah,
1: zo moet je dat zien.
0: Maar jij zat dus met Klein Helder. Hoe is Klein Helder eigenlijk?
1: Het was gezellig. Ja, het was echt gezellig. Ja, ik dacht eerst, hij is mega druk, maar dat viel eigenlijk reuze mee. Ja.
0: En jij bent overal ingestapt natuurlijk. Maar dat is wel handig dat jij Jaap de Boer kent en overal mensen kent. En mensen kennen jou, denk ik. Ik denk dat het grootste voordeel is ook.
1: Dat hielp wel, dat hielp wel hoor.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen?
1: Nee, maar als je dan gewoon voor een auto stopt en die stopt. Hey Bas, stap maar in. Nou, je kunt gewoon, iedereen neemt je mee. Dat is echt geweldig, ja.
0: Zometeen gaan we het hebben over een ander tv-programma. Mick van Hals gaan we even bellen. Race Across the World.
1: Oh, leuk.
0: En dit vind ik een van mijn lievelingsliedjes.
1: Ah.
0: Ik ben een beetje fan van Dickhout. Ze waren natuurlijk geweldig bij Concert at Sea. Ik was natuurlijk ook bij het jubileum van de AVAS. En op de golven dansen wij is toch wel een van mijn lievelingsliedjes.

0: Op de golven dansen wij, Jorden van Dikhout voorbij trekken. Die hebben trouwens ook weer een nieuwe single.
1: Ja.
0: Die hebben ook al veel gedraaid ook.
1: Er komt wat uit, hè, zo de gedurende week.
0: Ja, een nieuwe Edcilia Rombly zag ik ook.
1: Edcilia Rombly,
0: die is ook
1: ja.
0: mooi. Ja.
1: ja.
0: Maar goed, dat even terzijde. Het is 14 voor 11. We gaan praten met Big Verhalst over het programma Race Across the World.
1: Ja. Lijkt je dat wat?
0: Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja.
0: ja.
1: Want wat doen ze in het programma?
0: Nou, volgens mij is Mick met zijn vader Jan Valst. Ja, nou, en die kan het zelf ook uitleggen, want we hebben Mick aan de telefoon. Mick, ten eerste nog gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Dankjewel, Bert. 28 ja. alweer.
0: 28.
2: Maar, gaat hard, hè?
0: Ja, wat houdt Race Across the World in?
2: Ja, het is eigenlijk een programma waarin 6 BN'ers met een vriend of familielid of wat dan ook... ja, proberen zo snel mogelijk van punt A naar punt B te komen in de wereld. Seizoen 1 ging van Mexico City naar Ushuaia in Argentinië. En wij moeten proberen om vanuit Istanbul, Turkije, helemaal over land... met een klein beetje geld en geen bankpas, geen telefoon... helemaal naar Singapore te komen.
0: Ja, was jij meteen enthousiast of dacht je... wekenlang met mijn vader op reis, moet ik dit wel willen?
2: Nee, dat wilde ik alleen maar juist. Ja, misschien dat jij het wel weet, Bert, maar heel veel mensen die weten het niet. Wij zijn een onwijs hecht gezin thuis. Dus papa en ik, dat zijn vier handen op één buik. Wij kunnen heel goed met elkaar, dus daar had ik geen angst voor. Maar het was nog even de vraag of papa niet met mijn zus zou gaan. Want ja, hij kreeg deze aanvraag en ja, wie neem je dan mee van je twee kinderen? Dus dat was nog wel eventjes een discussiepuntje.
1: Maar wie neemt dan een beetje het voortouw van jullie twee? Is dat toch je vader of ben jij dat? Dan moet je mee sleuren of nee, sleurt hij jou mee?
2: Nou Bas, als jij de eerste twee afleveringen hebt gezien, dan heb je je antwoord al. Nou. Want, die ouwe, die kan helemaal niks, joh. Die
1: nee,
2: kan die is goed de knopen doorhakken. En ik kom met alle informatie en dan uiteindelijk zegt hij van... we gaan linksom of we gaan rechtsom. Dus dat is een topduo zo.
0: Ja.
2: En ik kom met alle informatie en dan uiteindelijk zegt hij van... we gaan linksom of we gaan rechtsom. Dus dat is een topduo zo.
0: Ja.
1: Maar al staan er wel een beetje discussies nog... Of gaat hij ook nergens tegenin? Of is het gewoon, hij is heel volgzaam?
2: Nou ja, wij zijn best wel... Kijk, we weten een beetje van elkaar wat we aan elkaar hebben, hè. Dus niet zozeer volgzaam, want het was ook wel eens een paar keer zo tijdens de reis. Ja, ik kan er helaas nog niet te veel over zeggen, want misschien dat wij binnen 10 dagen weer thuis waren. Maar ergens in de reis is het ook nog zo dat hij heel scherp is dat hij mij redt. En andersom net zo. Dus we hadden heel veel aan elkaar, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, ik zag op LinkedIn een juichverhaal over je.
2: Een juichverhaal?
0: Van je vader. Die is echt ontzettend trots.
1: Dus ze hebben de dagen volgemaakt. Jullie zijn wel vol.
0: Nee, nee. Ik zag echt een leuk LinkedIn verhaal.
2: Ja, nee, dat is heel leuk om te lezen. Ja, maar ik snap dat ook wel. Ja, ik ben gelukkig nog geen vader. Of nou, gelukkig. Ik hoop het ooit wel te worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat wanneer je zoon... Hè, dat is ooit een klein ventje. En dan op een gegeven moment is het een volwassen man. En die ook met fatsoenlijke ideeën komt. Ja, dat misschien voor sommige ouders wel slikken is. Nou, voor mijn vader maakte dat slikken plaats voor trots. Nou, dat vind ik alleen mooi om te lezen.
0: Ik heb dat ook wel. Je zoon wordt eigenlijk je vriend. Heb jij dat ook? Ja. Is je vader ook een vriend van je geworden in plaats van je vader?
2: Ja, zeker. Ja. En ik ben ook blij dat hij daar de ruimte voor geeft. Hè? Want voor hetzelfde geld blijft hij de hele tijd in die rol van... ik ben de vader en jij bent mijn kind. En zo is het en zo blijft het.
0: Maar heb je in Race Across the World wel eens gedacht van... waar zijn we in godsnaam aan begonnen of...
2: Tuurlijk. Stippel het maar uit waar je, als je het lang overleeft, langskomt. Van Istanbul naar
1: wat kom je tegen, Singapore. Mick? Wat kom je echt, heb je even dingen tegengekomen en denk je van... Nah, jongens, dit had ik toch echt niet verwacht wat ik nu hier op mijn pad komt?
2: Nou, vooral hoe mooi, en dat klinkt heel, heel zwevig misschien weer en heel vredelievend, maar vooral hoe mooi en hoe fijn mensen zijn op deze wereld.
0: Ja, dat klopt.
2: Want op een gegeven moment, ik kan niet vertellen waar het is, maar wij moeten voor 9 uur een slaapplek vinden. Want als wij dat niet doen, dan gaat dat van het budget af en dan regelt de productie een hotel en dat kost heel veel geld. Dat wil je niet. Nou, en wij zitten rond te struinen en het is 9:05 en we zitten met onze handen in het haar, voor zover dat kan bij papa, maar bij mij wel. En op een gegeven moment zien wij een man ergens staan in een sloot opruimen. En ik zeg nog heel eigenwijs tegen papa, hup, doorlopen. Dat heeft geen zin, dat is een man die is gewoon aan het opruimen. En papa doet een slaapbeweging, zo, met zijn handen op elkaar. En die man die stapt de sloot uit, die wijst naar zijn auto. Hij kan geen Engels, die zegt, stap maar in. En wij stappen in en hij brengt ons naar zijn huis en heeft een slaapbank voor ons. En zijn hele familie verwelkomde, een moslimman. En zijn hele familie verwelkomt ons. En ja, dat was zo'n geweldig mooi moment in the middle of nowhere. Waarbij je alle hoop al een beetje opgeeft. Is het dan toch iemand die dan zegt van joh, kom maar bij mij slapen. Ik maak plaats voor jullie. Dat vind ik mooi.

0: door dit avontuur ook anders naar de wereld en anders naar de mensen gaan kijken?
1: Nou ja, weet je, ik kan een heel mooi verhaal gaan ophangen van ja, natuurlijk. En als er de volgende keer een zwerver voor mijn deur staat, dan doe ik ook de deur wagenwijd open. Maar dat is gewoon helaas natuurlijk niet zo. Hier in Nederland is dat net wat anders. Ik ben wel anders naar de wereld gaan kijken, maar we stelden ons heel erg de vraag, zouden wij dat ook doen? Ja, dat is gewoon niet zo snel zo in Nederland. Ik wil er wel meer voor openstaan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, wie van jullie twee is de beste reiziger? Is dat Jan Vals met al zijn levenservaring of is dat toch zo'n Mick?
1: Ja, ik wil mijn vader niet tekort doen, dus.
0: Jij dus.
1: Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in Nepal. Ik heb een jaar gestudeerd in Amerika. Ik denk dat ik wel iets meer. En papa heeft ook heel veel gereisd met voetbal natuurlijk.
0: Ja, Wageningen.
1: Maar jullie weten natuurlijk, jij ook Bas, misschien als scheidsrechter, wat voor kokon je dan leeft. Dan ga je er niet op uit en dan ga je niet de cultuur snuiven, als het ware.
0: Ja. Maar je vader heeft natuurlijk ontegenzeggelijk winnaarsmentaliteit. Wie is eigenlijk het rustigst van jullie tweeën? Jij of je vader?
1: Papa toch wel. Ik heb dat helaas geërfd. Ja, en dat ga je misschien nog wel zien. Ik mag niet te veel verklappen, maar qua zeg maar fanatisme. Want er zijn wel momenten dat het spannend wordt en dat wij misschien andere mensen tegenkomen. En dat wij dan toch wel in één keer killersmentaliteit krijgen. Maar goed, als je dat wil zien, dan moet je maar goed blijven kijken naar het programma.
0: Hey, je werkt ook in de media, want we komen elkaar regelmatig tegen in de perskamers in Nederland. Hoe is het eigenlijk? Je bent de zoon van Jan Vals. Dat vind ik altijd zo vervelend ook altijd. Is dat in het begin vooral handig geweest of moet je daardoor juist je extra bewijzen? Dat je er zelf ook in thuis wordt in de media?
1: Nou ja, kijk, ik vind dat altijd lastig. Want ik weet ook wel dat ik heel veel mooie dingen daarvan heb gekregen. Maar ja, het is ook geen geheim dat papa natuurlijk de afgelopen periode bij Twente en bij Ajax natuurlijk ook wel wat te verduren heeft gekregen. Ja. Of dat terecht of onterecht is, nou ja, dat laat ik even in het midden. Maar dat heeft ook wel effect op het werk als jij zelf in de voetballerij werkt. Dus of ik nou wil zeggen dat ik heel erg zielig ben, dat zeker niet. Maar ik heb het wel gemerkt, laat ik het zo zeggen.
0: Maar jij wilde het al vanaf kind af aan worden, toch? Werken in de media?
1: Ja, wel graag. Ja, het was triggerpoint, misschien is dat ook wel weer leuk, was altijd de zoon van Jan van Hals. En dat vind ik ook nooit erg als mensen dat zeggen. Voel me echt niet beledigd door.
0: Nou, maar is toch een aardige man, niks mis mee je vader, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee, maar ik probeer dat altijd positief om te draaien in motivatie naar ik wil graag dat zometeen papa de vader van Mick van Hals wordt. Dus dat zou een heel mooie motivatie zijn. En in wat voor manier dan ook, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik wil wel graag mijn best gaan doen in de media en hopelijk ooit die stap maken naar presentator of wat dan ook, verslaggever wellicht bij ISBN of bij Ziggo, of noem het maar op.
0: Ja, je kan mij ook opvolgen hoor, bij Oost.
1: He? Nou, vind lijkt me ook dat je een mooi bent. Nodig mij eens uit, zou ik zeggen.
0: Ja, je bent van harte welkom. Wat vind jij eigenlijk leuker? Presenteren in de studio of met een microfoon langs het veld staan en zelf verhalen ophalen?
1: Ik vind het dus geweldig, die combinatie. Dat klinkt een beetje stom, maar ik vind het hartstikke leuk om. Want bij Voetbal Primeur, dat is het bedrijf waar ik werk, daar maken wij zowel studio-items als verslaggeving langs of na de wedstrijd. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat ik de ene morgen ben ik bij Twente PSV. En aankomende week speelt Nederland, of is het weer een interlandweek. En dan gaan we weer een oranje items als verslaggeving langs of na de wedstrijd. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat ik de ene morgen ben ik bij Twente PSV. En aankomende week speelt Nederland, of is het weer een interlandweek. En dan gaan we weer een oranje studio maken bij ons op kantoor. Ja, dat zijn gewoon hele leuke dingen om te combineren zo samen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, waar werk je nu op dit moment voor?
1: Ik werk bij Voetbalprimeur 4 dagen in de week. Dus het is ook heel leuk, want het groeit zo ontzettend hard. Het is al lang niet meer, hè, de knip-en-plak website die naam heeft gekregen een paar jaar geleden. Het is echt het wil echt eigen verhalen maken. En dat geeft mij ook de ruimte natuurlijk om al die leuke dingen op te pakken. Dus dat is top.
0: Ja, wat heb jij van je vader geleerd over tv maken?
1: Nooit het achterste van je tong laten zien, denk ik.
0: Ja?
1: Nee, kijk, tv maken. Kijk, papa die is natuurlijk voetballer, die heeft dat geleerd. Maar papa is geen tv maker. Dus ik heb wel heel veel tips van hem gekregen in het algemeen. Maar niet zozeer specifiek over tv. Daarvoor heb ik gewoon altijd mensen en andere presentatoren benaderd. Met, ik heb dit gemaakt. Wil je daar, heb je feedback? En dat soort dingen. Totdat ze helemaal gek van me worden.
0: Ja.

0: om Jan-Joos van Gangelen, om Bertel Tan, Wietse van de Groot. Altijd toch vragen van, hey, heb je tips? Wat is de gouden tip van jou? Et cetera, et cetera. Hoe ben jij hier gekomen? Dus nee, dat is denk ik wat handiger voor mijn werkende media.
1: Ja, gouden tip is gewoon altijd jezelf blijven en doen waar je in gelooft.
0: Dat sowieso. Maar ja. dat is al van jongs af aan. Dus dat is geen tip meer. Dat is gewoon wie ik ben, gelukkig.
1: Hey, kom een keer langs, want je woont in Amsterdam nu. Even nog naar Twente tegen PSV. Wie is de favoriet?
0: Ja, ik heb heel weinig vertrouwen de afgelopen periode in Twente, helaas. Ik ben een beetje geschrokken van de seizoenstart. Maar toch hoop ik als stukker altijd het beste voor FC Twente. Dus, maar ik ben bang dat het toch eindigt met een 1-2 voor PSV.
1: Nou, even nog een voetbaljournalistiek vraagje. Xavi had toch wel even Weghorst moeten bellen, hè?
0: Ja, Bert, is dat zo? Ik paas hem graag door naar Bas, denk ik.
1: Nee, Bas vindt ook eigenlijk van wel. Wij vinden
2: het
1: van
2: wel. Ja, Bas, nee, maar wel. Kijk, of je hem niet meeneemt. Ik kan me voorstellen dat je nu in deze interlandbreek wat anders probeert.
1: Ja.
2: Maar je hebt hem misschien...
1: Even bellen toch.
2: Als je straks een keer voor wat anders... toch een andere spel wil spelen. Dat je denkt van, nou, ik neem hem nog mee om hem in te brengen. Als,
0: Nou, en ik ben ook wel van mening dat hij in de kleedkamer echt wel het een en ander kan toevoegen, hoor. Ook toen bijvoorbeeld Robben nog bij Groningen aansloot. Ik denk dat zoiets, dat heeft best wel effect op zo'n groep, hoor.
1: Oké, dankjewel, Mick. Veel plezier morgen met Twente tegen PSV. Ja,
0: heel veel plezier. Dankjewel.
1: Zo meteen nog een uurtje Bas en Bert op deze zaterdagochtend.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
18: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorten en Salzbergen.
19: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
20: voordeeluitjes.nl.
21: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Hey Remo!
24: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Radio Oost, de Bas en Bert ochtendshow. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
8: Hey Bas en Bert, ik kom met Vanessa. Ik draai voor goede muziek, man. René van der Grijp, joh. Hey. Even een goede nummers. Misschien zonder beven?
9: Hey Bas en Bert, Frans Duits hier.
10: Ja, gezellig jongens. Binnenkort een keertje live, maar in de tussentijd draai even een plaatje voor me. Groetjes.

0: Narada Michael Warden samen met Patty Arson en Kimmy Kimmy Love Song.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, we zitten, Bert, het is alweer 10:50, het laatste uurtje.
0: Ik heb nog een leuk onderzoek.
2: Oh, nou gaan we een onderzoek krijgen.
0: Waar je even over na gaat denken.
2: Nou, oké.
0: Na ongeveer 7 jaar blijkt een flink deel van je goede vriendenkring veranderd te zijn.
2: Oh?
0: Ja. Mensen verdwijnen uit beeld en daar komen weer nieuwe voor terug.
2: Nou,
0: is dat herkenbaar?
2: Nou, dat zou zomaar kunnen, hè?
0: Schoolvrienden, collega's, mensen van de sportclub. Sommigen blijven je hele leven, anderen horen vooral bij een bepaalde periode.
2: Klopt, dat kan ook. Ja, want ja. Je ontwikkelt je ook een beetje als mens natuurlijk, toch?
0: Ja, dus denk je in wie ken je al meer dan 7 jaar, is nog steeds een goede vriend.
2: Ja.
0: Ja,
2: dus, ja dat is natuurlijk wel zo, ja.
0: Ja, ik weet niet wat een definitie is voor
2: van een goede vriend. Ja, ja, dat vind ik ook altijd heel lastig. Ja. Ja,
0: ik heb een hele grote kennissenkring.
2: Kennissenkring, ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, best wel wat vrienden ook, maar ik ben niet iemand die de deur plat loopt. Jij?
2: Nee. En ik ben daar zelf wel zo slecht in, want ik neem zelf heel weinig initiatief erin. Jij?
0: Ik neem wel initiatief. Ja, dat wel. Maar ja, het werk zit ook vaak niet mee.
2: Dat is het wel vaak, hè? Vaak als het in het weekend is of op het avond, als er wat is, dan zijn wij vaak weer op pad.
0: Nee, ik had laatst een hitsterweekend. Dan is het halve bedrijf weer vrij bij host. En dan hebben ze bij de sport geen verslaggever. En dan
2: kun jij weer.
0: Dan kan ik op de achterste benen gaan staan. Dan denk ik ook bij mezelf van ja, hitster, is dat zo heel erg belangrijk? Maar ja, is een dorpsfeest belangrijker?
2: Ja, dat klopt. Is ook zo.
0: Ja.
2: Ja, wij kunnen geen nee zeggen, Bert.
0: Is dat zo?
2: Ja,
0: dat is een cursus voor, hè?
2: Ja. Hoe zit het trouwens eens met die roepie-roepie-vogel? Komt die nog voorbij?
0: Ja, die komt nog voorbij, ja, de roepie-roepie-vogel. Nou, weet je wat? Over die roepie-roepie-vogel gesproken. Want we hebben vorige week, de hele week natuurlijk, Back to the 80s week.
2: Back to the 80s.
0: Op radio's. Bas vindt de bingo nog steeds mooi.
2: Ja, ik ben zo blij dat de drak weg is. Nee, we hebben de drak die nog staat. We kunnen wel een balletje draaien.
0: Oké, dat doen we. We gaan even een balletje draaien in dit uur.
2: Ja.
0: Van de muziek-bingo-molen. En dan moet je even de muziek bingo kaart van vorige week, de Bas en Bert kaart even erbij pakken. Ja, die heb ik wel. En als jij dan een nummertje hebt, dus die staat op jouw kaart en we draaien die zo meteen, dan mag je even dat nummertje even doorgeven. Dan win jij een Gameboy. Maar je kan ook een Gameboy winnen via de Roepie Roepie Vogel. Dat is natuurlijk het onderdeel van de Veronica Vrijdag uit de jaren 80. En
3: Roepie,
0: roepie. Nou, je kunt nu appen, roepie, roepie, en dan gaan we je misschien bellen. Ja.
2: Ja.
4: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Ja.
5: Waar is een feestje? Hier is een feestje. Hier de piep, hoera!
2: Diep in de piep, hoera. Dat is toch altijd, als je dat roept, denk ik, oh, Marjolein, we gaan haar weer bellen. He?
0: Ja, je hebt twee vrouwen op zaterdag waar je altijd meteen over begint.
2: Ja, Maria en Marjolein.
0: Ja,
2: M&M.
0: Maar als je nu moet kiezen dan, Bas?
2: Nee, ga ik nou niet zeggen. Ik heb het heel lastig. Nee, maar er is onmogelijke keuze natuurlijk.
0: Ja.
2: Het is onmogelijk.
0: M&M.
2: En ja, ik ben wel blij dat we ze aan de lijn hebben.
0: Nee, het is Marjolein, hè. Marjolein!
6: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Is Cor er wel?
6: Ja.
2: Ah, gelukkig. Cor zit er wel, ja.
6: Jongen, ja, hoor. Ja, hoor.
0: Ja. Hebben jullie veel plannen dit weekend? Of,
6: Nou, we krijgen vanmiddag nog visite.
2: Ja, visite.
0: Wie komt dan? Lenny Koer?
2: Visite.
6: Dat zeg je, Bas.
2: Wie komt er langs dan?
0: Lenny Koer.
6: Nou, we zijn hier buurtjes komen wonen in de straat.
0: Ja,
6: En die komen vanmiddag even een kopje thee drinken.
2: Ja, wat leuk.
0: Met wat lekkers erbij. Hè?
6: Ja, ik heb appeltaart gebakken gisteren.
0: Oh, lekker, ja, lekker, lekker, lekker. Ja. Appeltaart wel lekker ook.
2: Ja, wat vinden jullie van... Jullie zijn ook van fankijkers natuurlijk van het Sinterklaasjournaal, hè?
6: Ja, ik vind het erg heel jammer.
2: Ja.
6: Heel jammer dat Stefan de Wallen ermee stopt.
2: Ja. Toch?
6: Ja.
0: Ja, maar je moet altijd op het hoogtepunt stoppen, toch, zeggen ze.
2: Waarom is hij eigenlijk gestopt?
6: Weet ik niet, Bas. Nee. Dat weet ik niet.
2: Je gaat toch snel weer aan. Kijk, Bram van de Vlucht vond ik, dat was mijn Sinterklaas. Maar ja, daar ben ik mee opgegroeid een beetje.
0: Oh, Sinterklaas bestaat echt, hè?
6: Met Adrie van Oorschot, hè?
2: Ja, die heb je ook nog.
6: Adrie van Oorschot,
0: zijn allemaal hulp Sinterklaas.
2: Allemaal hulp Sinterklaas, natuurlijk.
0: Allemaal hulp Sinterklaas, ja.
6: Ja.
0: Nou, even jullie hulp, want
2: even resume.
0: Wie zijn er vandaag allemaal jarig, volgens jullie?
6: Nou, Bert en Bas, we willen eerst natuurlijk de familie Koeman heel veel sterkte en steun wensen met het overlijden van, van Ronald zijn lieve vrouw.
0: Ja, Martina.
6: En ja, Martina, ja, dat vinden Martina. We heel, heel zielig en heel jammer.
3: Ja.
6: En dat willen we, ja, willen we toch een heel veel sterkte toewensen.
3: Ja.
0: En
6: ja,
0: ja.
6: Ja.
3: Maar vandaag nog.
6: Maar vandaag is Marcel Oosten.
0: Ah, onze collega.
6: Ja. Ja. 63 jaar.
0: Hoe jong is hij?
6: 63.
0: 63.
6: Ja. Dan is jarig saxofoniste Candy Dulfer.
2: Candy Dulfer.
0: Candy Dulfer. Dulfer.
2: Hoor je daar eigenlijk nog wel eens iets van?
0: Ja, ze treedt nog steeds op. Okay. Sexuality, Lily was hier, Candy Dulfer. De dochter van Hans. Ja.
6: Dan is journalist Peter van Inge, 75 jaar.
0: Oh, Peter van Inge is vandaag jarig.
2: Peter van Inge, ja.
6: Presentatrice Inge Diepman.
0: Oh ja, die is hier ooit begonnen bij Oost.
2: Inge Diekman.
0: Ja, zeker. Ja,
6: 62 jaar.
0: Ja, ja, ja.
6: En Damiano, wielrijder, 44 jaar.
2: Damiano.
0: Oh, ja.
6: Damiano, ja, 44 jaar. En Charlie Luske, 47 jaar.
2: Charlie Luske is ook,
0: nou, dag Cor, dag Marjolein. Fijne dag.
6: Fijn weekend. Doei.

0: kent het origineel, hè?
1: Alles van Clouseau is mooi, maar dit was natuurlijk Yves Beres, hè?
0: Ja.
1: Verlangen, heerlijk nummer, ja.
0: Welke van Clouseau vind je echt de allerbeste?
1: Ja, ik vind heel veel nummers echt zo mooi. Echt maar af en toe van Passie is tot aan
0: Louise.
1: Zie je graag, Louise. Maakt eigenlijk niet uit, je kunt ze allemaal... Ik zie de hemel, vind ik ook heel mooi. Ik vind het echt, echt fantastisch.
0: Maar waar komt die fascinatie voor vandaan, voor wat betreft Clouseau?
1: Ja, ik heb toen een keer, het was het Clouseau Live in 91 of zo. Er was toen echt eerst zo'n cassettedek van of zo. Die heb ik helemaal grijs gedraaid. Nou, en toen ben ik echt alles gaan...
0: Dus jij hebt er alles voor over om een keer Koen Wouters aan de telefoon
1: 100%
0: te hebben?
1: Zeker, ja.
0: 100% zeker, 100% zeker. Nou, dat moet toch...
1: Dat moet een keer lukken, toch?
0: Ja, Bas Nijhuis, fan van
1: Koen
0: Clouseau.
1: Wouters, ja. Nou,
0: ze trainen nog veel op en ze zitten in de beste zangers, hè?
1: Ja, vind ik ook mooi. Vind ik echt heel mooi. En ook, ja, hun zijn ook al zitten in het programma de beste zangers. We zijn volgens mij ook echt de beste zangers die er zitten, want 139 keer het Sportpaleis. Nou, dat is toch ongekend?
0: Ja,
1: duur is dat het is.
0: Ja.
1: Ah, dat is waanzin. Echt waar. En ik ben er geweest. Het is echt heel mooi. Echt mooi om te zien.
0: Ja?
1: Ja, dat is fantastisch. Ja.
0: Zullen we even iemand blij maken met een Gameboy?
1: Ja, dat sowieso.
0: Carla Kalter uit het mooie Overdinkel. Goedemorgen, Carla.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was snel, zeg. Show.
1: Ja.
2: Ja, ik had hem nog staan van gisteren.
0: Nou, dat is wel slim om het gewoon lekker te laten staan. Nou, bij deze heb jij de Game Boy ontvangen. Wil je de Game Boy die Bas al bijna 2 weken in zijn bezit heeft? Wil je die, Carla? Of,
2: mag hoor.
0: Ah, dat mag. Dat je bent wel heel lief. Nee, je krijgt gewoon een spiksplinter nieuwe Game Boy.
1: Ja.
0: Overblijfsel van de week van de jaren 80. Heb je nog leuke plannen dit weekend?
2: Ik heb geen leuke plannen dit weekend.
1: Wat zeg je me nou? Helemaal niks.
2: Ik heb altijd leuke dingen, ja.
0: Oh, oké. Wat ga je doen dan? Als je leuke dingen gaat doen, dan zijn we heel erg nieuwsgierig.
2: Wat ik ga doen? Ik ga nog lekker uit eten.
0: Ah, lekker.
2: Ja, en ik heb al een pubquiz gehad, dus nee.
0: Oh, een pubquiz. Heb je nog een vraag die je onthouden hebt van de pubquiz?
2: Heb ik nog een vraag? Ja, wie was de tweede man die op de maan landde?
0: Ja, poeh.
2: Dan ben ik alleen dezelfde naam.
0: Dat was toch een rust, toch, of niet?
2: Ja, dan ben ik de naam zelf kwijt. Oh, weet ik niet meer, sorry.
0: Oh. Gagarin?
2: Nee, dat was niet.

0: Bas zingt niet onverdienstelijk, nee. Maar goed, je hebt ook meegedaan in de Maaszinger, dus wat dat betreft. Hè?
1: Ja, ik zit even te kijken, maar mensen denken nu allemaal dat we een uur lang Clouseau gaan draaien ook. Hè?
0: Ja. We kunnen ook wel een keer een pubquizje gaan organiseren.
1: Ja, ja.
0: Mede dankzij Carla kwamen we daar op natuurlijk.
1: Maar we kunnen natuurlijk beter onder druk zetten. Dus heb jij zoiets van, ik wil dit nummer nog horen van Clouseau. Stuur het even door, dan kunnen we hem nog draaien natuurlijk. Hè?
0: Zometeen Peter Houtman, die ken je toch? Hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb je daar veel mee gesproken ook als scheidsrechter toen hij stadionspeaker was?
1: Zeker, ik kwam al tegen in de tunnel.
0: Ja, die heeft een nieuwe single. Want komende maandag is het Wereld Alzheimerdag.
1: Ja.
0: En je weet, Peter Houtman die leidt aan Alzheimer.
1: Klopt.
0: En zometeen gaan we even bellen met de Wannabes. Want die hebben samen met Peter Houtman een liedje opgenomen. Om aandacht natuurlijk te vragen. Het liedje heet Voor ik het vergeet. En de Wannabes die hebben altijd hele vrolijke liedjes. Maar dit is echt... deze kwam wel even binnen. Want ik heb hem gisteren voor het eerst gehoord. Want toen is het liedje uitgekomen. Zometeen gaan we even bellen met de mannen van de Wannabes. En we gaan nog even bellen met Debbie ook. Hè? Debbie is ook weer terug.
1: Is ze terug?
0: Ja.
1: Oh,
0: en heb je nog een getalletje uit de bingomolen zometeen, Bas?
1: Ja, ga ik zo even draaien. Want ik zie de bingomolen klaar zijn. Dit is het mooiste wat er is. Even aan het rad draaien.
0: En het regionale nieuws komt er ook aan, hè?
1: Oh,
0: dit is Toto. En een van de mooiste liedjes van Toto. Make Believe.
1: Ja.
0: Ja, als jij Clouseau leuk vindt, dan vind ik Toto leuk, hè?
1: Okay,

0: Toto 4, van dat album komt dit liedje. Make Believe hoor je voorbij trekken. Het is 3:30. En Bas, zometeen ga je even een getalletje trekken uit de muziekbingo-modus.
1: Ja, een beetje goed schudden, Bas.
0: Ja, ja, even goed schudden. Ik ben benieuwd welk getalletje er zometeen uitkomt. Nou, ze zijn nu wel goed geschud, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel.
1: Ja, ze plakken gewoon vast aan de rand, joh, zo hard.
0: Ja. Het is 3:30. Het regionale nieuws nu.
1: Helemaal goed. De gemeente Olst-Weije gaat maatregelen nemen tegen het toenemende sluipverkeer tussen Olst en Den Nul. Sinds de afsluiting van de N337 wijken automobilisten uit naar smalle wegen in het buitengebied. Bermen worden daardoor kapot gereden en fietsers klagen over hardrijders. De gemeente laat beschadigde bermen herstellen nu en plaatst op sommige plekken rood-witte afzetpalen. Ook wordt er extra gecontroleerd op snelheid en overtreders kunnen ook echt een boete krijgen. De politie heeft meer bekendgemaakt over het dodelijke verkeersongeval van gisteren in Zwolle. Het slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit Zwolle. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats aan de Dokter van Heesweg toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een 83-jarige vrouw uit de gemeente Raalte. En uit testen blijkt dat zij niet onder invloed was van middelen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En in Overijssel wordt morgen op verschillende plekken zwerfafval opgeruimd tijdens World Cleanup Day. Ook in onder meer Steenwijkerland, Dalfsen en Zwolle zijn acties. In Zwolle kunnen inwoners gratis opruimsets lenen bij de gemeente. Wereldwijd komen tijdens deze jaarlijkse schoonmaakactie miljoenen mensen in actie. De bedoeling is niet alleen om afval op te ruimen, maar ook om in beeld te krijgen hoeveel zwerfafval er eigenlijk ligt en waar het probleem het grootst is.
2: Nou, ik denk dat je schrikt wat er overal ligt, toch? Zwerfafval. Als je soms om je heen kijkt, is echt niet normaal, joh, wat mensen allemaal weggooien.
0: En ik was dus bij de gele M op de A1.
2: Nou.
0: En ik had mijn auto aan de elektrische lader gezet. Dus ik moest even langs al die vrachtauto's.
2: Ja.
0: Maar daar ligt een bende, joh.
1: Ongelooflijk, hè? En als ik daar dan even op inhaak, ik zag net ook een bericht inderdaad over dat zwerfafval. Een egeltje van die bekende M zat, of tenminste, dat egeltje zat vast in een beker van die bekende M.
2: Oh.
1: En die is daarna, omdat hij niks zag, overreden. Hij wordt nu opgebaard in een museum in Rotterdam.
0: Oh.
1: Ja, dus zwerfafval niet oké.
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Maar ook gewoon sigarettenpeuken, hè? En kauwgom. Echt zoveel als je het overal ziet liggen. Dat is echt vies, hoor. Ik vind dat heel vies. Kauwgom vind ik altijd zo smerig.
1: Ja.
2: Ik kan er ook niet tegen als jij bijvoorbeeld met iemand uit eten gaat en die gaat dan even zijn kauwgom op je auto en doet er in een servetje. Maar dan zie ik continu dat servetje liggen en de week, daar zit er kauwgom in. Oh, dat heb ik zoek.
0: Gewoon even onder de tafel plakken.
2: Ja, plakken maar onder de tafel. Dat vind ik wel goed. Liever dat
0: nee,
2: dan
0: dat blijft
2: liggen.
0: Ook niet.
2: Kan
0: ook
2: niet.
1: Heb je hier al onder de tafel gekeken? Hangt er niet nog een bingo balletje?
2: Een bingo balletje?
0: Ja, die gaan we zo even. Maar we moeten even naar de Hellendoorn rally, toch?
2: Ja. Ja, dat klopt.
1: Michiel.
2: Ja.
0: Michiel Fucking. Goeiedag. Michiel. Oh, ja, even een verbindingje leggen met Hallo Michiel. Nee, dat gaat hem niet worden. Ben je er nog? Ik weet niet waar je zit, Michiel, maar. Hallo aarde. Hallo aarde. Hallo maan, hier aarde. Nou, dat gaat hem.
2: Ja. Nee, ik denk dat hij ergens op een verdwaalde toilet staat of zo.
0: Ik weet niet waar hij staat, Michiel. Maar Michiel,
2: de derde man op de maan.
0: Ik zou zeggen, we bellen je wel even. Of bel ons even in. Dat is vaak beter dan dit soort techniek.
1: Ja, ik weet, om 12:15 begint het daar allemaal. Hè? Dus hij is klaar voor een voorbeschouwing, weet ik. En vanaf 12:15 gaan we hem echt live spreken.
0: Nu leek je niet meer dan op Fred Emmer. Michiel Fucking is een van de beste verslaggevers die we hebben. Echt, een van de allerbeste verslaggevers.
2: Als hij verbinding heeft natuurlijk.
0: Ja, als hij verbinding heeft.
3: Back to the 80s. Muziek bingo.
0: Nou, Bas.
2: Ja.
0: De muziek
2: bingo. Oh ja, ga even draaien. Dat is spannend, hè. Wel een kantoor komt eruit, hè.
0: En heb je dat liedje op jou... Ik hoop dat ze alle 75...
2: Ik heb er eentje. Het is alle kanten opgevlogen.
0: Nou, je hebt even wat te doen tot 12 uur.
2: Nummer 60.
0: 60.
1: Nummer 60.
0: Laat even zien. Laat. Ja. 60, ja.
2: Ja, 60. Welk is het?
0: Ja, je wilt het niet geloven. Clouseau.

0: Bas Nijhuis, onze ballenrapper.
1: Ballen, jongen.
2: Oh. De zaterdagochtendshow met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
3: Ja, dit is een goed stel.
2: Nummer 60.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was, denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet, wil ik dat je weet dat ik dankbaar ben dat jij er straks ook voor mij zal zijn.

0: voor ik het vergeet.
1: Goeie nieuwe single zeg, The Wannabes, samen met Peter Houtman, voor ik het vergeet. En The Wannabes kennen we natuurlijk vooral van vrolijke, feestelijke muziek. Maar een nieuwe single heeft een hele andere lading. Samen met oud-voetballer en voormalig international Peter Houtman maakten ze Voor ik het vergeet. En we hebben Rocco van The Wannabes aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert en Bas.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het idee voor ik het vergeet ontstaan?
2: Ja, bijzonder, hè. Het was een thema waar we al een aantal jaren mee in ons hoofd zaten. Omdat het ons vooral aanspreekt wat er gebeurt. Ook in onze eigen omgeving zien we het nu steeds vaker gebeuren. Ook mensen op veel jongere leeftijd. Toen overkwam ik Peter.
1: Ja, nou, Peter Houtman.
2: Peter Houtman, inderdaad. Wij kennen Peter natuurlijk met z'n allen als oud-voetbal international, oud-Feyenoord-speler, maar ook jarenlang stadionspeaker bij Feyenoord. En wij met de Wannabes deden geregeld optredens bij Feyenoord, maar ook in de omgeving. Hij kwam uit Spijkenisse. En als we daar in de omgeving optraden, kwam hij altijd even langs. En dan kwam hij altijd even socializen. Maar voor we het wisten stond hij ook naast ons op het podium. En dan stonden we gezamenlijk You Never Walk Alone te zingen. En dus er was een soort vriendschappelijke band ontstaan. En ja, toen overkwam het Peter. Kreeg hij vorig jaar natuurlijk die diagnose dat hij Alzheimer heeft. Met als gevolg dat hij besloot om zijn werkzaamheden te staken als stadionspeaker. Het eerste wat ze deden was zijn rijbewijs innemen. Met als gevolg dat hij dus eigenlijk stempel ziek kreeg. En wat het veel minder om handen had. En wij hadden daar zo mee te doen, dat we op een gegeven moment, dat was eigenlijk voor ons de inspiratie om eindelijk eens met dat nummer aan de slag te gaan. En we het ook min of meer op een persoon konden schrijven. Toen hebben we vorig jaar Peter benaderd. Dat was vorig jaar oktober. Ik kom er eigenlijk achter dat het hele traject toch al een jaar geduurd heeft. En toen hebben we hem benaderd. Niet alleen hem, maar ook zijn vrouw. En dat verhaal voorgelegd. We willen dit gaan doen en we zouden het een eer vinden. Maar ook heel bijzonder, als jij dit met ons gaat doen. En daar moest ik even over nadenken. Tenminste, Peter vindt het eigenlijk best veel gauw leuk. En zijn vrouw zei van, we moeten toch wel oppassen. Wat kunnen de gevolgen zijn?
1: Ja.
2: En terecht. En ja, dus hebben we ook afgesproken, laten we dit traject ingaan. Als je halverwege zegt, het voelt niet goed, we vinden dat toch niet fijn, dan haken we af. Dan hebben we een mooi product wat voor de familie blijft. Hè, dan is dat voor vrouwen en kinderen en kleinkinderen. En dan treden we daar niet mee naar buiten. Maar gaandeweg gaat zo'n project groeien. En ook bij Peter zelf, bij zijn vrouw, bij zijn zonen, werd dat wel heel warm ontvangen. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, dan gaan we hem dus uitbrengen rond Wereld Alzheimerdag. Dat is aankomende maandag. Ja, en wat er nu op dit moment gebeurt is boven verwachting, joh.
1: Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Hoe was het voor Peter om dit nummer zelf met jullie op te nemen?
2: Ik denk dat hij het echt heel erg leuk gevonden heeft. Zowel het opnemen van de muziek als het opnemen van de clip. Ik neem aan dat jullie de clip ook gezien hebben.
1: Zeker.
2: Dat is het heel bijzonder. Juist omdat je weet dat het, laten we eerlijk zijn, Alzheimer is natuurlijk best een beetje een beladen thema. En hoe ga je daar nou respectvol en luchtig product van maken? En ik denk dat we erin geslaagd zijn. En Peter had het ook wel. Dus als ik hiermee Alzheimer een positief gezicht kan geven, dan vind ik dat mooi. Als ik mensen daarmee kan helpen, dan vind ik dat heel mooi. Ja, en die reacties krijgen we binnen, want
1: Het is ontroerend, het is warm, herkenbaar. Was dat ook de toon die jullie zochten?
2: Ja. Het moet heel herkenbaar zijn, want het is eigenlijk geschreven voor mensen die net als Peter in het beginstadium zitten van Alzheimer. Die zich nog zo bewust zijn van alles, maar ook zich realiseren, er komt dadelijk een moment dan weet ik dit allemaal niet meer. We kennen allemaal de verhalen van ouders die de namen van hun kinderen niet eens meer weten. En dat ben jij je natuurlijk wel bewust van op het moment dat die diagnose bij jou gesteld is. Maar het is ook voor de mensen die daaromheen, de direct betrokkenen, de familie, proberen we daarmee wel een hart onder de riem te steken.
1: Ja, hoe is het met Peter nu eigenlijk?
2: Met Peter gaat het goed. Hij zit op dit moment in Spanje. Een van zijn zonen woont in Spanje. Dus hij is een maandje lekker naar Spanje toe. Maar volgt alles hoor. En met Peter gaat het op zich goed.
1: Ja, want Bas, jij kent Peter Houtman heel erg goed als stadionspeaker.
0: Zeker, ja, een bijzondere man. En altijd echt heel vriendelijk ook. Gewoon echt zo'n leuke man.
1: Ik ken hem uit mijn beginperiode bij Radio TV Oost. Want hij was namelijk ook verslaggever bij Radio Rijnmond. Want dat deed hij op vrijdagavond altijd de keukenkampioen-divisie presenteren. Dus. Maar de opbrengst gaat naar onderzoek naar Alzheimer. Was dat vanaf het begin al onderdeel van het plan ook?
2: Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, het kan ook niet anders. Hè. Ik bedoel, op het moment dat je Alzheimer als thema kiest en je gaat dat ook op die manier naar buiten brengen, zou het niet netjes zijn als je zegt, joh, de opbrengsten daarvan houden we lekker zelf. Dus daar was het ons ook niet om te doen. Wij vonden dit gewoon een heel mooi project. En als we daar, laten we zeggen, onze naamsbekendheid mee vergroten, en dat blijkt inmiddels, dan is dat voor ons pure winst.
1: Ja, het past ook niet bij de wannabes. Missen jullie Marcel Spijkerman nog een beetje? Want Marcel Spijkerman was altijd fan van jullie, hè?
2: Ja, nou, dat is hij nog steeds. Hij is alleen niet meer bij jullie.
1: Ja, nee, dat is wel een beetje jammer. Ja, nee, maar goed, dan moet je maar met Bas en ondergetekenen doen even.
2: Ja, nou, we komen graag een keer een bakje bij jullie doen.
1: Nou, dat is goed, op zaterdagochtend. Jullie zijn van harte welkom, vind ik hartstikke leuk. Als jullie een keer tijd hebben, dan staat de deur wagenwijd voor jullie open.
2: Ik kijk er nou al naar uit, Bert en Bas.
1: Oké, nou, dankjewel. Dag Rocco en succes met de single. En we gaan hem natuurlijk komende maandag ook draaien, want dan is het Wereld Alzheimer.

0: ook een Gameboy gewonnen. Want ze had nummertje 60 op haar bingo-kaart. Wist je dat we dat vanaf volgende week ook wel vaker kunnen doen, Bas?
1: Hè? Nou, deze...
2: Dit is Lunchen met Debbie.
1: Ja.
2: Wat gaan we eten?
1: Nou, ik ben er wel naartoe, Bert. Ik heb best wel trek. Het begint alweer te rammelen, hoor.
0: Debbie van der Zanden. Een van de meest spontane vrouwen uit onze mooie provincie. Goedemorgen, Debbie.
3: Goedemorgen. Hoe is het?
0: Ja, goed. En met jou heb je een leuke vakantie gehad?
3: Ja, fantastisch. We hebben echt een supermooie herinnering zijn we rijken met gezin. Echt mega mooi.
0: Nou, ja, hartstikke goed. Ja, ja, toch? Dat is ook heel erg belangrijk om dat samen met het hele gezin te doen.
3: Daar kan niet stingen op, dus hartstikke mooi.
0: Nee. Ja. En als je nog met z'n allen, dat je allemaal nog bij elkaar bent, dat is echt...
3: Zo is dat.
0: Ja, nee.
3: Zo is dat. Daar zorg ik wel voor. Ga het doen met de sfeer langs.
1: Ik ben ook niet bang voor.
3: Alles zit nu. Ik houd het gezin wel bij elkaar, hoor. Ik ben er niet bang voor.
0: Oké, gebruik je het zweepje ook met Bas en Bert, Debbie?
1: De dikke jij. Nou, die komt, mocht je net wakker worden, Debbie is wakker, hoor.
0: Ja.
3: Oh, nee.
0: Debbie, wat gaan we eten dan vandaag?
1: Ja.
3: Ja, wat denk je? De R zit natuurlijk weer in de maat. Dus het is weer tijd voor baklever.
1: Oh, lekker.
3: En bakbloedworst weer. En allemaal dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, lekker dat op een broodje. Lekker een bult ketchup mayo waar je maar zin aan hebt. Uitje ertussen.
0: Magie ook
3: en magie, heel lekker op bakworst. Dat klopt, ja. Want ik zag het hiernaast bij de kaasboer wel liggen vers gemaakt. En ik zie al dat er gretig aftrek van wordt genomen. De mensen hebben er weer zin aan. De blaadjes van de boom. Ja. En er wordt gewoon weer baklever bij.
1: Ja. Dat is wel zo eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. De R in de maan.
0: Nou, je staat op de markt in de Oldenzaal.
3: Ik ben uitverkocht. Het is, het is niet normaal. Ik was om 11 uur al leeg. Want ik had een hele leuke actie bedacht gisteren. Ik denk, och, dat vinden ze wel leuk. Zo'n shopper, zo'n tas van Debs Keuken had ik laten maken.
0: Ja.
3: Nou, ze stonden om 8 uur in de rij. En ach, ik heb
0: geweldig.
3: De kraam leeg.
0: Dat mooi is dat, hè?
3: Superleuk. Dat vind ik zo leuk aan mijn volgers, hè. Dat kan ik echt waarderen. Dat vind ik echt mooi.
0: Maar komen ze ook van heen en ver om even...
3: Van heen en ver. Ik had ze uit Zeeland, ik had ze uit Brabant. Ze kwamen van alle kanten naar alleen maar voor mijn shoppen. Nou, echt gewoon lekker een dagje naar Oldenzaal. Hoe leuk is dat?
0: We gaan een keer een programma bij jou op de markt maken.
1: De markt,
3: ja, leuk. Dat is leuk.
0: Ja,
3: dat is echt leuk. Maar weet je, er is zoveel gezeik op de social soms. En gemene reacties. En dan denk ik, als ik daar zie hoeveel mensen toch nog bij mijn kraam komen. En die het wel leuk vinden. En die zeggen, Debbie, ik volg je op de voet. En met een kopje koffie mag ik zo graag naar je luisteren. Dan
0: heel
3: denk
0: goed.
3: Ik, nou Deb, doe je toch nog wel iets goed.
0: Dankjewel, Debbie. Doei.
4: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay.
6: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
9: En vervolgens heeft MHK keukenexpert oude Boijink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Let's go!
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Radio Oost. Weekend.

0: Tanja Reinders.
1: Ja, je hoorde ze juist, Hathaway en What is Love. En daarmee begonnen we dit programma Weekend Overijssel. Ja, het is zaterdag, het is 10:10. Tijd dus voor More Overijssel. Normaal gesproken met José, maar die is er helaas niet vandaag. Dus ik ga deze 2 uurtjes van haar overnemen. En er staat genoeg op de rol, want we gaan natuurlijk even naar de Hellendoorn Rally. Daar is verslaggever Michiel en die gaat ons bijpraten over alles wat daar gebeurt. We hebben leuke uittips voor dit weekend en we bellen met Ommen, want daar draait vandaag alles om muziek tijdens het Delta Kaluna Cigar Box Festival. Oftewel, zelfgebouwde instrumenten, bijzondere muziek en dus ook een heel mooi verhaal. Kortom, blijf gezellig bij ons. Dit is Mooi Overijssel.

0: Kingdom of Fear was dat van Cameron Whitcomb. En je hoorde hem dus in dit weekend Overijssel-programma. En ja, je hoort het, José is er niet. Ik ben er wel. Ik ben even een plekje opgeschoven van de nieuwstafel naar deze microfoon. Dus het is eventjes wat flitsen. Nou, en degene die ook flitst, dat is Michiel. Want vandaag zijn de stoelriemen vast. Want het is de beslissende dag van de Hellendoorn Rally. Gisteren waren de eerste proeven. Vandaag gaan de coureurs verder met tienduizenden bezoekers langs de kant. En ja, ik zei het al, Michiel Fucking is erbij. Goedemiddag, Michiel.
1: Goedemiddag.
0: Hi, jij bent bij de Hellendoorn Rally.
1: Zeg dat wel, ja. Ik sta bij de Luttenberging. Ik heb me laten vertellen dat het 14 jaar geleden is dat deze drie bochten die nu gemaakt gaan worden, eigenlijk over een minuut, dan gaat de eerste deelnemer echt van start, dat die weer gaan plaatsvinden. Het staat hier ook behoorlijk stampersvol, namelijk aan de rechterkant van mij, de mensen daar achter het lint. Het is ongelooflijk veel wind, maar dat maakt niet uit. Ze staan allemaal goed dichtgepakt daar te kijken om zo meteen te zien wat voor spektakel we hier dan gaan zien. Gisteren was het spannend, het verschil tussen nummer 1 en 2, onder meer Benaan te Brinken, de titelverdediger, die nummer 2 nu is, maar 1,6 seconden. De Luxemburger Grégoire, die staat dan op de 1 positie. We gaan zien wat het vandaag allemaal gaat brengen. 10 proeven in ieder geval. En deze Luttenbergring, dat is een trekpleister voor het publiek. Die mooie, lange, monumentale bochten, zoals het benoemd wordt. Je kan ze zien vanuit de mensen die daar in de hoek zitten bij de boom, achter de boom te kijken. Het gaat in behoorlijk tempo, want dit zijn nog even de proefauto's, maar die laten al zien wat we hier kunnen gaan verwachten. En daarna gaat het echte spektakel beginnen met dus echte deelnemers zometeen. En komen hier al nu langs, dit is nummer 1 in de hoek.
0: Ik hoor het, want as we speak, Michiel, gaan we daar beginnen, hè? As we speak, is het nu echt van start dan? 13 minuten over 12 heb ik hier staan.
1: Het is nu echt van start. Ja, dat klopt. Nee, eerst het waren nog even de... Nou, we zeggen de proefrijders en nu zijn we echt daadwerkelijk van start. Tenminste, als ik de mensen hier achter mij geloof en het fluitje. En ik kijk heel erg in de verte en dan kijk ik uit op de start. En dan zie ik daar een auto volle bak mijn kant op komen in die eerste bocht zo meteen. En dan zijn we dus echt begonnen aan de rally dag 2 uiteindelijk. En vandaag dus het 7:45 weten we hoe deze dag gaat lopen.
0: Dan moet je nog wel even.
1: We staan ook in de hoeken. Ja, we moeten nog even, maar dat maakt niet uit. En zeker hier op deze plek, want we gaan eerst 3 ringen maken, 3 bochten maken. Dan gaan we naar de andere kant van het parcours. En ik zie ook daar, kijk even aan de andere kant, de mensen met hun stoeltjes door de weilanden heen trekken. Om daar een mooi plekje te gaan vinden zometeen. En een spektakel verzekerd in ieder geval. De grote vraag is eigenlijk, ja, kan Ten Brinke met een andere auto, met een Toyota, dit keer de titel verdedigen? Of krijgen we bijvoorbeeld die Luxemburger die nu bovenaan staat als winnaar vandaag?
0: Nou, dat klinkt allemaal best heel erg interessant. Volgens mij ga jij een hele leuke middag hebben daar. Pas op in ieder geval, want het gaat hard. We horen ze.
1: Zeker.
0: En ja, we horen jou straks ook nog eventjes zo rond de klok van 1:15 met de volgende nieuwsflits daar.

0: perstribune.
1: Morgenmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Ja, wat een heerlijke zaterdag. Wet, wet, wet was dat met Angel Eyes. En daarvoor hoorde je Miss Montreal en Just a Flirt. Ja, je hoort het alweer een beetje aan dit muziekje. Het is de hoogste tijd dat ik je bijpraat over het nieuws van vandaag. Want er is weer van alles en nog wat aan de hand in de provincie. In Hengelo is vannacht een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. Dat gebeurde aan de uitslagsweg. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar. En tankstationhouders in de Overijsselse grensstreek vrezen opnieuw klanten kwijt te raken aan Duitsland. Want daar gaat de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter omlaag. En dat kan vooral tankstations vlak bij de grens raken. In Nederland kost een liter diesel inmiddels gemiddeld €2,82. En dat is een recordprijs. Ook benzine is recordduur. Tanken in Duitsland en België is dus goedkoper dan in Nederland. En dan een leegstaande kerk in Lutten bij Hardenberg wordt omgebouwd tot appartementencomplex. In de voormalige gereformeerde kerk komen 12 sociale huurappartementen. De naastgelegen kosterswoning en het verenigingsgebouw maken plaats voor 13 koopappartementen. De kerk staat al enige jaren leeg na een fusie. Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst met de aannemer getekend en dus kan de bouw beginnen. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de woningen eind volgend jaar klaar. En de gemeente Oost-Weijen gaat maatregelen nemen tegen het toenemende sluipverkeer tussen Oost en Den Nul. Sinds de afsluiting van de N337 wijken automobilisten uit naar smalle wegen in het buitengebied. Bermen worden daardoor kapot gereden en fietsers klagen over hardrijders. De gemeente laat die beschadigde bermen herstellen en plaatst op sommige plekken rood-witte afzetpalen. En ook wordt er extra gecontroleerd op snelheid. Overtreders kunnen een boete krijgen, dus je bent gewaarschuwd. En dan heb ik nog het weer voor je. Het is overwegend bewolkt en er staat behoorlijk wat wind uit zuidwestelijke richting. Op de meeste plekken blijft het droog. Op sommige plaatsen is er misschien wat lichte regen, maar veel stelt dat niet voor. De maxima liggen rond de 21 graden vandaag.

0: Ja, 2011 was het toen dit nummer echt een hit was. Gotye samen met Kimbra. En een nummer dat eigenlijk bij de eerste tonen al opvalt. Somebody That I Used To Know. We gaan heel eventjes naar de telefoon. Want we willen wat meer weten over wat er vandaag allemaal te doen is. Organisator Delta Kaluna Festival. Dat is Henry Grotehuis. Een festival spelen met allemaal zelfgemaakte instrumenten. Dat hoor je niet zo heel vaak. En toch is dat wat ze vandaag in Ommen gaan doen. Tijdens dat Delta Kaluna Cigar Box Guitar Festival, als ik het goed uitspreek. Hele mond vol, zoals je hoort.
1: Ja,
0: om 2:30 dan beginnen jullie, hè? Dag Henry.
1: Goedemiddag. Ja, 2:30 gaat het los.
0: Vanmiddag gaat het los.
1: Ja, je hoort mij.
0: We hebben een beetje een slechte lijn, Henry. Dus ik weet niet of je op een plek staat dat je heel iets kan opschuiven.
1: Ja,
0: dat we.
1: Ik ben bewust even stilstaan, hier deed hij het net.
0: Nu horen we je heel goed. Dit gaat prima, dus vooral blijven staan.
1: Mooi.
0: Niet meer bewegen.
1: Ik blijf stilstaan.
0: Goed zo. Nou, we zeiden het al, straks om 2:30... dan starten jullie met de pre-party. Gisteren zijn jullie al begonnen, toch?
1: Ja, nee, gisteren was de pre-party. Oh, ja. En nu is het festival zelf. En dat begint inderdaad om 2:30, gratis entree. Dus mensen zijn van harte welkom.
0: Ja, ben je al een beetje bijgekomen van die pre-party?
1: Ja, gaat nu wel weer.
0: Nou, je klinkt best helder. Dus helemaal goed. Kun je ons meer vertellen over dit mooie festival? Want jullie spelen met zelfgemaakte instrumenten. Wat voor instrumenten zijn dat?
1: Nou, dat zijn onder andere sigarendoos, gitaren. Maar er zijn ook mensen die bouwen hun eigen drumkit bij elkaar. En gebruiken daar, ik noem maar ook nummerplaatgitaren bij. En het is heel veel zelfbouw wat hier gebeurt. Dus en daar krijgen ze dus echt muziek uit. Soms 1 snaar, soms 3 snaar. Sommigen spelen op 4 snaren. En overal is muziek. Het is van oorsprong ook uit armoede ontstaan, dat instrument. Dus en daar hebben wij een festival rondom. En dat is de 12e keer alweer.
0: Nou, dat is best bijzonder dus, als ik dat zo hoor.
1: Ja.
0: Speel jij zelf ook trouwens?
1: Ja. Ik speel zelf ook sigarendoos gitaren. Dus ik noem mij dan ook Cigarbox Henry. Dus wij spelen zelf ook even met band. En ik doe solo dingetjes wel. Ja, van alles.
0: Geweldig.
1: Dus, klopt.
0: En aan wat voor
1: muziekgenres
0: moet ik dan denken?
1: Ja, de muziekgenre is varieert een beetje. Dat kan van jazzy dingen zijn. Het is roots muziek. Het is een beetje bluesy. Wij spelen er zelf ook heel veel rock mee. Ook oude rockklassiekers hebben we wel. It's a One for the Money. Dat soort dingen, weet je wel.
0: Oh, lekker.
1: En Tutti Frutti, Home de Lude. En nou ja, maar eigenlijk heel breed wel. Wij spelen er zelfs Black Sabbath en AC/DC dingen mee. Dus gaat best wel hard op en toe.
0: Nou, geweldig toch. Mag ook, hè? Dan is er voor ieder wat wils. Ja, toch?
1: Tuurlijk, ja, daarom.
0: En je had het er net al even over, hè, de 12e keer. En daarom hebben jullie ook iets bijzonders gedaan. Ik las iets over een eigen Delta Kaluna song.
1: Yes, dat klopt. Die gaan we vandaag hier ten gehore brengen. Dat wordt een song over het Delta Kaluna Festival. Dat heb ik eigenlijk vorige week pas geschreven. Nee, de week daarvoor. We hebben hem nog maar 2 keer gerepeteerd. Maar moet goed komen.
0: Nou, dat denk ik toch.
1: Dat wordt echt leuk.
0: Hartstikke leuk. Wat is er naast muziek allemaal nog te doen voor de mensen die er naartoe willen?
1: Nou, de mensen die hier willen komen, die kunnen van alles zien. We hebben hier een marktpleintje. De standhouders zijn al een beetje aan het opbouwen hier. Dus die zijn al bezig. Sommigen zijn al klaar met opbouwen. We hebben voor de kids een mooi springkussen. Ik heb wat spelletjes gemaakt rondom sigarendoos, gitaar. Daar kunnen ze wat mee. En oude potten waar ze wat op kunnen spelen. En noem maar op. Dus er is voor elk wat wils. En gratis entree.
0: En gratis entree. Maar jullie hebben dit festival al jaren gekoppeld aan een goed doel. En welk doel is dat dit jaar?
1: Ja, dit jaar hebben wij de Stichting Stil. En de Stichting Stil die maakt foto's bij mensen die bijvoorbeeld een pasgeboren kind verloren hebben. En daar krijgen ze dus een aandenken krijgen dan als foto. Dus mensen kunnen zich daarvoor opgeven. En die mensen doen heel goed werk.
0: Dan kunnen die foto's kunnen natuurlijk echt heel waardevol zijn.
1: Ja, die zijn heel waardevol. Ja, daarom. Ja. De Stichting Stil die komt hier vanmiddag loodjes verkopen. En die mogen een gitaar, onder andere een gitaar verloten. Wat standhouders hebben ook al wat prijzen ingediend. Dus dat wordt ook een leuke verloting, dat wordt het. En dat is, die opbrengst is helemaal voor de Stichting Stil dit keer.
0: Fantastisch doel en een fantastisch evenement volgens mij. Waar moeten de mensen naartoe?
1: Ze moeten naar Café Caluna aan de Stouwerweg nummer 5 in Ommen.
0: In Ommen.
1: En dat is buiten Ommen, dat ligt tussen Ommen en...
0: Maar dat
1: hier
0: gaan we...
1: Mississippi Delta, zeg maar.
0: Tegenwoordig kunnen we heel veel vinden, hè? Dus dat,
1: ja,
0: dat gaat goed komen. Iedereen de navigatie instellen.
1: Precies, Café Caluna Ommen, kom je er.
0: Kijk, dat moet gaan lukken, Henry. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes ook vanmiddag. Maar herken je dit? Die herken je, zo te horen.
1: Ja, die herkennen wij heel goed.
0: Nou, dan mag je hem aankondigen, Henry.
1: Dat is, moet ik even nadenken, hoor.
0: Ja, nou, hij is in ieder geval voor jullie.

Wie bindt die ene band? Dat was de titel van dit nummer. En hij kwam van Cigaarbox Henry. Nou, we hadden net Henry Groothuis aan de lijn. En hij vertelde ons alles over dat Delta Kaluna Cigaarbox Guitar Festival. Vandaag dus in Ommen. Goed, we hebben nog meer uittips voor je. Want er is echt best veel te doen. Ik ga ze er even bij pakken voor je. Waar hebben we ze? Hier. Bijvoorbeeld in Rijssen is van alles te doen. Want daar wordt vandaag het Nederlands kampioenschap Gravel verreden. De ochtendwedstrijden voor de Masters, die zijn inmiddels achter de rug. Maar vanmiddag, vanaf 1:30, dan zijn de mannen, junioren en de vrouwen in actie. En ze rijden nu op grotendeels onverharde parcours rond de Lichte Berg. De renners rijden over gravelstroken, bospaden en landelijke wegen. En bij de start en de finish aan de Lichtenbergendijk, daar kun je de wedstrijden volgen. En bij de finish is ook een heel groot scherm waarop de koers te zien is. Dus je kunt er naartoe om ze aan te moedigen. Het evenement duurt tot ongeveer 5:00 vanmiddag en is gratis toegankelijk. In Deventer is vandaag de 10e Vredesweek begonnen met als thema Stemmen van Hoop. De officiële opening was vanochtend, maar ook vanmiddag is er nog van alles te doen. Zo kun je de kunstroute Vrede maken we samen bekijken met werken van Deventenaren en kunstenaars uit conflictgebieden. De expositie in de Tijdberg aan de Nieuwstraat is tot 4:00 open. En vanmiddag is ook Aman Ahmad, de pianist van Yarmouk in Deventer. Hij speelt muziek, hij presenteert zijn boek en hij signeert. De toegang is gratis en misschien een leuk weetje. Morgen in mijn programma, Thuis op Zondag, dan spreek ik Aham over dit bijzondere boek, want dat is het. Tussen 9:30 en 10:00. Dus ik zou zeggen, stem ook morgen lekker af op Oost. Nog even iets leuks voor de dieren onder ons, want krijgt jouw hond geen genoeg van water, dan kun je vanmiddag nog naar de Honden voor Hondenplons bij Camping Ommerland in Ommen. Het buitenzwembad is vandaag speciaal geopend voor honden en hun baasjes. En daarnaast zijn er ook allerlei activiteiten en kraampjes en er wordt geld ingezameld voor oude en kwetsbare honden. De plons duurt vandaag nog tot 5:00 vanmiddag. En dan even de laatste voor dit blokje, want vandaag strijkt de popronde neer in Deventer. Vanaf 2:00 vanmiddag kun je in de binnenstad en het havenkwartier terecht voor maar liefst 40 optredens op 20 verschillende locaties. Cafés, winkels en culturele plekken die veranderen voor één dag in kleine poppodia. En het mooie is, al die optredens zijn ook weer gratis. Je kunt dus gewoon je eigen muzikale route door de stad samenstellen. En het programma gaat door tot na middernacht. En we bellen in het volgende uur met de organisatie van deze popronde in Deventer.

0: Ja, dat was Demasiado Corazon van Mink de Veel. Lekker zomers en zonnig. Ja, die zon die is er niet, maar we hebben wel veel leuke uittips. Dat gaan we je zo meteen in de tweede uur ook weer brengen. En blijf vooral bij ons. Want naast die uittips gaan we ook bellen met Popronde Deventer. Dus genoeg te doen, genoeg te horen. Straks meer. In mooi Overijssel wou ik zeggen, maar het is weekend Overijssel. Maar wel mooi, toch?
1: Ook.
0: Ja, weekend, mooi, Overijssel. Nou, volgens mij zit ik goed.

0: They're all to hide my guilt and shame.
1: Weekend Overijssel.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check uralhellendoornrally.com voor meer info.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ural Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porsche Centrum Twente.
12: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Het Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Koop zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
20: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Radio Oost, weekend.

0: Michael Jackson en Off the Wall. En daar starten we dit tweede uur mee.
1: Overijssel.
0: Inderdaad, het tweede uur van Weekend Overijssel. We gaan lekker door. José, die is er vandaag helaas niet. Ik neem er nog een keertje van haar over en ik ben er tot twee uur voor je. Je ziet het wel, ik neem het over. Dus ja, het is echt allemaal anders. Dus af en toe gaat het misschien even wat anders dan we denken. Maar goed, hè? We hebben natuurlijk wel gewoon lekkere muziek voor je. Want daar gaat het om, daarom luister jij naar Oost. Ik heb ook het laatste nieuws voor je. Ik heb een paar leuke uittips. We vragen straks nog even ietsje verder door over de popronde Deventer. Want we gaan bellen met Richard Wevers. Ja, en rallyfans, blijf luisteren hoor. Want collega Michiel, die is bij die rally. Kortom, blijf gezellig luisteren naar Oost en Weekend Overijssel.

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Nou, je Radio 10 en gewoon even lekker meezingen met Boudewijn de Groot. En dit was Jimmy.
1: De Eurol Hellendoorn Rally.
0: Ja. Je hoort het al, we duiken weer in de rallywereld. Want de tweede proef van de Hellendoorn Rally is in volle gang. Tienduizenden bezoekers genieten op dit moment van echt scheurende auto's langs weilanden. En volgens mij hoor ik ze al. Wie vast ook geniet is verslaggever Michiel Fucking. Goedemiddag, Michiel.
2: Ja, goedemiddag. Ik kan beter zeggen, ik hoor ze nog steeds. Ze zijn nog steeds bezig hier op de Luttenberg. Daar maken ze de nodige bochten natuurlijk. Gaat met ongelooflijk veel kabaal. Er staan de nodige mensen uiteraard te kijken. En die genieten voor het eerst sinds 14 jaar namelijk weer op deze plek. En vooral die scherpe bochten. Ik kijk nu even waar de twee een beetje tegen elkaar aandrukken. En toch met z'n tweeën de bocht doorvliegen. Ja, dat is toch spektakel. Dat is genieten voor veel mensen. Dat is een mooi gezicht. Zeker ook voor mensen die de sport niet kennen. Die hier komen kijken. Nou ja, we bijna zeggen zoals ik ook. Dat je denkt van wat gaat dit toch ongelooflijk hard. En vooral die spanning aan kop. Bij proef 7 van in totaal 16 is wel merkbaar. Het verschil tussen de nummer 1 en 2, tussen Bernhard en Brinker, de titelverdediger. De nummer 2 is met 0,4 seconden geslonken tot uiteindelijk de koploper. Dat is nog steeds die Belgische Luxemburger Münster. Maar genoeg daarover, want we hebben nog 9 proeven te gaan. Toch even naar de mensen hier, want waarom zijn jullie hier in eerste instantie?
3: Nou, we komen kijken bij mijn broer. Die rijdt hier met een rallyauto. En we waren uitgenodigd om in Hellendoorn even een keer te komen kijken.
2: Hoe doet hij het?
3: Nou, hij doet het heel goed. Het is wel lastig om even de tussenstanden en zo te zien. Maar vaak krijgen we die later door. Maar gisteravond had hij echt goed gereden.
2: Wat is je broer?
3: Henk Buutge.
2: En hoe is het om hier te staan en dan te weten, die snelheid, dat is mijn broer, daar gaat hij.
3: Ja, dat maakt je toch wel een beetje trots. Dat is gewoon gaaf om te zien, om hem zo te zien gaan. Zeker, ja.
2: Hoe ging het gisteravond voor hem?
3: Ja, gisteravond ben ik hier zelf niet geweest. Maar hij zegt, ik moet altijd even een beetje inkomen. Het circuit is natuurlijk altijd best wel wisselend qua ondergrond. Maar uiteindelijk goed gereden.
2: Ja. En deze plek, want jullie staan nu op een hele mooie, vrije plek te kijken nu natuurlijk.
3: Ja, die krijgen we door dan van degene die er iets meer in verdiept, waar de route langs komt. Zo krijgen wij een locatie door, daar rijden we dan heen en dan kijken we of we hem kunnen zien en hoe die doet.
2: En nu? Wat ga je nu doen?
3: Nu gaan we naar het servicepunt waar de auto's binnenkomen na de rally. En dan gaan we even kijken qua onderhoud of er nog reparaties nodig zijn, onderhoud nodig is. En dat is ook gewoon leuk om dan een beetje te supporten.
2: Ja, want volg je het dan echt met veel meer spanning ook als je familie of je broer meedoet?
3: Ja, wel wat. Kijk, het is natuurlijk ook ieders hobby. En ik vind het zelf heel leuk om te zien en te zien rijden. Maar ik ben niet echt onwijs bezig met met de posities of met het klassement of zo. Ik vind het meer leuk om bij hem gewoon te kijken en hier te zijn.
2: Ja, en dat is denk ik ook wat heel veel mensen hier doen. Vooral het spektakel wat er echt wel is. Er komt er weer een voorbij en die gaat toch echt ongelooflijk hard. Ja, dan probeer je nog enigszins uit de wind te staan. De meeste mensen die toch een capuchonnetje erbij pakken en over hun hoofd trekken. Maar ja, die wind is niet echt een spelbreker. Zeker niet met het mooie geluid dat hier toch in Luttenberg hoorbaar is. Vanmiddag keren ze hier nog terug tegen een uur of 5. Dan weer de nodige rondes. En mag ik jou ook heel snel wat vragen? Want zoon, denk ik, ben je het genieten of niet?
4: Ja, zeker.
2: Ja?
4: Heel
2: erg. En dan je oom doet mee dus?
4: Ja.
2: Trots?
4: Ja, zeker.
2: Ja. Dat is belangrijk, uiteraard. We blijven het volgen bij Radio Oost.
0: Dankjewel, Michiel. Nou, je hoorde de wind, hè? Dus ik kan me zo voorstellen dat het daar best wel winderig is als je daar staat te wachten en staat te kijken naar die auto's die echt razend voorbij komen. Wil je dat nou ook gewoon live zien, dan kan dat. Check dan even het tijdschema, want het tijdschema van alle proeven is te zien via de link www.eurolhellendoornrally.com. En Michiel die komt straks nog een paar keer terug, ook tussen 2 en 6 uur bij Oene. Dus wat ons betreft, blijf lekker luisteren als jij geïnteresseerd bent in die rally. En dan blijf je gewoon lekker op de hoogte. Fijn dat Michiel daar is. Wij gaan verder in Weekend Overijssel met fijne muziek.

Tja, had jij gedacht dat dit bij elkaar zou passen? Elton John en Britney Spears? Nou, het werkt dus best heel goed, best heel lekker. Dat was Hold Me Closer. We gaan langzaam naar het nieuws van 2:30 alweer. Zometeen heb ik de laatste berichten hier uit de regio voor je. En ja, ik wou toch ook nog heel eventjes zeggen, je hoort het net al eventjes in een jingle. Straks, na 2:00, dan ga je luisteren naar Toppers van Toen en Nu met Oene. En Oene gaat nummers uit 1971 behandelen, heb ik gehoord. Dus ja, wil je daarop stemmen, dan kan dat dus via de website. De Toppers van Toen en Nu uit 1971. Ja, uit welk jaar dit is, weet ik eigenlijk niet. Maar hier is Olivia Newton-John en Xanadu.

altijd aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Even een rustpuntje op deze zaterdagmiddag. Bluff en Liefs uit Londen. En dat maakt de tijd 2:02. We gaan even naar het nieuws uit Overijssel. Want bij een ongeluk op de Paandersdijk in Beuningen is vanochtend een persoon gewond geraakt. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, waarna één auto in de sloot belandde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In een andere auto zat ook een klein kind. Dat bleef ongedeerd, maar kreeg van de hulpverleners een traumabiertje om te troosten. Het Twentekanaal dreigt de komende jaren veel vaker te worden afgesloten door lage waterstanden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Rond 2050 zou zo'n afsluiting gemiddeld eens in de 2 jaar kunnen voorkomen. De afsluiting deze zomer kost de bedrijven tientallen miljoenen euro's. Volgens Port of Twente is al sinds 2018 bekend dat het gemaal bij Eefde niet geschikt is voor zulke lage waterstanden. En toch komt er pas mogelijk in 2033 een nieuw gemaal. Port of Twente vindt dat veel te laat. Tankstationhouders in de Overijsselse grensstreek vrezen opnieuw klanten kwijt te raken aan Duitsland. Want daar gaat de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter omlaag. En dat kan vooral tankstations vlak bij de grens raken. In Nederland kost een liter diesel inmiddels gemiddeld €2,82. En dat is een recordprijs. Ook de benzine is recordduur op dit moment. Tanken in Duitsland en België is dus goedkoper dan in Nederland. En dan de verbouwing van de voormalige kerk in Lutten kan beginnen. De samenwerkingsovereenkomst met de aannemer is inmiddels getekend. In de kerk komen 12 sociale huurappartementen. En op de plek van de naastgelegen gebouwen 13 koopappartementen. En als alles volgens planning verloopt, dan zijn de woningen eind volgend jaar klaar. Dan heb ik nog het weer voor je. Het is overwegend bewolkt. Er staat behoorlijk wat wind uit zuidwestelijke richting. Op de meeste plekken blijft het droog. Op sommige plaatsen is er misschien wat lichte regen, maar dat stelt niet heel erg veel voor. De maxima liggen vandaag rond de 21 graden.

0: Nou, dit is echt een nummer wat in je hoofd blijft zitten. Zo'n lekker ritme. De Spinners waren dat. En Rubber Band Man. En dat brengt ons alweer bij het tweede blokje uit tips. Want ja, we zeiden het al, er is weer van alles te doen op deze zaterdag. De 19e september is het. Natuurlijk die rally in Hellendoorn. Waar onze verslaggever Michiel de wind trotseert, letterlijk. En ook al het lawaai van de auto's. Hij komt straks nog even in de uitzending in het volgende uur bij Oene. Hij is er tot 6 uur volgens mij. Dus daar hoor je niet. In ieder geval meer over. En wat ik je nog kan vertellen is dat er in Vilsteren vandaag een gezellige boerenmarkt is. Iets heel anders dus. Op het weidje voor de kerk, daar staan zo'n 20 producenten met streekproducten. En het thema is deze keer gezond eten. Bij de verschillende kramen kun je natuurlijk ook gewoon lekker proeven. Van kaas en brood tot groente, honing, fruit en vlees. Veel komt heel veel rechtstreeks van producenten uit de streek. En de markt is al begonnen. Tot 4 uur kun je daar nog terecht. En de toegang is gratis. En ben jij liefhebber van campers? Of droom jij van een reis met je eigen huisje op wielen? Nou, dan kun je dit weekend het beste zijn in Hardenberg, want daar is de camperbeurs. Met in 8 beurshallen duizenden vierkante meters aan campers, aan accessoires, reisbestemmingen en prachtige outdoorproducten. Er zijn meer dan 130 exposanten en ook campertheaters met informatie en inspiratie. De beurs is vandaag en ook morgen geopend van 10 tot 5. En in Haaksberg is dit weekend de internationale Twentse Kennedy Mars aan de gang. Het wandelevenement begon vrijdag al met onder meer de start van de 80 kilometer. Maar vandaag komen de deelnemers aan de verschillende afstanden binnen. De laatste wandelaars van de 42, de 21 en de 10 kilometer... die worden uiterlijk rond 6 uur vanmiddag bij de finish verwacht. Dus wie zin heeft om de wandelaars aan te moedigen en een klein beetje van die sfeer mee te krijgen, die kan vanmiddag nog naar Haaksbergen. Het startbureau en de finish zijn bij Sporthal de bouwmeester. En dan heb ik ook nog iets voor muziekliefhebbers, want vanmiddag is er nog een leuke tip in Kampen. Bij het UKIN, daar kun je tot 4 uur terecht voor de platenbeurs. Struin langs kramen vol vinyl, cd's en bijzondere muzikale vondsten. Of je nu op zoek bent naar die ene plaat voor je collectie of dat je gewoon lekker wilt rondneuzen. Het kan allemaal, er is genoeg te ontdekken. Ook daar is de toegang gratis.
1: Weekend Overijssel.

0: Ja, The Road to Nowhere. Weet je het nog? Van Talking Heads was dat. Nou, we gaan eens even een kijkje nemen. Of althans, even zo fictief, hè, een kijkje nemen in Deventer. Want daar is de popronde aan de gang. 20 podia, 40 upcoming acts. En je kunt er zoveel gaan bekijken als jij wilt. In Deventer dus. De popronde neemt daar het centrum over vandaag. Van de Schouwburg tot aan het Poolcentrum, de Sjoel. Deventer staat echt vandaag in het teken van de muziek. En we hebben Richard Wevers aan de lijn. Goedemiddag, Richard.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag. Het concept popronde, vertel, wat is het?
1: Ja, nou, je hebt het eigenlijk al heel mooi omschreven. Popronde is een rondreizend festival met elk najaar gaat een selectie van 100 opkomende acts toert door heel Nederland. 40 steden doen eraan mee en vandaag zijn we in Deventer. En ja, dus in de binnenstad in allerlei verschillende locaties zijn daar dus bands te zien. De naam is Popronde, maar het is eigenlijk wel breder dan Popronde. Er is echt van alles, van gitaarbands tot neoclassiek, tot punk, tot ska. Dus leuke, toffe, opkomende acts in kroegen, poppodia, dan een kledingwinkel.
0: Geweldig. Jullie maken gewoon overal een muzikale plek van.
1: Exact.
0: En dan gaat het wel echt om nieuw Nederlands talent, toch?
1: Ja, exact. Ja, het is, elk jaar kunnen bands zich aanmelden. Dus elke band uit Nederland kan zich aanmelden. Dat doen jaarlijks ook meer dan 1000 acts. En daar wordt dan een selectie van gemaakt. Van ongeveer 100 acts. En daar mag ik dan als coördinator van Deventer mag ik daaruit kiezen. En dan maak ik eigenlijk het programma samen met locaties.
0: Wat een vervelende baan.
1: Ja, heel vervelend.
0: Leuk toch? Ja.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, je zegt het al, hè, vandaag dus in Deventer. Wat maakt Deventer zo speciaal?
1: Nou, Deventer is natuurlijk een prachtige stad. En Deventer is ook een stad waar de popronde altijd gewoon heel erg gezellig is. Er zijn heel veel verschillende locaties die meedoen. Ik denk de sfeer. Ik doe het nu sinds 2019. We hebben natuurlijk een paar coronajaren tussendoor gehad. Waar het even wat minder waar het niet kon. Maar vanavond zul je, als je in Deventer bent, zul je zien overal broeit het van de muziek en de mensen. En je kunt gewoon lekker rondstruinen door de stad. En op de muziek afgaan en gewoon genieten.
0: Want verwacht je veel mensen?
1: Wij verwachten zeker, ja. Het wordt absoluut weer hartstikke druk.
0: Het weer speelt ook lekker mee, hè? Het is, blijft droog.
1: Ja, dat is droog. Dat is ook mooi. Dat is
0: heerlijk.
1: Ook fijn. Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Top. Hey, uit eerdere popronde-events zijn ook al best grote namen naar voren gekomen. Ik noem bijvoorbeeld Chef Special, De Staat, Mo, Django McRoy volgens mij ook.
1: Ja.
0: Naar welke act kijk jij nou het meest uit vandaag?
1: Ik denk dat een act zoals Kram, die speelt vanavond in de Hip. Daar hoor ik al heel veel mensen over. En ik heb ook het idee, zeg maar, wij zijn redelijk vroeg, Popronde Deventer. Maar die band wordt bijvoorbeeld al heel veel geboekt. Verder denk ik ook dat, ben ik zelf heel erg fan van Lola Louie. Die komt hier straks in het duurzaamheidscentrum optreden. Even denken, Else Lena vind ik fantastisch. Die heeft echt een hele bijzondere stem, maakt hele mooie Nederlandstalige liedjes.
0: Nou, het klinkt echt geweldig, Richard.
1: Granddad. Nou, ik kan nog even doorgaan.
0: Ja, ik hoor het. Maar dat is alleen maar mooi om zo iemand zo enthousiast aan de lijn te hebben. Dus fantastisch. Richard, ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Je zei het al, de sfeer gaat ook heel veel doen. De muziek natuurlijk ook. Dus volgens mij wordt dit een topavond voor jullie.
1: Ja.
0: Maak er iets moois van. Fijn dat je ons eventjes te woord wilde staan. En wij gaan nog eventjes luisteren naar een nummer van Julia Sabaté. Zeg jou dat wat?
1: Zeker weten. Ja, Julia Sabaté is ook een van de acts die, ik weet niet precies wanneer, maar ik denk 1 of 2 jaar geleden ook meedeed aan de popronde. En dus nu echt wel heel erg hard gaat. Dat is natuurlijk ook een beetje de reden, hè, voor om mee te doen aan de popronde. Je speelt heel veel, in heel veel plekken en het is echt een opstapje om je carrière verder te voor te zetten, zeg maar.
0: Nou, en daar zijn prachtig voorbeeld van. Wij gaan het draaien, Richard. Dank je wel voor je toelichting en een fijne avond, hè.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Julia Sabaté was dat met Diablo. En we zeiden het al, een van die talenten die voortgekomen is uit de popronde Deventer. Ze was hier laatst ook bij Oost, bij het Cultuurcafé. En wil je daar meer van zien, dan kan dat op de website. Dan weet je dat eventjes. Nou, mijn invalbeurt, die zit er vandaag alweer op. José is er volgende week gewoon weer, hoor. Zometeen neemt Oene het van me over met toppers van toen en nu. En hij neemt je mee terug naar 1971. Ik ben er morgen weer. Tot dan.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
9: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: We gaan terug.

0: Thuis van toen en nu. Oene Loonstra.
1: Goedemiddag, 7 minuten over 2. Je hoorde Cliff Richard uit 1968 en Congratulations. En die werd voor dit nummer voor het Verenigd Koninkrijk uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in Londen, waar hij met 28 punten net niet het festival won. Nou, ja, nogmaals goedemiddag en dank aan Tanja voor de afgelopen 2 uren en voor de afgelopen 4 weken natuurlijk. Dank aan Jan-Willem en Evert. Toppers van toen en nu, en je kunt hem deze week herschrijven.
2: De herschreven top 10 van 1971.
1: Ja, zeker. Tot 5 uur. Ja, tot 5 uur deze week. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. Van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks, ja, tussen 5 en 6 uur. Misschien zijn het wel 11 platen. Hè, in verband met de lengteduur van de muziek.
3: Cryptogrammofoon.
1: Ja, die is er ook, de cryptogrammofoon. Zoek de plaat achter de zoekzin. En dit is de opgave.
2: Ouderwets meedoen.
1: Oeh, lijkt heel moeilijk, maar is heel makkelijk. Zeg het nog maar een keer.
2: Ouderwets meedoen.
1: Denk jij te weten welke plaat daarbij hoort? 06-4567-1331. En je kunt winnen een RTV Oost verrassingspakket. Zeker, aan een neeltje. Roep het nog maar een keer.
2: Ouderwets meedoen.
1: 06-4567-1331. En verder hebben we een mooie vergeten plaats. Straks om 14:15. En rond 14:30 hoor je het nieuws van 19 september 1971.
0: Toppers van toen en nu.

0: Maar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Tweedledee, Tweedledum hoor je van de Middle of the Road op Radio Oost. Nou, het is volgens mij een behoorlijk moeilijke cryptozin. Terwijl het in mijn beleving wel aardig meevalt. De oplossing is te vinden in de hitlijst van 19 september 1971. En dit is de opgave.
1: Ouderwets meedoen.
0: Ja, vooral het ouderwets en dat meedoen. Dat is ja, wel te vinden hoor, zeker. Maar goed, doe je best. Ik zou zeggen 06-4567-1331. De jaren 60 hebben wat meer voorrang in het eerste uur van de toppers van toen. En nu, dat weet je. Straks hoor je Homeward Bound van Simon & Garfunkel. Daarvoor Gloria van Them. En nu Come a Little Bit Closer van Jay and the American.

Homeward Bound hoorde je van Simon & Garfunkel. Het is geschreven door Paul Simon en geproduceerd door Bob Johnston. En hij schreef, ik heb het over Paul Simon, het nummer tijdens zijn verblijf in Engeland in het najaar van 1965. Vanaf het voorjaar van 1964 verbleef hij namelijk vrijwel doorlopend in Engeland om afstand te nemen van zijn korte periode in de volkgemeenschap, of de volkgemeenschap van Greenwich Village. En de opname van zijn eerste album met Art Garfunkel, Wednesday Morning 3 a.m. Goed, even kijken. Het is bijna half drie. Wat gebeurde er zoal op 19 september 1971? Dat hoor je van Jan-Willem Kobus. Die hebben we niet. Oh ja, dat gaan we zo meteen doen. Neem me niet kwalijk, ik heb nog een paar minuten te gaan. Dus ja, sorry, Sheila Lefty.

0: Goed zo. Nou helemaal gedraaid. Stella Lefty hoorde je zonder meer. Nou, zoals ik al zei, het nieuws van toen. Je hoort Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van september 1971. In de Verenigde Staten houdt de bloedige opstand in de Attica-gevangenis de gemoederen bezig. Bij de bestorming van de gevangenis in de staat New York kwamen eerder deze week tientallen gevangenen en gijzelaars om het leven. De gebeurtenissen hebben een fel debat veroorzaakt over het optreden van de autoriteiten en de omstandigheden in Amerikaanse gevangenissen.
2: The four-day insurrection at New York's Attica State Prison came to a tragic end this morning. Negotiations gave way to force, making this the bloodiest prison incident the country has seen in four decades.
1: In Moskou heeft de West-Duitse bondskanselier Willy Brandt zijn gesprekken met Sovjet-leider Leonid Brezhnev afgerond. Brandt spreekt van een nieuwe realistische houding bij de Sovjet-leiding ten aanzien van de Europese veiligheid en de relaties met het Westen. Volgens hem beseft Moskou dat zijn diplomatieke koers gesteund wordt door de Verenigde Staten en de NAVO-partners. Willy Brandt ontvangt in 1971 de Nobelprijs voor de Vrede.
3: In de Universiteit van Oslo is voor het eerst na 50 jaar de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan een regeringsleider. En wel aan de West-Duitse bondskanselier Willy Brandt, die de prijs dit jaar ontving voor zijn onvermoeide streven naar ontspanning in Europa.
1: In Belfast zijn afgelopen nacht opnieuw rellen uitgebroken tussen demonstranten en het Britse leger. Aanleiding blijft de omstreden interneringswet, waarbij verdachten zonder proces vastgehouden kunnen worden. Bij explosies in het stadscentrum viel materiële schade, maar er zijn voor zover bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen.
4: These open fighting patrols cruise around the Ballymurphy and Anderson's Town areas 24 hours a day. It's odds on that the IRA could have attacked one if they'd wanted.
5: De hardrijden kost te veel.
1: De Rijkspolitie heeft dit weekend extra controles uitgevoerd op de Nederlandse snelwegen. Aanleiding is het schrikbarend hoge aantal verkeersslachtoffers van de afgelopen weken. De politie meldt dat er strenger zal worden opgetreden tegen te hard rijden en rijden onder invloed. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt aanvullende maatregelen om de veiligheid op de wegen te vergroten.
6: Alcoholverkeer is natuurlijk altijd een combinatie die niet kan. Als jij als verkeersdeelnemer alcohol nuttigt, dan moet je er gewoon rekening mee houden dat je vertragingstijd anders wordt.
1: En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt, af en toe ruimte voor de zon. In het oosten van het land kan er nog een enkele lichte bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 17 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. In

De Farm met muziek uit de jaren 90 en All Together Now. Ja, zeker. En daarvoor hoorde je Demon Souso samen met Vangelis, oftewel Aphrodite's Child. Such a Funny Night staat in de hitlijst van 1971. 19 september van het jaar. Even kijken op nummer 28.

0: Soon.
1: We hebben er weer drie voor je uit mogen zoeken. Althans, jij hebt dat mogen doen voor wat betreft de...
2: De vergeten plaat.
1: Zeker, zoals Bert uit Hasselt. Bert, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Hoena.
1: Ja, je hebt een nummer ingestuurd via het stembiljet, hè, waarbij je ook kunt stemmen op de hitlijst. In dit geval van 19 september 1971. En welke plaat is in jouw beleving een vergeten plaat?
3: Je bent alles van Jan ten Hopen.
1: Ah, en waarom dat nummer?
3: Nou, ik heb Jan ten Hopen toen gezien. Toen deed hij mee met een talentenjacht. En dan heeft hij gewonnen. En die man die heeft zulke mooie teksten. Vaak ook nog op een mooie melodie. En Je bent alles is daar eigenlijk het meest bekende van. En ik denk van nou, misschien is dat leuk om nog eens een keer te draaien.
1: Dat is ook de eendagsvlieg, hè? Want zoveel hits heeft hij niet weten te scoren, deze Jan.
3: Nee, volgens mij was dat de enige. Hè? Ja. Ik heb er een cd van en er staan er minstens 10 mooie op. Maar de man was psycholoog of psychiater volgens mij. En daar heeft hij heel wat teksten aan ontleend volgens mij.
1: Waaronder ook waarschijnlijk Jij bent alles. Alhoewel, dat is al gewoon een liefdesliedje toch?
3: Ja, dat zeker. Nou, maar er zitten een paar hele mooie tussen.
1: Nou Bert, dank voor de toelichting en dank voor de keuze. En ik wens jou een fijne zaterdag.
3: Dankjewel, hetzelfde.
2: De vergeten plaat.

0: Blijft een mooi nummer hoor, moet ik zeggen. The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, staat in de Amerikaanse hitlijst van 19 september 1971 op nummer 9. Gezakt van nummer 6. En nu...
1: Sixpack.
0: Yes.
2: Een kwestie van rock'n'roll.
0: Ja, een kwestie van rock'n'roll. Vorige week bij Evert kon je alleen maar kwestie van rock'n'roll platen aanvragen uit de jaren 80. Of wat dat aanvragen. Volgens mij heeft hij ze gewoon zelf uitgezocht hoor. Dat is deze trouwens ook. 1958 is dit Larry Williams op Oost.

0: koffiestoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
16: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
0: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: In Azië geweest?
21: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
22: NRV.
21: Waar vraag je dat?
20: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
21: Wij?
20: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
23: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: NRV.
20: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
27: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
28: RADIOOST.
12: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: nummer ken je natuurlijk van Dusty Springfield in 1964. Dit was de remake, ofwel de cover, gezongen door de Bay City Rollers uit 1976.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Tweede uur toppers van toen en nu. Nog een twee uurtjes kun je herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1971.
0: Ja, en als ik nu al naar de tussenstand ga kijken, welke plaat zou een derde plek bestrijken? Dat is deze. Riders on the storm. Riders on the storm. The Doors, Riders on the Storm. Voorlopig dus op een derde plek. En welke gaat dan de tweede plek bestijgen? Rien changé van de Poppies dus op een tweede plek. Ik moet er meteen even bij zeggen, heel veel mensen komen aanzetten met de oplossing voor wat betreft de crypto-hit. Rien changé van de Poppies. Ik begrijp het ergens wel, maar dat is niet de goede oplossing. Dus diegenen die het hebben ingestuurd, denk nog even na over een nieuwe. Want ik zal hem zo nog een keer laten horen, hoor, de opgave. De oplossing is te vinden in de hitlijst van 19 september 1971. Goed, en welke plaats staat dan nu bovenaan? Inderdaad, de Cats met een nips verschil, hoor, met de nummer 2. Dat moet ik er meteen bij zeggen met de Poppies. Nou, je kunt nog stemmen op de Radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. En van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoort tussen 5 en 6 uur. Ja, als we het dan toch hebben over de
2: cryptogrammofoon.
0: Veel foute oplossingen, moet ik zeggen. Veel ook een paar goeie. Dat moet ik, ja, zo eerlijk moet ik ook zijn. Even kijken welke ik als fout heb. Dus Rien changé van de Poppies. Even kijken, die Old Fashioned Way van Charles Aznavour is ook niet helemaal goed. Of niet helemaal goed, helemaal niet goed. Nou, dat waren ze. Welke is het wel? Dit is de opgave.
1: Ouderwets meedoen.
0: Zeker. 06-4567-1331. Straks om 3:30 hoor je weer het nieuws van 19 september 1971. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je ook straks. En ook weer een mooie vergeten plaat. Zeker, dat hoor je allemaal later in het uur.
1: Toppers van toen en nu. Radio.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Culture Beat uit Duitsland. Ja, is een discogroep of een meer of meer housegroep uit Duitsland. Mr. Fane, hun grootste hit. En daarvoor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ah, we hebben een heel mooi album.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Classic album, afkomstig van Marvin Gaye. Het 8e studioalbum heet What's Going On. Het eerste album dat door Marvin Gaye zelf geproduceerd werd, bestaat uit 9 nummers die vrijwel allemaal in elkaar overlopen. Het verhaal in de songteksten wordt verteld vanuit het oogpunt van een veteraan die terugkomt uit de Vietnamoorlog. Hij kijkt kritisch naar de Verenigde Staten, het land waarvoor hij vocht en waar hij niets anders ziet dan onrechtvaardigheid, leed en haat. Ja, 1971 dus, uitgebracht door Tamla Motown destijds. Het is het classic album en ja, hoe kan het ook anders? We gaan het titelnummer van het album draaien. What's Going On, Marvin Gaye.

0: Far, Far Away uit 1974 van het album Slade in Flame. Het nummer werd uitgebracht op het soundtrack van hun film Slade in Flame en een grote hit in 1974. Terug weer na 19 september 1971. Wat gebeurde er zoal in het nieuws en welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je nu van Jan Willem Kobus.
1: Het nieuws van september 1971. In Den Haag houdt het kabinet Biesheuvel zich bezig met de voorbereiding van de begroting voor het komend jaar. Dinsdag is het Prinsjesdag en zal minister van Financiën Roelof Nelissen de miljoenennota aanbieden. De financiële vooruitzichten zijn niet gemakkelijk. De regering staat voor een opgave om de overheidsuitgaven in de hand te houden, terwijl lonen en prijzen blijven stijgen.
2: Om de stijging van uitgaven te beperken en de inkomsten te vergroten.
1: Dat was in 1971 ook al zo. Het Centraal Planbureau verwacht dat de inflatie dit jaar licht zal stijgen door hoge importprijzen. Vooral de duurdere grondstoffen en recente monetaire spanningen internationaal spelen daarbij een rol.
3: Die dag van 1971 zijn inflatie, schulden en alle financiële ongelijkheid eigenlijk alleen maar toegenomen.
1: Op het Overijsselse platteland is het weekend in het teken van de najaarstentoonstellingen afgesloten. Zowel in Salland als in het Vechtdal trokken de jaarlijkse veekeuringen en de presentaties van de nieuwe landbouwmechanisatie duizenden bezoekers. De organisatie spreekt van een geslaagd weekend, al maakt de agrarische sector zich wel zorgen over stijgende kostprijzen en de lagere opbrengsten van de oogst.
4: Eigenlijk een zogenaamd dubbeldoelras, zowel geschikt voor de melk als voor het vlees. Er wordt ook op de Nederlandse melkveepopulatie wel gebruikt om de Holstein Friesian iets meer kracht te geven, zodat ze nog iets krachtiger gebouwd zijn.
1: In Zwolle hebben de Provinciale Staten dit weekend vergaderd over de voortgang van de geplande verbreding van de IJsselallee. De provincie waarschuwt dat de kosten hoger uitvallen door stijgende prijzen voor asfalt en staal. De gemeente benadrukt dat de wegverbreding noodzakelijk is om de toenemende verkeersdruk op te vangen, vooral tijdens de ochtendspits.
5: Over deze langste brug die de Canadezen in Europa hebben gebouwd was slechts verkeer in één richting mogelijk en het wegvervoer ondervond hierdoor veel vertraging.
1: Op tv kun je op Nederland 1 kijken naar Pip en Zip om 6:55.
6: 1, 2, hup, van de muur. Pip en Zip gaan op avontuur.
1: Om 8:55 is het tijd voor het oratorium De Messiah van Händel. En Nederland 2 heeft de serie Floris in petto om 7:05. Team voor 10 staat Engeland centraal in het programma Vogelvlucht.
7: First, we will go through some interesting fun facts about England and then head to the best places this country has to offer.
1: Op de radio presenteert de AVRO op Hilversum 2 Muzikaal Onthaal om 12 uur met Herman Emmink.
8: Muzikaal Onthaal, AVRO's wekelijkse radiouur dat u thuis op een zacht pitje kunt zetten, maar dat hier op volle sterkte wordt uitgezonden in Studio 1.
1: De totaluitslagen zijn te horen op Hilversum 3 in het programma Langs de Lijn.
9: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Goeie plaat over Miss Montreal. Groot, de nieuwe oogst, de hele week en terecht op Radio Oost. Daarvoor Hallo Koning Onbenul van Jules de Korte, zeker. En staat in de hitparade van 9, 10 september 1991 op nummer 71 op nummer 37. En nu weer een...
1: De Vergeten Plaat.
0: Zeker. Martin uit Rijzen, Martin Nijholt, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oene.
0: Jij kwam aanzitten met een plaat waarvan ik eerst even moest zoeken. Hè? Ik heb nog nooit van een artiest gehoord. Is dat erg?
2: Nee.
0: Oh, gelukkig.
2: Zo leer je nog wat, hè?
0: Ja, zeker. Zeker. Een zeer leerzaam programma is dit.
2: Ja.
0: Ja. Want om wie gaat het?
2: Het gaat om een nummer Late van James.
0: Ja, James is een indie groep uit Manchester. Die heeft 20 jaar bestaan tussen 1981 en 2001. 9 albums opgenomen en werd trouwens in 2007 heropgericht. Ja, we kennen wel Sit Down, die hebben we nog eens een keer gedraaid. Maar het gaat om jou, om het nummer Late. Waarom?
2: Ik ken de band zelf eigenlijk ook niet. Ik weet niet precies wanneer ik een nummer een keer hoorde, maar dat bleef wel hangen. En als een nummer blijft hangen, dan zijn het vaak wel goede nummers. Tenminste, dat vind ik dan vaak.
0: Ja,
2: dus vandaar.
0: Heeft het nummer de hitparade gehaald?
2: Volgens mij niet. Ja, in Engeland misschien, maar in Nederland denk ik niet.
0: Nee, zeker. Want de albums van de band, James, hebben gestaan in de albumhitlijsten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
2: Ja, kijk, dat weet jij dan weer.
0: Ja, nou ja, ik heb hier wat voor me staan, hoor. Dus ik heb het even snel opgezocht.
2: Goed.
0: Ik ben ook niet wijzer dan jij, hoor. Zeker niet. Maar ik heb het even afgeluisterd van tevoren. Dat is een goed nummer.
2: Ja, dat vond ik ook dus.
0: Ja, dus vandaar dat ik hem ga draaien. Martin, dank je wel en ik wens jou een fijn weekend.
2: Ik jou het zo doen.
1: De Vergeten Plaat.

Oeps, ik was even met wat anders bezig. Namelijk de bijdrage van Michiel Funking vanaf de Hellendoorn Rally. Die gaan we straks nog horen, natuurlijk. En je hoorde George Michael, Driven Corner. Gaan door met de Engelse hitparade, zeker, van 19 september 1971. En de Shy Lines met Give More Power to the People gaan van 35 naar 32.

0: Give more power to the people. De Shylights horen hier van 35 naar 32 in de Engelse hitparade.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Deze is een keer weer van stal gehaald. De Trash Man.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Onzeker over zijn lichaam.
22: Control freak.
21: Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
26: Gezelligheid, sfeer en wij hebben geen disco nodig. En een stuk voordeliger.
27: We komen hier gewoon thuis.
28: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

tonight.

0: Ja, in 1980 kwamen de Rolling Stones met dit nummer. Emotional Rescue. Vriend en vijand, ja, zeker. Want ja, de die-hard fans van de Rolling Stones waren niet zo heel erg blij met het feit dat de band een beetje disco-achtige kant op ging met dit nummer Emotional Rescue.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Nog een klein uur, kun je hem herschrijven?
1: De herschreven top 10 van 1971.
0: En een kleine verandering in de voorlopige top 3. Deze op een derde plek. Uur geleden nog op een tweede plek. De Poppies. Non, non, rien, j'en sais, zeker. Wie staat dan op 2? Nou, deze. Riders on the storm. Van The Doors. Riders on the storm. En nog stevast, nou ja, stevast. Het verschil tussen nummers 3, 2 en 1 is niet zo heel groot. Deze op de eerste plek. De Cats dus en One Way Wind. Je kunt nog steeds stemmen, dus een uurtje. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Je kunt een herinnering achterlaten aan de zomer, want dat is het nog net. Komende dinsdag of woensdag, dan gaat de herfst in, officieel, zeker. Maar in ieder geval de herinnering aan dat jaar kun je ook achterlaten via het stembiljet. En ook een vergeten plaat kun je aanvragen via datzelfde gebeuren. Dus ga dan naartoe, nog een uurtje naar de Facebookpagina. 40 titels, 10 kun je aanklikken. En dan ja, hoor je het resultaat. De meest aangevraagde 10 tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de
2: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. Dit is de opgave.
1: Ouderwets meedoen.
0: Ouderwets meedoen, welke plaat hoort daarbij? Nou, dat kun je doorgeven via 06-456-71331. Wordt de uitslag herschreven, dan hoor je hem tussen 5 en 6. Ik heb het dan over de oplossing. En anders tussen nu en 5 uur. Straks weer een mooie vergeten plaat. Ah, een mooie vergeten plaat inderdaad. Van een nummer uit de musical Hair. Altijd goed. Welke films draaiden er in 1971? En ook de supermarktprijzen komen voorbij. Oeh, wat een druk uur.
1: Toppers van toen en nu.

0: Family Man hoorde je van ja, Fleetwood Mac. Mooi om die plaat eens een keer weer terug te horen.
1: De Euro Hellendoorn Rally.
0: Zeker. En Michiel Funkink is ja, de hele dag aanwezig, de aldaar. En heeft het over een vader-zoon-relatie, Michiel?
2: Is dit nou het ideale vader-zoon-uitje dan?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, één keer per jaar natuurlijk de Hellendoorn Rally staat altijd wel op de, vast op de agenda. Dus ja, wat dat betreft, ja, vanaf mijn vierde denk ik al dat ik hier kom samen met mijn vader. Dus wat dat betreft wel het ideale vader-zoon-uitje. Inderdaad.
2: Ja, want je hebt de ideale plek, want er komt er eentje nu in die bocht.
3: Ja, ik kom recht om ons af, inderdaad. Dus super mooie plek hier. Je kunt mooi ver weg kijken. Je ziet ze aankomen, rij je recht op je af. En ja, je kunt ze ook mooi weg zien rijden. Dus wat dat betreft een prima plek.
2: Ja, want jullie zijn in ieder geval zo fanatiek dat je dus ook deze, dit is de Historic, dat je die ook meepakt.
3: Ja, die pakken we ook mee. Die proberen even tussendoor te pakken, want die hebben best wel een ander tijdschema dan de normale rally, zeg maar. Dus ja, we konden het mooi combineren. Dus nu even de historische en dan gaan we straks weer verder naar de volgende proef.
2: Ja, en hou je dan ook alles in de gaten, want het is best wel spannend aan kop.
3: Ja.
2: Maar ja, dat volg je ook allemaal?
3: Dat volgen we allemaal zeker. Ja, we kregen net door dat de Brink helaas eraf is gegaan. Dus spanning vooraan, die is nu een klein beetje weg. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Dus we gaan gewoon de dag volmaken en genieten.

0: Een paar weken geleden was Fennis nog in Nederland. Gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Troubadour in Hardenberg. En Tangerine heeft samen met Fennis een nummer opgenomen. By Your Side. Mooi gedaan hoor. Terug weer naar 19 september 1971. Welke bioscoopfilms waren populair? Ja, en de prijzen in de supermarkt. Hoe hoog of laag waren die?
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van september 1971. In de bioscopen draaien Diamonds Are Forever. Diamonds Are Forever.
2: Well, that's quite a nice little nothing you're almost wearing. I approve.
3: I don't dress for the hired help.
1: Carnal Knowledge.
4: You have to be a real bastard.
5: You're a real prick, you know that?
4: Prick.
1: Clute.
6: Doesn't it get lonely down there in your little room? Or maybe I can bring you some friends. I've got some terrific friends.
7: No, thank you.
1: Harold and Maude.
8: Harold?
9: Maude?
8: Did I tell you I'll be 80? On Saturday?
1: Play Misty for me.
10: Get out of here.
11: It's not that I mind you being a bastard, but you have to be such a tasteless bastard!
1: Jewel.
12: Get back in the bus, please. Please, come on. Come on, back in the bus.
1: En de Nederlandse film Mira. Dan nog de prijs in de supermarkt. Een half kilo kleutertaai kost 79 cent. Daar waren ze toen ook al vroeg mee, zeg. 250 gram asperges 89 cent. En 500 gram keukenpoulet in gulden 98. Twee paprika's heb je voor 75 cent. En een halve kilo chocoladehagel in gulden 59. Pure smaak. 1 gulden 79 voor de melkuitvoering van de hagelslag. Twee rollen beschuit 75 cent. En 6 maal 10 zakdoekjes voor 99 cent. Net geen gulden. Een pak bloembollen kost 6 gulden 75. Een luxe doos kersenbonbons van 4 gulden 5 voor 2 gulden 65.
13: De klapper van de week.
1: Een flacon spiritus, niet voor de consumptie, 69 cent.

0: Aswad and Shine en daarvoor Hey You Are van Martha McNeil. En die staat in de hitparade van 19 september 1971 op nummer 5.
1: De vergeten plaat.
0: Het is niet Hey You Are, maar Hey You Love. Zo, nou, dat voor de administratie. Even kijken, Harleen Klaver uit Kampen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, toen ik jouw aanvraag binnen zag komen via de, de stembiljet... Mm-hmm. Ja, toen werd ik meteen enthousiast. Want om welke plaat gaat het?
2: Let your light shine. Let the sunshine in, dat is het. Let the sunshine in.
0: Ja, ja. Uit de musical Hair. En je hebt ook nog een mooie omschrijving bij gegeven. Welke?
2: Ik heb erbij geschreven dat we met elkaar wel wat warmte kunnen gebruiken. En komende week is het de week tegen de eenzaamheid. En daar dacht ik ook aan toen ik... Ik vind het sowieso een prachtig lied. Want het is soms zo donker en niet licht. Er zijn gebeurtenissen in je leven. Maar weet, er is altijd een klein lichtpuntje. En dat kunnen we met elkaar brengen. Zeker ook de komende week. Maar altijd door elkaar te zien, even te begroeten. Hallo te zeggen. Nou, let the sunshine in.
0: Ja, dus als we jou tegenkomen volgende week in Kampen en omgeving, dan kunnen we een groet verwachten.
2: Zeker, dat doe ik nu wel. Dan zeg ik hallo,
0: ja,
2: hoi,
0: ja,
2: hoe is het met?
0: Ja. Ja. En meer hoeft ook niet, hè?
2: Precies, meer is niet nodig om elkaar even te zien en even te begroeten. Ja.
0: Nu heb ik de uitvoering, die zoals die gezongen is, in de musical Hair gevonden. Mm-hmm. Ja, er zijn verschillende uitvoeringen, maar ja, ik denk even toch het origineel. Sta je daar goed tegenover?
2: Ja, zeker.
0: Nou.
2: Heel goed.
0: Hartstikke mooi. Ga ik hem draaien, Harleen. Dankjewel en een fijn weekend.
2: Ja, dankjewel. Gaat lukken. Bedankt.
1: De vergeten plaat.

Ja, blijft een mooie klassieke rol van Bruce Springsteen in Working on a Dream. En nu de tipparade. Wanneer Herman Libicoff in de tipparade staat, ja, dan ga ik hem draaien. Een karavaan, die gaat van 4 naar nummer 2.

0: Herman Lippikoff voor je en de caravaan. En nu...
1: Een kwestie van rock en roll.
0: U moet nog even de goede oplossing geven voor wat betreft de crypto-zin. Maar dat hoor je in ieder geval later in deze uitzending. Eerst even Joe de Mita. If I

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
15: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: voordeeluitjes.nl. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
21: Hey, Remo!
22: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Hey, Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
27: Test, ja? Ben ik in de uitzending? Ja? Yeah?
12: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
28: Thuis in Oost.

0: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
1: You can win if you want. Ja, laatste uur toppers van toen en nu. Zo dadelijk de herschreven hitparade natuurlijk. En welke herinneringen heb je aan de zomer van 1971? Nou, zoals Charlotte Enschede zegt, ik heb een herinnering aan Borikito. Dat draaide mijn oma altijd. Els het Haren, dansles in Almelo, de Foxtrot op Michel Delpech. Janko Rabingen, die zegt, ik was, even kijken, 9 jaar, vooral veel buitenspelen. Harry uit Oldenzaal, dansles bij Komschot in Oldenzaal. Gert uit Beekbergen, vakantie in Vlissingen. Rob uit Hengelo, 14 jaar. Omstreeks die tijd heb ik een oefenhandgranaat meegenomen uit dienst. Oeh, stiekem, hè? Ja, stiekem. Frans uit Sint-Isidorushoeve, de meisjes in hotpants. Hele leuke, korte brokjes, zegt hij hier. Hij bedoelt waarschijnlijk rokjes. Thea uit Bonne, de eerste klas basisschool. En Albert uit Nieuw-Leus, ik was 1 jaar. En Ans uit Arnhem, die zegt, ik woonde en werkte in Groenlo bij City Centrum. Het was een restaurant, danszaal. Elke zondagavond kwam daar een toporkest. Daar gingen de beentjes van de vloer met top 40 muziek. Ik heb mooie herinneringen aan die tijd en ik ga ook zeker luisteren. Nou, meer herinneringen aan de zomer van 1971 hoor je later in de uitzending.
0: Toppers van toen en nu.
2: Een kwestie van rock and roll.
1: En inderdaad, straks hebben wij de herschreven hitparade van 19 september 1971.

0: De Big Beat hoorde je van Fats Domino in een kwestie van rock'n'roll. Ja, deze heb je nog te goed.
1: Crypto Grammofoon.
0: Ik zeg er meteen bij, hij is niet herschreven. Dus ik had hem eigenlijk in het vorige uur al moeten laten horen. Maar ja, het was zo druk. Dit is de opgave.
2: Ouderwets meedoen.
0: Henk Winkelhuis uit Kampen. Daar was ik er bang voor, want tijdens de plaat kon ik hem al niet bereiken. Maar hij had wel de goede oplossing, namelijk Get It On van T-Rex. Ja, waarom Get It On van T-Rex? Nou, T-Rex is natuurlijk een dinosaurus uit de oudheid. En Get It On is meedoen, ja, haal maar weg. Dat was de hele tijd al een gesprek. Nou, heel veel mensen kwamen met andere platen aanzetten. Dat heb ik al de afgelopen uren gemeld. Maar het was dus echt T-Rex en Get It On. En op de daarbijt...
1: Jouw antwoord.
0: Precies, Henk.
1: Goed.
0: Nou, hij was helemaal goed. En om de daad bij het woord te voegen, ga ik de plaat ook meteen draaien. T-Rex dus.

0: T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Ja, de dinosaurus uit de oudheid. Ouderwets, inderdaad, meedoen, get it on. Dat was de goede oplossing. Henk de Winkelhuis uit Kampen, die heeft het RTV Oost verrassingspakket gewonnen. Veel plezier ermee.
1: Top 10.
0: Inderdaad, de herschreven hitparade van 19 september 1971. Een plaat die op nummer 10 staat, staat in toen op nummer 13. Nou, drie plaatsen verschil. Ik heb het over Demis Roussos.
2: De herschreven top 10 van 1971, nummer 10.

0: van toen en nu.
1: Toppers van toen en nu.
2: Nummer 9.

Ja, het seizoen zit er weer aan te komen natuurlijk. De herfst Thumb and Thunder van Earth and Fire. Terug te vinden op nummer 9 in de herfstgeef hitparade en in de reguliere op nummer 15. Ja. Welke herinnering heb je aan de zomer van 1971? Janneke Lichtenberg zei van net van school af. Laurens uit Marienberg, ik was net 17 jaar bij MULO-diploma op zak en begon te werken bij mijn eerste en enige werkgever in Zwolle, waar ik uiteindelijk 47 jaar met veel plezier heb gewerkt. Dat is mooi om te horen. Hilbert uit Vriezenveen, ik was toen 11 jaar oud. Gerrit Tukkers uit Almelo, mooie muziek. Morgen nog een keer luisteren, want dan vier ik mijn 74ste verjaardag. Bij deze alvast Gerrit, van harte gefeliciteerd. Lekker spelen in de zandbak, zegt Gert-Jan uit Enschede. Voorbereiding op onze trouwdag, zegt Bert uit Hasselt. Hein Scheffer, Rolst, dat was volgens mij een lekkere zomer. Veel naar de zwembad geweest, vakantie in Oost.

0: Jacqueline uit Zwolle, ik was pas 6 jaar. Mieke uit Bad Bentheim, dit jaar werd ik mij bewust van wat muziek voor je doet. Dus sommige nummers hebben extra betekenis omdat je veel dingen voor het eerst meegemaakt hebt. En dat meer indruk voor je, of tenminste op mij heeft gemaakt. Zoals
1: nummer 8.

0: Manuela. Manuela.
1: Radio Oost. Nummer 7.

0: Michel Delpech op nummer 7 in de herschreven parade, toen op nummer 9. En daarvoor hoorde je de nummer 8, Jacques Herp, Manuela, toen op nummer 7 en nu op 8. Nou, dat ligt dicht bij elkaar. Goed, gaan we door met...
1: Nummer 6.

0: Ik kan toch niet anders horen dan hij zingt van Borrequito Comador. Goed, Perre hoorde je op nummer 6 in de hitparade, toen op nummer 1.
1: Nummer 5.

Middle of the Road en Sally op nummer 4. Toen op nummer 31 en nu op 4. Dus dit aardig ver uit elkaar. Daarvoor de nummer 5. Ja, Rodney Kuhn, Soldiers Who Want To Be Hero. En toen op nummer 10. Goed, door met... Dan moet hij wel komen natuurlijk. Ja, heel rustig. Riders on the Storm, The Doors.

0: Nono Riau José van de Poppies. Toen op nummer 8, nu op nummer 2. En daarvoor hoorde je de nummer 3. The Doors, Riders on the Storm, toen op nummer 29. Zo, en wie staat er bij Radio Oost, althans volgens de luisteraar, op?
1: Radio

0: Nummer 1 in de geschreven hitparade van september 1971. Toen op nummer 4 en nu dus de nummer 1. En Johan Deventer die zegt nog, als herinnering, net begonnen aan de lagere school. En even kijken, Rob Pat zegt van, het was de einde van mijn eerste kalverliefde in 1971. Tot zover deze aflevering. Vanaf aanstaande donderdag 10 uur kun je stemmen op de hitparade van 26 september 1983. Dank voor het luisteren, dank voor het stemmen natuurlijk op de hitparade. Volgende week dus weer een nieuwe aflevering van de Toppers van toen en nu. Straks na 6 uur non-stop muziek. Radio Oost is weer uiteraard de hele nacht door en avond. En vanaf 8 uur morgen natuurlijk met, ja, Tanja. Veel plezier erbij. Hoi.
1: Moet je op het juiste moment stoppen. En niet stoppen als je moet stoppen. Maar nu stoppen we omdat we kunnen stoppen.
2: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
11: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oost, zijn nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later, op het Malieveld, gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Willem II verloor thuis met 1-0 van Fortuna Sittard. Verder was Heerenveen met 4-0 te sterk voor Sparta. ADO Den Haag pakte zijn tweede punt van het seizoen. De thuiswedstrijd tegen Cambuur eindigde in 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia en zij eindigden op de 9e plaats. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Wotik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: Livio.nl/business.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Nederlanders zouden niet voor 3, maar voor 8 dagen noodvoorraad in huis moeten hebben, is nu het advies. Dus morgen meteen maar 5 extra blikken bonen inslaan. En oh ja, wc-papier natuurlijk. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We beginnen straks met Groenland. Is met het bereiken van een akkoord nu de angel uit de geopolitieke spanningen? In Duitsland wordt ondertussen hardop gevraagd: overleeft Friedrich Merz het weekend als bondskanselier? Verder is er door AI-oplossingen bij bedrijven minder behoefte aan jonge medewerkers. Er komen 2 fietscouriers naar de studio. En Marokko stapt af van de permanente zomertijd, want dat bleek een slecht idee. Kortom, een gevarieerd uurtje dat we beginnen met het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 19 september.
2: De VS heeft een akkoord gesloten over Groenland met Denemarken en Groenland. Tot tevredenheid van de NAVO.
4: From NATO point of view, it's an agreement, so it's very, very welcome.
2: Ook op Groenland zelf wordt opgelucht adem gehaald.
5: I think it's always a relief whenever we are able, you know, to settle things in a friendly manner.
2: Er heerste toch angst dat de VS met geweld zou binnenvallen. In het akkoord staat onder meer dat Amerika militaire basissen mag openen op het eiland.
6: There may be obligation to put their defense at Greenland as they have had since World War II. So I guess that's okay.
2: En u hoort het, dat mocht dus al sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Basically, nothing has changed. Trump thinks that he has won a big victory, but for the Danes they just.
2: En in de VS denken sommigen dan ook dat Trump andere bedoelingen heeft.
8: It sounds absurd and ridiculous and not likely to happen. I think he's blowing smoke.
2: Een jaar geleden was het Malieveld toneel van forse rellen tijdens de demonstratie van Els Rechts. En ook vandaag sloeg de vlam in de pan tijdens een demonstratie van extreem rechts.
9: Ik mag mijn mening zeggen. Ik vind dat asociaal. Echt waar.
2: Ja, en dit keer had de politie zich volgens loco-burgemeester De Mos goed voorbereid.
10: We moeten de politie en de ME een groot compliment maken dat ze ervoor hebben gezorgd dat het ook niet is uitgewaaid over de rest van de stad.
2: Ruim 100 kilometer verderop werd er ook gedemonstreerd op de A12 bij Zevenaar door Extinction Rebellion. En dat leverde flinke files op. Heb geduld, vindt deze activist.
11: Ik geloof 70% van de Nederlanders ruim steunt onze boodschap. Steunt misschien niet onze methode, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap.
2: Maar dat mensen de wijze waarop niet waarderen, dat blijkt wel uit deze reactie.
12: Je valt gewoon onschuldige mensen lastig die iets willen doen in hun weekenddag. Slaat nergens op.
2: En dan nog droevig nieuws over René Vroger. Hij is al een tijdje ziek, vertelt hij zelf.
13: Dat is een auto-immuunziekte waarbij mijn afweersysteem mijn spieren afvalt.
2: En dus stopt de zanger tijdelijk met optreden.
13: En ik wil gewoon wel even heel duidelijk zijn. Het is voor mij geen afscheid.
2: Vroger betreedt de bühne weer als hij weer in goede doen is.
13: Ik kan op dit moment gewoon niet geven wat jullie van me gewend zijn. De laatste optredens waren gewoon.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
13: Kut.
3: In de media.
13: Het was gewoon niet goed.
2: Ja, president Trump moest en zou het hebben. Groenland. En dat klonk zo.
14: We have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there.
2: Ja, Denemarken kan het niet beschermen en daarom moeten wij Groenland hebben, zei Trump in januari. Desnoods dus met militair ingrijpen. De ongekende dreigementen brachten de eenheid en zelfs het voortbestaan van de NAVO in gevaar. Maar die crisis lijkt nu dus bezworen nu er een akkoord is gesloten. Michel Don Migaloliakos, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Goedenavond.
15: Goedenavond.
2: Zien wij hier in dit akkoord, dacht ik, misschien de hand van NAVO-baas Mark Rutte?
15: We zien in ieder geval de hand van Mark Rutte in het proces. In januari, toen er weer dreigementen geuit werden en Trump met zijn dreigementen de NAVO echt onder druk zette, stelde Rutte al voor om tot een soort deal te komen en dat de legitieme veiligheidszorg van de Verenigde Staten serieus genomen moesten worden. En legitiem zet ik even tussen haakjes hoor. Mm-hmm. Niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik citeer hem hier. En op dit moment wordt deze deal ook als zodanig verkocht dat het de legitieme zorg van de Verenigde Staten adresseert. Maar ja, dat laat natuurlijk onverlet dat die deal die stamt uit 1951 tussen Denemarken, Groenland en de Verenigde Staten op precies dezelfde voorwaarden had als de deal die nu naar buiten is gekomen.
2: Ja, laten we even kijken wat we er nou eigenlijk over weten, wat daar in dat akkoord staat. Want president Trump die spreekt zelf van een magnifiek akkoord voor de VS. Alles wat ze wensen zou erin staan. Maar wat zijn nou de belangrijkste punten?
15: De belangrijkste punten zijn dat Amerika zeggenschap krijgt, naar eigen zeg moet ik erbij benadrukken, over de militaire aanwezigheid van zogezegde vijanden in Groenland. Dat het daar de Golden Dome kan gaan bouwen. Dat is een beschermings- of een defensiesysteem waarmee raketten tijdig gedetecteerd kunnen worden. En ga zo maar door. Dat het toegang kan krijgen tot grondstoffen. En dat betekent voor Amerika dat het alles wat het binnen wilde halen volgens Trump binnen heeft gehaald. Dat zijn denk ik de belangrijkste zaken vanuit deze Groenlands perspectief.
2: Ja, ik wou net vragen, want dat is voor Amerika dus het perspectief?
15: Ja, en van de andere kant van de Atlantische Oceaan is het perspectief dat de soevereiniteit gehandhaafd blijft en dat Amerika niet overgaat tot militaire actie. En daar vinden zij elkaar dus. Maar je zou wel kunnen stellen dat zeggenschap over het buitenlands beleid van Groenland, over toegang tot grondstoffen, over defensieactiviteiten versus van de Amerikanen versus de soevereiniteit die de Denen en de Groenlanders claimen, wel met elkaar kunnen gaan botsen wanneer de details naar buiten gaan komen.
2: Ja, want je kan dus inderdaad afvragen van wat is soevereiniteit waard als Amerika uiteindelijk de facto bepaalt wie daar wat mag doen.
15: Ja, en misschien behouden Groenland en Denemarken wel een veto over wat er gebeurt. Maar dat moet zich natuurlijk nog gaan uitwijzen in de toekomst. En we moeten de tekst nog onder ogen zien. Want die moet nog gepubliceerd gaan worden. En wellicht gebeurt dat komende week wanneer het ondertekend gaat worden bij de algemene vergadering in New York van de Verenigde Naties.
2: Maar zijn er ook redenen om aan die zelfbeschikking te twijfelen? Dus dat bijvoorbeeld Groenlanders straks ineens de VS om toestemming moeten gaan vragen voor allerlei projecten. Als ze zelf bijvoorbeeld daar een mijn willen openen of zo.
15: In mijn ogen zou dat terecht zijn, zulke zorgen. Ja, absoluut. Omdat Amerika zich heel erg eerlijk opstelt, heel erg in eigen belang handelt. Dan niet eens altijd in eigen landsbelang, maar in ieder geval eigen persoonlijk belang. En dat betekent dat een deal in mijn ogen niet zoveel waard is. En zo zie ik op dit moment dan ook het akkoord dat gesloten is, dat er over enkele weken of maanden zomaar weer eens tot andere acties van de VS kan leiden. Dat het heel erg hoog opgespeeld kan gaan worden. Dat er in één keer verwijten gemaakt kunnen worden aan het adres van Groenland, dat het zich niet aan die deal houdt. Bijvoorbeeld omdat het zelf grondstoffen wil gaan verwerken en gaan exploiteren. Dus ik ben er niet gerust op, inderdaad, dat dit definitief de zorgen wegneemt.
2: Ja, en u had het net over dat akkoord uit 1951, of dat verdrag wat toen is gesloten door de VS over Groenland, wat de VS dus recht gaf op het inrichten van militaire bases op Groenland. Is dit nieuwe akkoord dan veel anders wel? Of lijkt het inderdaad veel op elkaar, zoals we net ook al in het nieuwsoverzicht hoorden?
15: Ja, voor zover ik dat kan inschatten, lijkt het er enorm op. Amerika mocht sinds 1951 al legaal, zeg ik even tussen aanhalingstekens, militairen stationeren in Groenland. Maar dat deed het slechts mondjesmaat. Er bevinden zich nu nauwelijks militairen van Amerika op Groenland, terwijl dat wel mag. Dus in die zin verandert dit akkoord weinig ten opzichte van het verdrag uit 1951. Mm. En misschien is de werkelijke toedracht van de aankondiging nu, de timing ervan, dan ook wel dat de midterms naderen. En dat het buitenlands beleid van Trump in de Verenigde Staten heel erg afgekeurd wordt. Het kan niet echt op goedkeuring van Amerikanen rekenen. Denk aan de gefaalde Iran-oorlog, als ik het zo mag beschrijven. En dat hij dit graag als succes wilde delen met de bevolking.
2: Ja, maar toch hoor je dan ook in de politieke reacties ook heel veel kritiek. Mensen die zeggen van ja, dit akkoord laat eigenlijk alleen maar zien dat Trump terugkrabbelt na al zijn dreigementen.
15: Ja, zo zie ik het nu eigenlijk ook. Stel je voor, hij gaat het in de toekomst toch niet hoger opspelen. Dat betekent dat hij is teruggekrabbeld op zijn eerdere eisen. Dat klopt.
2: Ja, maar betekent dit dan ook dat
15: ik ben er niet gerust op.
2: Dit akkoord eigenlijk een voorbeeld is van dat diplomatie misschien gewoon werkt, ook met Donald Trump?
15: Dat zou je zo kunnen zeggen. Ik ben er eerder van overtuigd dat toen de EU 8 maanden geleden en verschillende Europese landen, ook het VK, hun tanden lieten zien, dat Trump toen terugdeinsde. Dus ik geloof er nog steeds in dat af en toe je tanden laten zien als Europa effectiever is dan Trump eindeloos naar de mond praten. Want op dat moment deinsde hij terug en was hij bereid tot diplomatie en tot het sluiten van een deal. Wat die deal ook waard mogen zijn uiteindelijk.
2: Ja, dus denkt u dan dat hiermee toch die Groenlandcrisis is bezworen?
15: Op de korte termijn verwacht ik dat hij bezworen is. Maar ik verwacht daarbij ook dat op het moment dat Trump weer goed uitkomt om het op te spelen, hij dat dan ook niet zal nalaten.
2: Oké. Michel Don Miga Loliakos, heel hartelijk dank voor uw analyse.

0: Gino Vanelli met People Gotta Move. Na de monsterzege van de AfD in Sachsen-Anhalt en het monsterverlies van de CDU zijn er morgen in Duitsland nieuwe deelstaatverkiezingen. Dit keer in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. En ook daar stevend de partij van bondskanselier Merz af op grote verliezen. In Mecklenburg-Vorpommern dreigen ze zelfs onder de kiesdrempel te eindigen. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van Friedrich Merz als bondskanselier. Goedenavond, Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP.
1: En een fijne goedenavond vanuit Brandenburg.
0: Vanuit Brandenburg, mooi zo. Het zijn natuurlijk deelstaatverkiezingen, ook morgen. Waarom worden die verwachte verliezen en die geleden verliezen Merz nou zo persoonlijk aangerekend?
1: Ik geloof het grootste probleem van Merz op het moment is dat, misschien nog een beetje zoals in Nederland, men weet dat men het land moet veranderen, maar men is op zoek naar een, zo te spreken, juiste leider die het doet. En men vindt dat dan niet meneer Merz is. Die is 70 jaar oud. Die heeft een manier om te communiceren die een beetje oude manier is. En dus men mist leiderschap. En dan zeggen de mensen, en dan zie je nog de deelstaatverkiezingen, die bij ons zo'n beetje iets zijn van we kunnen testen waar een nationale regering zit. Is natuurlijk ook onrust daardoor, maar dat zijn al die problemen die hij heeft. En dan ook natuurlijk geen steun meer van de basis van zijn partij als het zo verder gaat.
0: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern, daar lijkt het echt ook dramatisch te worden. Veel CDU-kiezers die lijken nu uit protest tegen Merz eigenlijk naar de SPD te gaan. Wat betekent dat volgens u, dat die beweging wordt gemaakt?
1: Nou, het is niet alleen maar protest, dat is ook zeker een van de redenen. Dat is ook een van de redenen hoezo Merz in die hele tijd van de campagne niet in Mecklenburg-Vorpommern was. Maar het tweede is ook, en daar zit dan achter ook de vraag van die opkomst van de AfD, dat heel veel mensen zeggen, dan beter nog een sterke SPD met een minister-president die ze nu al hebben en haar te steunen. En als dan de Christen-Democraten beneden de kiesstemmen vallen, ja, dan gebeurt het al. Mm. En daar zit natuurlijk ook het feit dat de mensen in het oosten van het land niet zo traditionele kiezers zijn dat ze bij de partij blijven. Ze zeggen dan meer tactisch, nee, daar wil ik meer naartoe. Of dan ook, ik ga heel extreem rechts.
0: Ja, maar als zij zich dan zo zorgen maken over die opmars van de AfD, daar maakt Merz en daar maken de CDU zich ook zorgen over. Dus u kan ook zeggen, waarom vinden ze dan niet bij die partij aansluiting?
1: Nee, Mecklenburg, ja, omdat die partij lager is en dat de laatste 5 jaar de minister-president van dit deelstaat van de SPD was. En daar is een herkiezingsargumentatie heel sterk. Men weet wie men daar heeft. Men is zeker ook niet 100% tevreden, maar men weet tenminste wie het is. Daar zit dan tenminste het probleem. In de andere deelstaat Berlijn is het andersom. Daar gaat de Christen-Democraat in de peiling ook een beetje omlaag, maar een beetje omlaag. En geen halvering zoals in Sachsen-Anhalt en in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja. En dat Merz de afgelopen weken eigenlijk nauwelijks zichtbaar is geweest in de campagne, was dat een bewuste keuze?
1: Ja, ik geloof het was een bewuste keuze. Heeft heel veel ermee te doen dat in Duitsland een sentiment is van die daarboven, die in Berlijn. Een beetje vergelijken met het Haagse speltjes die daar zijn en dat men niet snapt wat in het land gebeurt. Of dat juist is of niet, is dan niet zo belangrijk. En dan speciaal in de deelstaten van de voormalige DDR is dat ook weer eens van we moeten echt kijken wat die daarboven doen. En het is natuurlijk het sentiment dat in heel Europa is. We moeten veranderen, maar we weten niet wie. En we willen ook zelf niet meer doen of meer daarvoor betalen. En dan zeg je, Jan, wie dan ook in de overheid is, weg met hem. En dat was met de laatste regering, maar het is ook zeker nu met deze regering. Ja. En dat manifesteert in de persoon van de kanselier.
0: Ja, en wat bijzonder en wellicht ook veelzeggend is, is dat Merz morgenavond, dus op de verkiezingsavond, de partijtop al bij elkaar roept. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Nou, men moet natuurlijk een beetje relativeren. Normaal bij deelstatenverkiezingen die ook sterk op tv zijn, waar men om 6 uur kijkt wat zijn die peilingen die eruit komen, dan wil je daarvoor weten waar het bestuur van de partij langs wil communiceren. En dan ben je meestal ook samen. Ik geloof hier is het echt heel belangrijk Want is de communicatie, we moeten een andere manier vinden, zou de kanselier dat zelf zeggen. Ik geloof nooit dat hij het gaat doen. Ik ken hem een beetje sinds 1997, toen nog in Bonn. Die heeft een idee van wat hij wil doen. Maar aan de andere kant ook, als men zo en zo communiceert, dan wil men dat de top van de partij achter hem is. En speciaal, en dat is in Duitsland heel belangrijk, die zogenoemde minister-presidenten van de deelstaten, die een belangrijk rol in ons federatie spelen en ook binnen de partij.
0: Ja, maar hij gaat daar dan dus eigenlijk zijn partij vragen om hem vertrouwen te geven, om hem te steunen.
1: Ja, ja. Dat zou hij natuurlijk niet officieel doen, want als hij dat officieel doet, of als hij dat dan ook zelfs binnen de kringel daar van die mensen doet, en het gaat naar buiten, is het slecht voor hem. Maar dat is natuurlijk de bedoeling, te zeggen, wij gaan samen. En dan zal je dan ook mogen zien, als hij dan voor de camera's gaat, dan zou hij daar niet alleen staan, of met zijn secretaris-generaal, maar dat denk ik, daar zullen dan ook anderen in de achtergrond staan. Want het gaat natuurlijk ook over de vraag van stabiliteit van de regering. Want ook voor die andere partij, de nationale regering, de Sociaaldemocraten, is natuurlijk ook een vraag. Waar gaan ze naartoe in Berlijn, waar voormalig zo iemand als Willy Brandt minister-president was, en waar ze nu in die peilingen tussen 10% en 15% staan?
0: Ja. Nou was het zo dat na die hele grote verliezen in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden, toen zei Merz dat opstappen voor hem echt geen optie was. Maar als het nou straks echt weer zo slecht gaat en de CDU misschien zelfs dus onder de kiesdrempel valt, ja, heeft hij dan nog wel een keuze?
1: Eerlijk, wettelijk heeft hij nog die keuze. Dat heeft heel veel met de stabiliteit van ons grondwet te doen, waar we zeggen, om een nieuwe regering te hebben, moeten heel veel dingen gebeuren om dat is. Maar die enige die belangrijke vraag is, heeft hij nog die steun van zijn eigen partij? Gaat zijn fractie hem nog steunen? Want die fractieleden zeggen, ik ben gekozen niet redens Merz, maar vanuit mijn kieskringel of langs de lijst van mijn deelstatenpartij. En daar zit dan aan het eind het probleem. Hij zelf is een klassieke conservatief die zegt, ik ben bondskanselier, ik heb een opdracht voor 4 jaar en dat ga ik ook doen, welke manier dan ook.
0: Ja, toch wordt er dan in Duitse media al echt openlijk gespeculeerd over een zogenoemde kanslertausje. Dat is dus de bondskanselier die dan vervangen wordt. Dat zou wel echt historisch zijn als dat gebeurt, maar wat zou dat betekenen voor de stabiliteit van de regering en van het land?
1: Nou, dat is natuurlijk echt een groot probleem, want je moet zien, als je zelfs een kanselier wil vervangen, dan moet je zien, aan het eind moet hij dan worden gekozen. Hij moet dan weer een meerderheid hebben. Hij moet die meerderheid in zijn eigen fractie dan hebben, en hij moet die meerderheid ook met de coalitiepartner, de Sociaaldemocraten, hebben. En die zullen dan natuurlijk zeggen, daar moeten we eerst nog een beetje onderhandelen. Misschien moeten we dit of dat nog doen. Misschien die geplande hervormingen waar we eens over eens waren met de regering Merz, die gaan we dan met de nieuwe regering, met de nieuwe bondskanselier, zo niet meer doen. En daar zit natuurlijk die hele onzekerheid die in ons land al is. En die is ook een beetje vergelijkbaar met dat wat in Nederland in de laatste jaren gebeurd is. En ook met die daarachterstaande vraag, gaan we om links of gaan we om rechts? Mm-hmm. En daar zit natuurlijk een discussie die het hele probleem van Europa op deze tijd laat zien.
0: Ja, maar als ik u zo beluister, dan krijg ik het gevoel dat u niet het idee heeft dat Merz straks weg is. Dat hij dus wel blijft zitten.
1: Zoals ik hem ken, zou je zeggen, nee, kijk eens, structureel, dit is mijn opdracht, daar zit ik. Ik heb bijna gezegd een beetje calvinistisch, daar heeft me God naartoe gezet, dan moet ik dat ook doen als christenmens. En dan moet echt heel veel drukte daartegen aankomen. Hij heeft daar ook niets te verliezen. En hij is ook niet iemand die zegt, omdat de meerderheid van de mensen het niet zo leuk met me vindt, ga ik weg. Maar men moet wel zien in onze tijd, ook met onze manier van media, sociale media, kan dat op een bepaald moment dan zijn dat er te veel tegenstanders zijn. Maar met hem is dat niet eenvoudig.
0: Nee, nou, alles hangt natuurlijk sowieso in de eerste plaats af van de uitslag van de verkiezingen die morgen zijn. Een spannende dag wordt het voor Merz. Ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting. Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP. Dank u wel.

0: Ilse de Lange met Something Good. Het zijn opvallende cijfers die Deloitte naar buiten bracht. Het grootste accountants- en advieskantoor van Nederland krimpt fors. En wat vooral opviel is dat het aantal jonge werknemers onder de 30 snel afneemt. En dat komt onder andere door AI, erkent ook de topman. Hoe zit dat? Hier in de studio is Cas Bogaert van Crip Connect AI, een adviesbureau op het terrein van AI. Welkom.
1: Zeker.
0: Kan je eens uitleggen, wat gebeurt daar bij Deloitte?
1: Ik wil het iets breder trekken. De meeste mensen die gebruiken ChatGPT als een soort Google. Of ze schrijven er al een stukje mee. Maar het is maar goed om te beseffen dat je AI tegenwoordig urenlang aan het werk kan zetten. Mm-hmm. Om allerlei taken uit te voeren, analyseren, schrijven, coderen. En daarmee verdwijnen er heel veel taken waar junioren doorgaans fouten mogen maken.
0: Mm-hmm. En dat is wat er bij Deloitte gebeurt. Dus dat AI die functies van de junior medewerkers overneemt.
1: Ja, zeker. En dat is dus nog even los van dat het, en daar schreef het FT een tijdje geleden ook over, dat het uurtje-factuurtje-model een beetje onder druk staat. Dus die factor plus dat AI vooral aan die onderkant echt die uitvoerende werkzaamheden wegneemt, leidt een beetje tot deze ontwikkeling.
0: En die uitvoerende functies, dat zijn de junior-functies?
1: Vaak wel. Ja. Fouten waar je fouten mag maken, waar je mag leren. En waar je echt moet uitvoeren, ja.
0: En dit is dus bij Deloitte. Gebeurt dat ook bij andere bedrijven? Is dit een brede ontwikkeling?
1: Dit is superbreed. Vooral in de bankaire sector verdwijnen er echt mega veel banen. Zo ABN AMRO, 25% van de banen weg. Grote factor AI. Hetzelfde bij ING, bij Triodos. Maar eigenlijk over de hele linie. Dit zie je over de hele industrie. Het is ook wel makkelijk om, wat dat betreft, als je, als er zoveel geld op het spel staat en als er shareholders uiteindelijk, als die druk uit opoefenen,
0: is het gewoon goedkoper.
1: Exact.
0: Ja,
1: exact.
0: Efficiënter.
1: Zeker.
0: Efficiënt, dat is ook, kan ook positief zijn. Want je kan ook zeggen van, nou, als dit overgenomen kan worden door AI, die dat soort banen, dan kunnen die junior mensen zich op andere plekken en misschien interessantere plekken zich ook nuttig gaan maken.
1: Ja, maar die strategie en zo wordt er nog niet naar gekeken door veel bedrijven. Dus we zien nog niet, of in ieder geval wat ik zie bij veel bedrijven en in de markt, is, ja, ongetwijfeld gaat er straks een nieuwe status quo bestaan, waarin junioren weer andere taken krijgen dan ze nu krijgen. Maar die ontwikkeling is nog niet bezig. Dus dat zien we nog niet.
0: Ja, nou ja, ik vraag het een beetje van, want je hoort natuurlijk ook Nederland vergrijst. We hebben AI nodig om productiever te worden. Dus waarom is dit een probleem?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als je naar de wetgeving kijkt, eind december 2027 komt de EU AI Act eraan. Nou, en een hele grote component daarvan is dat in die workflows van AI moet er een mens meekijken. Nou, dat is dus super instrumenteel dat er een mens meekijkt.
0: Controlerend.
1: Exact. En wie kan dat controlerende werk goed uitvoeren? Daar moet je ervaring voor hebben, een gochme voor hebben. Daar moet je fouten voor hebben gemaakt. Nou, daar heb je die medior en seniors voor, die dus dat gaan controleren. Maar hoe krijg je medior?
0: Medior, dat ken ik helemaal niet, dat woord. Junior, medior en senior.
1: Precies, okay. De drie lagen in een organisatie. Exact. Maar hoe kom je tot mensen die met meer ervaring, als je mensen helemaal niet aan het opleiden bent als organisatie?
0: Dus je hebt mediors en seniors nodig die AI controleren. Maar als je juniors, als die geen ervaring kunnen opdoen, dan heb je straks geen mediors en seniors.
1: Ja,
0: als ik het even goed samenvat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou is het zo dat met jouw eigen bureau adviseer je ook bedrijven en organisaties bij het gebruik van AI. Wat is dan jullie doel?
1: Ja, de verantwoorde inzet daarvan. Dus we lopen bij veel organisaties rond. Ja, en wat het doel van onze organisatie is, echt bouwen met onze klanten. Dus echt zorgen dat het verantwoord geïmplementeerd wordt bij organisaties, bij grote organisaties.
0: Oké, maar dus, is dat niet ook gewoon uiteindelijk dus AI integreren in bedrijven waardoor banen verloren gaan?
1: Op een bepaalde manier wel. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Een goede vraag trouwens. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Over hoe kan

0: kan je nou de AI-ontwikkeling opvangen? Ik heb daar onlangs ook in de Volkskrant over geschreven ook. Maar wat wij ook vaak stellen is dat HR daarin een belangrijke rol moet krijgen, die het nu in de AI-transitie helemaal niet krijgt. Met die denkstappen, dus een strategisch plan maken van hoe ga je nou met je werknemers om? Welke skills zijn er nodig mm-hmm. in de wereld van morgen?
1: Ja.
0: En veel organisaties missen dat een beetje. En op dat vlak denken wij bijvoorbeeld mee, los van het bouwen van dingen.
1: Ja, en in dat stuk in de krant, en jij maakt je er zorgen over. Dat is die juniorplekken verdwijnen en dat dus zeg maar beginnende werknemers te weinig ervaring opdoen.
0: Dat klopt.
1: Ja. En dan zou je zeggen, ja, bedrijven zijn natuurlijk ook niet gek. Die zien natuurlijk ook dat het belangrijk is om jonge mensen op te leiden. Of niet?
0: Dat verschilt per bedrijf. Dus er zijn een aantal mooie bedrijven, en waar wij ook werken, die dat wel doen. Dus die aan de lange termijn denken. Maar heel veel bedrijven die komen toch niet onder de druk van de shareholder uit. Of in ieder geval van uiteindelijk de beslisser uit. En die kiezen dan toch voor de korte termijn, voor de winst, ten opzichte van lange termijn investeren in je personeel. Mm-hmm. Waardoor je een duurzaam bedrijf kan opbouwen.
1: Ja, dan is dus een beetje de vraag van hoe rem je deze ontwikkeling of hoe verander je dat?
0: Ja.
1: En jij pleit dan voor een wettelijk junior quotum.
0: Ja.
1: Wat is dat en hoe zou dat eruit moeten zien?
0: Ja, het is vooral een prikkelend idee, maar een junior quotum is iets waardoor je die bedrijven worden onder druk gezet omdat ze winsten moeten behalen. Zelf kijken ze alleen maar naar de korte termijn, of in ieder geval grotendeels naar de korte termijn. Dus ze missen de prikkel om strategisch op die manier lange termijn te denken. Dus ja, kijk, een junior quotum is een oplossing.
1: Zijn dat je dus wettelijk regelt dat er een bepaald percentage junioren altijd in dienst
0: Maar het kan ook
1: zijn.
0: Een subsidie zijn. Bijvoorbeeld dat junioren op een bepaalde manier gesubsidieerd worden. Maar een junior quotum is inderdaad dat.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook nog wel een antwoord op hoe het nu wel zou kunnen opgelost worden, in ieder geval binnen die organisaties. En dat ligt bij die HR. Het klinkt een beetje onintuïtief, maar HR verdient een plek in die AI-discussie. Naar die strategische, hoe gaan we nou om met onze mensen? En hoe gaan we onze organisatie inrichten?
1: Ja. Nou, het zijn prikkelende ideeën inderdaad. En je krijgt er vast heel veel reacties op. Ik heb net trouwens nog eventjes op jullie website gekeken. Jullie halen dat juniorenquotum zeker.
0: Zeker,
1: hè? Ik zag echt alleen maar hele jonge gezichten.
0: Ja, echt AI native, zoals ze dat zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. En bedankt voor dit gesprek. Cas Bogaert, dank je.
0: Dankjewel.

0: Bill Withers, Lovely Day. In Utrecht wordt morgen het Open Nederlands Kampioenschap fietscourieren gehouden. Open, dus iedereen kan meedoen. En in Nederland zijn er nogal wat fietscouriers. Dagelijks rijden er namelijk zo'n 50.000 rond. En dat aantal is de afgelopen jaren enorm gestegen. Maar heeft dat het werk ook veranderd, die enorme toename? Hier in de studio is Tobias Molenaar, een van de organisatoren van het NK. Welkom.
1: Dank je wel.
0: En ook al een hele tijd actief als fietscourier. Hoe lang?
1: Zeker. Rond de 15 jaar. Ja, want hij is al.
0: Fulltime?
1: Ja.
0: En dat betekent, als je al zo lang bezig bent, dat je misschien ook wel een van de pioniers was, of niet? Een van de eerste?
1: Nou, dat ook weer niet, maar er waren toen wel echt een stuk minder, dat klopt. En toen moest ik ook nog vaak op feestjes uitleggen van ook mijn fietscourier, dat ze zeiden, hè, bestaat dat nog? Was dat niet iets van vroeger uit New York van de films?
0: Ja.
1: En nu snapt iedereen wel weer dat de fietscourier, dat dat heel veel wordt ingezet. Dus in die zin was dat nog wel een soort wat onbekende terrein inderdaad.
0: Ja. Maar hoe zag dat eruit echt op zo'n gestripte racefiets met een grote rugzak?
1: Ja.
0: Racen door de straten?
1: Ja, nou ja, enigszins, ja. En het was dan, je kreeg gewoon een belletje. En dan als je het adres wist, dan reed je uit je hoofd ernaartoe. En anders had je je stratenboekje bij je. En ging het opzoeken. En dan inderdaad gewoon zo snel mogelijk.
0: Ben je echt nog met het stratenboekje begonnen?
1: Ik ben nog met het stratenboekje begonnen, zeker. Ja.
0: Ja. En jij knikt heel erg grappig. Jij zit hier ook, Anke van Bokstel. Jij bent de regerend Nederlands kampioen fietscourieren bij de vrouwen. Ja. Ben jij ook ooit zo begonnen met zo'n stratenboekje?
2: Zeker, ja. Er waren wel mooie tijden. Ja, ook het centrumkaartje was dan ook helemaal kapot gevreven. Want dan was je natuurlijk het meest in het centrum. En alle wijken daaromheen. Ja, en later is er natuurlijk veel meer met Google Maps overgegaan.
0: Ja, dat is wel wat handiger.
2: Ja.
0: Maar waarom wilde je dat? Waarom ben je dat gaan doen?
2: Nou, ik heb ooit gesolliciteerd met de gele raket zoek bestemming. Echt vooral voor de sportiviteit. Toch een beetje avontuur.
0: Dat was jouw tekst. Gele raket zoekt bestemming.
2: Ja. Die was al. Die kwam.
0: Maar je had heel veel energie dus. Die wilde je ergens
2: kwijt. Het is echt het buiten zijn. Nou ja, je loopt natuurlijk ook veel tegen uitdagingen aan. Je fietst door weer en wind. Ja, dus je leert ook wel echt doorzetten. Dus. En het is gewoon mooi dat je ook relaties opbouwt met klanten. Je komt vaak bij dezelfde klanten over de vloer. Bekend gezicht. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, je zegt dat je fietst door weer en wind. Dat zou voor mij een reden zijn om het niet te willen. En volgens mij betaalt het ook niet heel goed. Tobias, wat was voor jou de reden dat dat jou dan toch aantrok?
1: Nou, ik ben wel echt vanaf jongs af aan meegegaan op fietsvakantie. En dat, we hadden geen auto en fietsen was gewoon wat wij deden. Dus die liefde is er wel helemaal ingegoten bij mij. Maar ik ben vanuit mijn studie een duurzaamheidsadvies ingegaan. En toen ben ik daarnaast eerst 1 dag in de week gaan fietscourieren als bijbaan. Omdat ik dat fietsen gewoon wilde. En ik merkte bij dat consultant. Bij de consultancy dat ik daar niet echt het uithaalde, wat ik niet heel erg gelukkig van werd.
0: Mm-hmm.
1: En dit is gewoon heel echt en heel wezenlijk. En wat je ook zegt, je voelt gewoon de weer en wind voel je door je heen. En aan het eind van de dag heb je ook echt van alles gedaan. En elke trap die je doet, bespaar je daadwerkelijk uitstoot in de stad en breng je verbinding. En je brengt heel wezenlijke dingen naar mensen toe.
0: Dus het is ook echt een way of life, of een levensinstelling misschien.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En het past in ieder geval heel erg goed bij de levensinstelling die ik heel graag wil en waar ik achter sta. Ja. Dat het echt in verbinding brengen, ja.
0: En ik las ergens dat eigenlijk, want die switch die jij hebt gemaakt van consultant naar fietscourier, dat vaker gebeurt. Dat mensen die eigenlijk deze lifestyle of dit beroep verkiezen boven zeg maar de red race op de arbeidsmarkt. Is dat iets wat jij herkent?
1: Ja, ik herken het wel hoor. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten mensen die bij ons werken. Dat zegt echt ook alle leeftijden. Zowel veel mannen als veel vrouwen. En ook heel veel verschillende achtergronden en opleidingen. Mensen die ervoor hebben een bepaalde carrière hebben gemaakt. En op een gegeven moment denken, ja oké, dit ken ik nou wel. Maar ik ben er niet echt gelukkig in. Ik wil echt iets gaan doen waar ik helemaal achter sta. En sommigen doen het om redenen van dat ze gewoon van het bewegen en buiten staan houden. Sommigen willen ook echt dat echte contact met mensen. Dat is gewoon. Dat zie je wel bij meer mensen dat ze dat vanuit dat willen inderdaad en eruit komen. En sommigen blijven dan een dag daarnaast doen. En dan sommigen raken een beetje verslaafd aan. En die gaan dan steeds een dagje meer doen. En dan, maar dat blijft een lastige keuze. Want je hebt ook een bepaalde carrière gemaakt. Of een andere mogelijkheid.
0: Anke, was het voor jou ook zo verslavend? Die gele raket die een bestemming zocht.
2: Ja.
0: Maar je doet het nu niet meer, hè?
2: Nee, klopt. Toch al een paar jaartjes niet meer als professie, zeg maar. Wel nog steeds doe ik graag mee met de kampioenschappen. We gaan daarvoor ook naar het buitenland bijvoorbeeld. We zijn naar het Europees kampioenschap ook in Berlijn geweest. Het is ook wel, voor mij is zeg maar wat Tobias zegt, maar voor mij is het communitygevoel is ook nog een aanvulling. Dus internationaal is het ook echt een community dat je, nou, er zijn nu ook mensen uit Duitsland en uit Zwitserland over om met ons mee te doen. Dus je ziet elkaar gewoon één keer per jaar of misschien vaker. Mm-hmm. Het is ook gewoon mooi dat je die passie met elkaar deelt. En ook zeg maar het beroep viert samen.
0: Ja, maar jij bent dus ook, los van dat je gewoon veel plezier in je werk had, ook nog eens regerend Nederlands kampioen fietscourieren geworden. Morgen wordt dat dus, word je onttroond, want je gaat niet meedoen.
2: Geef ik hem door.
0: Ja, doet dat nog pijn ergens in het hart?
2: Wat mee? Nee, ik vind het gewoon, hartstikke leuk om dat door te geven aan een andere goede dame. En wie weet dat volgend jaar weer, weer opnieuw de strijd. Ja. Maar het is vooral echt vriendschappelijk en dat is voor mij het beginsel, de sportiviteit, het samen deze ervaring doen. En als je dan wint, het is gewoon heel grappig. Ja. Maar het is vooral voor mij echt het samen beleven van zo'n dag.
0: Ja. Hey, en dat fietscourieren, jullie gaan dus allebei lang mee. Jullie zullen het wereldje misschien ook wel hebben zien veranderen. Er is natuurlijk met name in de steden zie je, nu kan je echt gewoon geen fietspad meer op zonder dat je ongeveer omvergeblazen wordt door een van de fietscouriers. Is dat trouwens, hoe is de sfeer op het fietspad? Is dat ook erg veranderd? Hebben jullie daar geen last van?
1: Is de sfeer, dus ik denk dat het is wel drukker geworden op het fietspad, dat zeker.
2: Ja, en de uitdagingen denk ik met snelheden. Het verschil in snelheid.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk verschillende soorten voertuigen. Ik bedoel, wij rijden ook met vrij grote bakfietsen. En dat is, ik denk dat gaat volgens mij hartstikke goed samen. Maar daar is denk ik wel wat veranderd. Dat verschillende soorten voertuigen en de snelheden meer uit elkaar liggen.
0: Ja. Veel ongelukken gehad?
1: Nee, weinig eigenlijk. Even afkloppen. Maar ik heb één keer een ongeluk gehad in de afgelopen 15 jaar. En gelukkig gebeurt heel weinig. Ja. En dat is denk ik ook wel dat couriers, dat je gewoon weet, je bent op de fiets kwetsbaar. En je moet wel gewoon scherp zijn en fit zijn om het te doen. En dat je dus niet even denkt van, ik voel me niet helemaal lekker. En ik spring alsnog de fiets op. Ja. Dat er gewoon altijd even overleg is. Want je weet, als je heel vaak een klein risico neemt, wordt het toch een groot risico.
2: Nou, en andersom is het ook zo, denk ik, dat ik denk eerder dat ik meer ongelukken ben voorkomen door mijn inschattingsvermogen. Ja. Omdat je zoveel uren op die weg zit. Ik bedoel, er zijn ook mensen die gewoon hun kinderwagen de weg opduwen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik voorkom meer voor ongelukken, denk ik, dan dat ik ze maak.
0: Ja. En dan is het natuurlijk ook wel echt een grote verandering. Als ik dat denk ik althans, dat de intrede van de elektrische fiets. Heeft dat jullie werk leuker of makkelijker gemaakt? Of neemt dat misschien ook een deel van de romantiek weg?
1: Volgens mij neemt het zeker een stukje romantiek weg. En dat is, als je bij ons kijkt, het meeste bij ons wordt op spierkracht gereden. En de elektrische fiets wordt voor een gedeelte ook ingezet. Maar dat zijn niet de meest gewilde diensten voor mensen. Mm. Maar aan de andere kant, ik vind het ook heel vet. We hebben een grote bakfiets met een hele grote kar erachter. En om dan op het fietspad, op het drukke fietspad te laten zien van, hey, kijk eens, dit kan dus ook allemaal. Ja. En je kan dan ook gewoon alsnog als gentleman door het verkeer. En je kan dan bespaar je gewoon allemaal bestelbusjes. Ja, dat is ook juist heel mooi. Maar als het alleen elektrisch zou zijn, dan denk ik dat veel mensen, zeker die vanuit de reden van, hey, ik vind het gewoon echt lekker om buiten te zijn.
0: Ja.
1: En zelf te fietsen, dat ook van gedeelte afvalt.
0: Anke, tot slot. Morgen is dus dat NK, wat jij vorige keer gewonnen hebt. Wat heb je voor een tip voor degene die morgen ook wil winnen? Waar komt het op aan?
2: Nou, wat ik vorig jaar tegen mezelf heb gezegd, rustig aan, geen fouten maken.
0: Rustig aan en geen fouten maken. Ja, dat is een goede tip. En goed plannen, denk ik.
2: Ja, daar valt of staat het mee.
0: Je moet zo'n parcours dan gaan inschatten. En kijk, ja. Nou, dat wordt spannend. Jullie gaan het allemaal beleven en meemaken.
2: Ik hoop mensen met ons.
0: En jij gaat je titel afgeven. Tobias Molenaar en Anke van Bokstel, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
1: Leuk, dank je.
3: Het is 5:45.
0: Ja, het is 5:45 en wij willen graag weten hoe laat het in Marokko is. Want komende nacht wordt daar de permanente zomertijd afgeschaft, die ze 8 jaar geleden hadden ingevoerd. En dat is best een ingewikkeld verhaal. Correspondent Samira Jadir in Rabat, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, wat zegt de klok daar bij jou? Hoe laat is het?
4: Nou, het is nu bij ons dus 11:00. En morgen zal dat dus gaan we weer een uur terug.
0: Ja, dus als wij jou om 2:00 vannacht Nederlandse tijd bellen, als de klok wordt achteruitgezet, hoe laat is het dan?
4: Dan is het 12:00.
0: Dan is het 12:00.
4: Ja.
0: Maar als we jou dan vervolgens in februari tijdens de Ramadan gaan bellen om 2:00 s'nachts, hoe laat is het dan?
4: Oeh, dan weet ik niet hoe laat het dan in Nederland is. Maar als het goed is, is het dan 1:00, als ik het uit mijn hoofd zeg.
0: Oké.
4: Okay. Oh, ja, dat is
0: en dan ga ik je nog een moeilijke vraag stellen. Want op 25 oktober gaan we hier in Nederland naar de wintertijd. Dus dan gaat hier de klok 1:00 terug. Hoe groot wordt dan het tijdsverschil?
4: Oh nee, dan is het inderdaad 1:00 tijdsverschil, ja.
0: Ja, om maar te zeggen, het is best ingewikkeld. En de klok die wordt straks nogal eens verzet. Dus weer 4 keer per jaar. Dus bij de zomertijd, bij de wintertijd en 2 keer in verband met de Ramadan. Dat is best wel een gedoetje. Waarom wil Marokko nu weer terug naar dat systeem?
4: Ja, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken met de bevolking. Ze roepen eigenlijk al 8 jaar lang van we willen gewoon eigenlijk onze basistijd terug hebben. Nou, daar is gewoon 8 jaar lang geen gehoor aan gegeven. Maar dit jaar was er een online beweging, zeg maar, op gang gekomen. En werd er een petitie getekend door ongeveer 300.000 mensen. Het waren eigenlijk ook vooral ouders die klaagden over van, nou, we willen eigenlijk gewoon, zeg maar, de gewone tijd hebben, zodat zodat de biologische klok van onze kinderen weer op orde komen. Dus vandaar dat de regering nu zegt van, hé, we geven daar gehoor aan. We luisteren nu naar de bevolking. Dus
0: Maar die biologische klok, die had zich in 8 jaar tijd niet hersteld? Of gestabiliseerd?
4: Nee, dat was dus het vreemde. De afgelopen 8 jaar werd er al ieder jaar wel geroepen van, we willen gewoon, zeg maar, onze basistijd terug hebben. Je zou dan kunnen zeggen van, nou, de mensen passen zich dan biologisch aan. Maar toch was er dus dit jaar, zeiden de ouders van, nee, we merken toch dat we hier niet aan kunnen passen. En dat we, onze kinderen gaan in het donker naar school. En dat is gewoon niet natuurlijk.
0: Oké.
4: Dus vandaar dat ze een petitie zijn gestart.
0: Ja, en daar wordt nu naar geluisterd. Het gaat veranderen. Het gaat weer terug naar het oude. Dus iedereen tevreden, neem ik aan.
4: Ja, veel Marokkanen reageren best wel opgelucht. Maar nu is er dan een ander probleem wat zich voordoet. En dat is dat scholen 1/2 uur eerder gaan beginnen. En dus nu klagen de ouders weer van, ja, maar hallo, dit is nou ook weer niet wat we willen. Ik bedoel, 8:30 in plaats van 8:00 was gewoon prima. Dus waarschijnlijk komt er weer een nieuwe petitie aan.
0: Oké. Nou, zo blijven ze daar dan nog wel even bezig met petities en met op de klok kijken. Dankjewel, Samira. En als ik hier op de klok kijk, dan zie ik dat onze tijd erop zit. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, je bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
0: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
2: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
0: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
3: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
0: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
3: Ik masturbeerde al en ik wist al dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
0: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed.
11: Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
13: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.